0: hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel Benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
5: 6 uur, Omroep West. West wordt wakker. Een heel goedemorgen. In Den Haag is het 13 graden. Het nieuws, ik ben Frank van Deutenkom. Een heel goedemorgen. In Gouda is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde in de Sportlaan. Omwonenden hoorden schoten en de politie vond het slachtoffer vervolgens op straat. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond was er nog niemand opgepakt. Burgemeester Carla Breuer van Teylingen wordt per 15 juli waarnemer in Zoeterwoude. Breuer maakte eerder bekend op 1 september te stoppen in Teylingen. Van 15 juli tot en met 1 september is ze dus even burgemeester van 2 gemeenten. En visrokerij Esser op Scheveningen wil door. Afgelopen zaterdagnacht woedde er een grote brand in het familiebedrijf dat al generaties op Scheveningen zit. De zoon wil het bedrijf herbouwen. Meer regionieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst 1,5 pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Voorzaad Holland altijd dichterbij.
2: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Jezelf Vandaag is. Allereerst nogmaals, goedemorgen, fijn dat je luistert. Hoop dat je goed hebt geslapen. En dan het nieuws van vandaag. We zijn er weer, Bianca.
1: Ja.
0: Jeroen en Bianca.
1: Wat gezellig dat wij weer eens een keer mogen aantreden op de vroege morgen.
0: En dan hoor ik van Tess Melo dat het liedje, het, de openingstune, waar onze namen in zitten, heeft ze een keer spontaan ingezongen toen
1: Super
0: ze hier
1: deluxe.
0: Was.
1: Ja.
0: Ja, en ik vind het zo gaaf klik.
1: Ja, dat is ook heel gaaf, ja.
0: Je eigen naam is zo'n jingle. Dat was toen ik een klein Jeroentje was en heel graag bij de radio wilde werken. Dan dacht ik, je zult je eigen naam jingle maar hebben.
1: Nou, en nu heb je hem.
0: Nu heb ik hem.
1: Alleen mijn naam komt erachteraan.
0: Dat mag maar niks
1: Detail.
0: Uit. Dat is nee. Dat is helemaal...
1: Naam is naam.
0: Nee, maar dat is helemaal een luxe.
1: Ja, ik vind hem mooi. En zo mooi ingezongen door Tess.
0: Ja,
1: hè?
0: Tess kan waanzinnig
1: zingen. Die kan het als geen ander, ja.
0: Drie namen ontbreken.
1: Ja, dat is waar.
0: Want Dennis, jouw naam zit er niet in.
2: Goedemorgen.
0: Dennis van Schie. Ik zeg je naam maar even. Kees. Hallo Kees, zwaai even naar de mensen.
1: Ja,
0: Kees technicus.
1: Ja.
0: En Frank van Deutenkom is er ook vanochtend. Die hebben we al gehoord zojuist om zessen. Met het nieuws, en dat blijft hij deze hele ochtend doen. Want ja, de vaste ploeg is er niet. Waar zijn ze?
1: Ja, die hadden het gisteravond, hebben ze het laat gemaakt.
0: Oh.
1: Niet omdat ze, denk ik hoor, omdat ze ergens zaten door te zakken. Maar die hadden, die waren gewoon aan het werk eigenlijk gisteravond.
0: Overlegje.
1: Dus dat was niet te doen om ze dan weer zo vroeg wakker te maken om weer hier te zitten.
0: Ja.
1: Mogen wij het doen, gelukkig.
0: Ja, was dat de eerste keer dat ze gisteravond een overlegje hadden?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Maar meteen ook de laatste keer, toch?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee. Er is een liedje over gemaakt over de eerste keer. Ooit mee naar zo'n festival geweest. Maxime Franklin Brown. Nou, ik heb hem hier liggen. Gaan draaien.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Neil Diamond was dat. En hij besloot er een hele snelle fade aan te maken. Dat betekent het einde van het plaatje. Wat heel langzaam weg moet gaan. Heel langzaam zachter moet worden. Dit was wel een... Kijk naar Kees even tegen. Een hele rigoureuze was het, hè? Ja. Ja, ja, best wel snel, zegt Kees. Zeg, Bianca, jij kwam zojuist met een schokkende ontdekking.
1: Ja, ja.
0: Dat, nou ja, vertel zelf maar.
1: Excuus daarvoor. Jij schrok inderdaad zichtbaar hiervan. We hadden het er even over dat het, nou ja, dat de zomer eigenlijk alweer voor de deur staat. Maar ja, voor mijn gevoel moeten we er nog aan beginnen. Maar ja, de langste dag bijvoorbeeld, dat is gewoon al bijna 21 juni. Ja. Om precies te zijn, maar dat is volgende week.
0: Ja, dan hebben we al de langste dag.
1: Dan is het al de langste dag. Ja, daarna worden de dagen korter.
0: Ja, en ik zei juist van, nou, de tijd gaat wel snel. We zijn het aftellen naar de vakantie thuis, ja. Zeg maar. Daar hebben we zin in, nog een paar weken en dan gaan we weg. Toen zei ja, nou, het gaat zo snel, want de langste dag.
1: Ja.
0: Ik denk, verdraaid, dat is waar.
1: Het schiet alweer op, ja.
0: Oh.
1: Maar goed. Ja.
0: Zondag is dat
1: zondag
0: inderdaad. Moeten we even van genieten.
1: Ja, inderdaad. Alles eruit halen wat erin zit.
2: Ja, ja, ik zit na te denken, want ik ben de 24e jarig. Dus nu jij zegt, volgende week is het al de 21e.
1: Ja. Ja. Oh, dat komt ook dichtbij.
2: Nu snap ik opeens waarom iedereen zit te zeuren over wat voor lijstje ik moet maken. Nou ja, ik heb echt geen idee. Maar daar moet ik dus ook alweer mee opschieten.
0: Ja, ja, ja. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. Wat er allemaal staat in de krant.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, dat zei ik. Onder andere dingen over, we hadden het over vakantie. En Frank, jij hebt een bericht bij je tegengekomen over vakantiegangers.
2: Ja, uit de Telegraaf is dat. Want vakantiegangers die een pakketreis willen boeken voor deze zomer, die krijgen online aanbiedingen te zien die in meer dan een derde van de gevallen uiteindelijk honderden euro's duurder uit blijken te pakken. De Telegraaf die heeft een inventarisatie gemaakt en daar blijkt dat uit. En het gaat om aanbieders als prijsvrij vakanties, D-reizen, vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Nou, het is niet helemaal nieuw, want al in 2023 klaagde de Consumentenbond hierover bij de reclamecodecommissie. Maar het probleem lijkt nog altijd niet opgelost. Nou, die organisaties stellen zelf dat prijzen voortdurend veranderen door vraag en aanbod. En omdat pakketreizen uit meerdere onderdelen bestaan en die prijs dus kan variëren bij wijzigingen, krijg je dat verschil. Nou, volgens advocaat Stefan Mulders is het algemene uitgangspunt dat een aanbieding nooit misleidend mag zijn. En dan zegt hij, als je dus een bepaalde prijs noemt, dan moeten er ook vakanties voor die prijs beschikbaar zijn. Het louter een vanafprijs noemen, dat is niet helemaal voldoende.
0: Nee, je voelt je dan toch altijd een beetje met alle respect voor het woord genaaid.
1: Dan zie je staan, lekker naar Kos voor €300. Dan klik je een datum aan en een vlucht en dan is het 900.
2: Ja, en dan is die €300 in het meest gunstige geval ergens op 31 november
1: als
2: of zo
1: alles
2: te krijgen.
1: Dicht is.
2: Ja, precies.
0: Ik ben wel eens een keer op vakantie geweest, lang geleden was dat. Toen, dat zat wel in de eurotijd volgens mij. En het was begin mei en dat was een reis naar Mallorca. En dat kostte nog geen 100 met het vliegtuig. En een week verblijf in een op zich prima appartementsblok voor €195.
1: Zo.
0: En hadden we een week eerder gekund, was er met een goede vriend van mij. Hadden we een week eerder gekund, hadden we voor €95. Dus
1: nou,
0: vlucht en een week op Mallorca.
1: Bijna geld toe om op vakantie te gaan.
0: Ja, maar dat is nu zo'n beetje, zeg maar, de extra dat je moet boeken voor je bagage betaal je €95.
1: Ja, voor een klein koffertje.
2: Ja. Ja, heel vroeger kon je ook nog bij de Nationale Luchtvaartmaatschappij, had je van die tickets, van die stoelen die over waren. En dan kon je op de dag zelf, kon je dan echt voor bijna niks iets doen.
0: Ja.
2: En ik had daar ooit een vlucht gevonden naar Miami. En dat was, nou, inderdaad een retourvluchtje voor €100 of zo. Het sloeg helemaal nergens op.
1: Ongelooflijk.
2: Dacht ik, nou, dat ga ik doen, want ik had tijd. En ik google nog even snel Miami, kan ik een hotel krijgen? Ja, dat kon ik krijgen. Dus ik snel terug naar de luchtvaartmaatschappij en ik klik, alles weg.
1: Oh.
0: Nee!
2: Echt, ik baalde zo, want ik had zelfs mijn vakantie al even aangevraagd. Maar goed, dat is...
0: Oh, dat zijn
1: nooit
0: die heel
1: naar Miami geweest sindsdien.
2: Nee.
1: Ach.
0: Ik kan me voorstellen.
1: En de provincie Zuid-Holland die maakt zich zorgen om de almaar groeiende populatie bevers. Ze graven holen en gangen langs het water. En ja, dat brengt de veiligheid van dijken en oevers in het geding in sommige gevallen. Daarom werkt de provincie met Waterschap Hollandse Delta en de Zuid-Hollandse Faunabeheereenheid aan een aanpak. Met preventieve maatregelen moeten bepaalde plekken bevervrij worden gemaakt, zo heet dat dan. Dat kan zelfs betekenen dat een bever moet worden afgeschoten in het ergste geval. Maar ja, bevers dat zijn beschermde dieren, dus dat mag alleen als het echt om een zogenoemde probleembever gaat. Daarvoor komt nu één bever in aanmerking. Die woont in de gemeente Hoeksche Waard. Ja, en die veroorzaakt daar dus veel problemen mogelijk met schade. Dus hoe het met hem of haar afloopt, dat is nog wel even spannend. Ja, de bever was eerst uitgestorven in Nederland, maar eind jaren 80 werden de eerste exemplaren weer uitgezet en die doen het nu eigenlijk dus iets te goed. Daar komt het op neer, zegt de provincie.
0: Maar er woont dus een probleembever in Hoeksche Waard.
1: Ja.
0: Ja, die loopt kans om dan geschoten te worden, zeg maar. Wordt hij van tevoren geïnformeerd? Krijgt hij iets per post of zo? Een brief van, joh, of een waarschuwing?
1: Ja, zo'n laatste waarschuwing. Je kunt verhuizen naar niet dichtbij een dijk of zo. Of ga even op afgelegen gebied wonen. Ja, en dan, laatste waarschuwing, ben ik toch bang dat hij zonder blikken of blozen...
0: We blijven hier bovenop.
1: Delft, ja.
0: We blijven hier bovenop zitten. We gaan het even hebben over het WK. Gisteravond weer en vannacht ook nog een paar wedstrijden gespeeld. Onder andere gisteravond rond 6:00. Dat was de wedstrijd Spanje tegen Kaapverdië. En ik heb een WK-nieuwtje erover. Het gaat over de keeper van Kaapverdië, Josima Vozina. Die heeft in een paar uur tijd miljoenen volgers erbij gekregen op Instagram. Kaapverdië speelde dus gisteravond tegen Spanje. Spanje is echt de WK-favoriet. En voorafgaand aan het duel had deze keeper Vozina 50.000 volgers. Dat zijn er inmiddels 5 miljoen. Deze Vozina was op zijn 40ste, want hij is 40 jaar echt de grote held gisteravond bij Kaapverdië. Hij had 7 waanzinnige en 7 belangrijke reddingen ook. Dankzij hem speelde Kaapverdië met 0-0 gelijk tegen Spanje. Hebben ze gelijk een puntje binnen.
1: Stunt.
0: En toen een verslaggever deze keeper na afloop van het duel vroeg van, joh, hoeveel volgers heb je? Nou ja, 50.000. Nou, zei ze, het zijn er inmiddels 5 miljoen.
1: Kijk nog maar een keer, ja.
0: Ja, zei hij, oh, gek. Heel erg.
1: Nou, ongelooflijk. Wat een held. Ja, maar ik ben benieuwd wat onze, hoeveel volgers wij hebben na deze uitzending.
0: Nou, ik zag het. Hoor je dat geluid? Hoor je dat?
1: Ja,
0: dat is het stijgen van ons aantal.
1: Hoor het, ja. Ik hoor
0: gezamenlijk volgers.
3: Ga dadelijk even checken.
0: Ik ook.
1: Het gaat door het dak, zie ik.
0: Draai me maar een plaatje. Oh, hadden we het over vakantie? Er is ook muziek afgemaakt.
1: Nou,
0: Voyage. Jaren 80, Desireless.

0: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
5: Mooi, we komen mooi uit. 6:30 is het. Goedemorgen. Vandaag geen Jorinda, geen Meert. Die zijn een ochtend vrij na een lange avond gisteravond. Ja. Allemaal praten over de radio is ook leuk, maar daar word je moe van. Dus ze slapen lekker
6: uit. Ja, moet je even uitslapen. Het was niet gelukt bij Meert trouwens. Die appte al voor 6:00 van, ik ben toch al wakker.
5: Oh, dan is het goed kunnen komen.
6: Helemaal in het ritme.
5: Ga je dat weer zeggen. Maar 6:30 betekent tijd voor het nieuws. Frank van Deutenkom, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Brand vannacht in een pand aan de Laurens-Reaalstraat in Den Haag. Volgens buurtbewoners was er eerst een knal te horen, waarna die brand uitbrak. In het pand zit een vestiging van zit onder meer een vestiging van de Haagse welzijnsorganisatie Wijks. Er raakte niemand gewond. En de politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben van een schietpartij in Gouda gisteravond op zich te melden. Rond 8:00 gisteravond waren schoten te horen in de Sportlaan in Gouda. Hulpdiensten vonden vervolgens een slachtoffer op straat. Er vloog een tijdje een politiehelikopter boven de stad die agenten op de grond hielp bij de zoektocht naar de dader of de daders. Gisteravond was er nog niemand opgepakt. Burgemeester Carla Breuer van Teylingen gaat komende zomer 2 gemeenten runnen. Op 15 juli begint ze als waarnemer in de gemeente Zoeterwoude. Eerder kondigde Breuer aan zelf per 1 september te stoppen in Teylingen. Maar tussen 15 juli en 1 september runt ze dus 2 gemeenten. En na 1 september dan blijft ze werken in Zoeterwoude tot daar een nieuwe burgemeester gevonden is. Snap je hem nog?
5: Nee, wel. 2 gemeentes dus. Even kijken in Teylingen inderdaad. En heeft ze ook nog Zoeterwoude erbij. En dan blijft ze wat langer tot er een nieuwe burgemeester is.
7: Ja, en dan komt er een vervanger weer naar Teylingen. En wie dat wordt, weet ik niet.
6: Dat is pas multitasken allemaal dit. Dat gaat mij boven de pet.
5: Ja. Dus daar wordt nog in Zoetermeer wordt nog een nieuwe Zoeterwoude wordt nog een nieuwe burgemeester gezocht.
6: Zou het wat voor jou zijn, Jeroen?
5: Nou, ik wil dat vragen. Huub Musee. Huub, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jeroen.
5: Ze zoeken nog een burgemeester in Zoeterwoude vanaf 1 september.
8: Ja, nee, maar dan horen jullie geen weerberichten 's ochtends meer. Dat kan toch niet?
6: Nee.
5: De burgemeester heeft ook 2 gemeenten de komende tijd. Dus als jij het weer en burgemeester... Ja. Moet kunnen. Ja. Blijkbaar.
8: Ja, misschien wel. Ja,
6: iemand
8: maar ik weet het
6: doen.
8: Niet of de verwachtingen dan zo goed worden.
5: Nee, dat is waar. Huub, goedemorgen. Fijn je weer te horen eventjes. En ik heb het idee dat je wat mooie berichten hebt voor de komende dagen.
8: Ja, in ieder geval warmer. Dat gaat duidelijk worden. Dat gaan we ook vandaag al een beetje merken. Er is nog wel wat bewolking. Er zijn al wat opklaringen. Die afwisseling houden we voorlopig eventjes. Een hele kleine kans op een heel klein beetje regen vanochtend. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. Vanmiddag komt er wat meer zon. We hebben een oostenwind, dankzij een klein lage drukgebiedje ten zuiden van ons. Een zwakke tot matige wind en die wordt vandaag ook niet heel veel meer. De temperatuur nu zo'n 13, 14 graden en die wordt vanmiddag zo rond de 22 graden. Dat is alweer wat hoger dan gisteren. En dan zien we de komende avond en nacht wat opklaringen, wat wolkenvelden. Het blijft dan droog. De wind neemt weer af vannacht en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen is het even een ander verhaal. Dan is er meer bewolking, kan er ook hier en daar wat regen vallen. Morgenmiddag komt de zon er alweer bij. En dan wordt het opnieuw een graad of 22. Dus ja, je hoort, die temperatuur komt nu toch wel iedere dag iets boven de 20 graden. En zeker op donderdag, want dan komen er perioden met zon, blijft het droog. En dan wordt het 28 graden.
5: Zo.
8: Vrijdag wordt een wat andere dag, een drukkend warme dag met een zuid-zuidoostenwind. Het wordt die middag boven de 30 graden. Alleen is er dan 's avonds wel kans op een regen- of onweersbui. Daar moet je wel rekening mee houden. En dat kan zaterdag ook gebeuren. Het blijft echter warm. De temperatuur komt ook zaterdag boven de 20 graden, misschien wel ruim. En zondag, maandag, dinsdag lijkt het wel weer wat droger te worden. Komt de zon ook weer terug en komen de temperaturen ook boven de 25 graden. Dus ja, jouw conclusie was al goed. De komende dagen wordt het duidelijk beter weer, warmer weer. Gewoon eigenlijk zomers dus.
5: Ja, heerlijk. Huub, dankjewel. Ja. Tot straks. Hè?
8: Jo.
5: Door met verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Jeroen. Er zijn wat files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Heb je 5 minuten vertraging, meer niet. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet in 4 kilometer file. En 5 minuten vertraging bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: West wordt wakker.

0: is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder

gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Dat was Traffic Jam van Sailor. Daar willen we natuurlijk niet in staan, een traffic jam.
1: Nee, liever niet. Maar we houden ze even in de gaten. Ja,
0: en dan is Erwin de Hart wel voor ons vanmorgen.
1: Ik wil zeggen, die houdt ons sowieso op de hoogte. En wij gaan jou thuis op de hoogte houden wat betreft het nieuws uit binnen- en buitenland. We beginnen in eigen land. De Nederlandse vleesindustrie presenteerde gisteren een nieuw actieplan om misbruik van arbeidsmigranten tegen te gaan. Gebeurt het niet, dan dreigt er een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in slachterijen. In Duitsland leidde zo'n verbod tot minder arbeidsongevallen, een betere huisvesting en bleef het vlees betaalbaar. In Nieuwsuur was Manon Hoeben, de voorzitter van de belangenorganisatie VleesNL.
2: Wij zijn niet tegen uitzendverbod. Wij zijn tegen uitzendverbod voor de gehele sector. Wat wij willen is dat de slechte bedrijven aangepakt worden en dat de goede bedrijven gewoon hun werk kunnen doen. Bij ons is het zo dat de mensen die in de vleesbedrijven werken allemaal al onder een cao vallen. En daarmee een gelijke betaling hebben. En daarmee zijn heel veel zaken al goed geregeld.
0: Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels die zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
3: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities.

0: We ensure greater transparency.
1: Die regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen dat het gaat leiden tot duurdere tickets.
2: Nog duurder.
1: Ja.
2: Nog duurder. Maar heb je wel eens een probleempje gehad met een, zeg maar, dat je een paar uur vertraging had of wat dan ook, zeg maar?
1: Nou, ik moet zeggen, afkloppen, dat dat dus erg meevalt. Ik hoor het wel veel om me heen. Ja. Nou, we hebben een uur in het vliegtuig zitten wachten. Toen iedereen er weer uit. Weer in de gate wachten en weer terug.
2: Ja.
1: Maar ik had pas een keer, nou, ik geloof een half uurtje vertraging. Dus dat vind ik nog... Ja,
2: nee, maar het is zo'n gedoe als je ergens recht op hebt, zeg maar, om dat dan te claimen bij maatschappijen.
1: Ja.
2: Dat is echt werkelijk verschrikkelijk. En dan krijg je maanden later eens een berichtje terug. Ik heb nog een paar dingen lopen eigenlijk. En waar ik dacht, ja, dit...
1: Dat je op een gegeven moment denkt, laat het maar zitten ook, want de frustratie wordt te groot.
2: Ja,
1: maar je hebt er recht op.
2: Ze zijn onbereikbaar vaak. Laat me zitten. Ja, ik word er weer een beetje pissig.
1: Goed dat de Europese Unie wat regeltjes erbij heeft bedacht.
2: Absoluut. Veel radio- en tv-programma's stonden stil bij het overleden van kunstenaar, programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Hij overleed vorige week woensdag, werd gisteren bekend. Hij is 83 jaar geworden. Dit is Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers, was goed met hem bevriend.
3: Een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. Het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
1: Heb jij nog bijzondere herinneringen toevallig aan Wim T. Schippers? Ik ken hem vooral als Ernie eigenlijk.
2: Ja, nee, hij had zo'n programma op de radio ook. Willem in een kutje was dat volgens mij een van de... Dat was een naam bedacht door hem.
1: He? Ja.
2: Ja. Dat was, ja, ik luisterde wel, maar ik vond zijn stem wat irritant.
1: Oh en ja, dat is natuurlijk een heel aparte stem.
2: Ik vond het wel een bijzonder iemand. Althans, dat idee dat het bijzonder was. Maar ik ergerde hem ook wel een beetje aan.
1: Dat
2: het was niet helemaal mijn smaak.
1: Nee, precies.
2: Maar heel veel mensen vonden het wel mooi. Dus ik denk, ja, prima, fijn, goed dat hij er is.
1: Dat moet er allemaal zijn, inderdaad.
2: Ja, het is ook een onderdeel van je jeugd, dat vond ik dan wel indrukwekkend. Ik hoorde het gisteravond en denk, oh jeetje.
1: Ja, dat is toch een... weer iemand ook van die generatie die heel veel betekend heeft, die dan niet meer is.
2: Ja, ja.
1: We hadden het er net ook al even over. De stunt van Kaapverdië tegen Spanje gisteren op het WK. Die wedstrijd eindigde met een 0-0 gelijkspel. En die keeper die heeft dus heel veel volgers erbij op Instagram. Dat is echt de held. En in Rotterdam woont een hele grote Kaapverdische gemeenschap. Daar werd natuurlijk vol spanning meegekeken. En de blijdschap na afloop was groot.
4: 0-0 tegen Spanje. Dit gebeurt niet zomaar, hè.
5: Mijn moeder zei het al. We gaan winnen. We gaan gelijk. We gaan niet verliezen. En ik dacht, oeh, Spanje. Maar we hebben het wel gedaan.
4: Gewoon iedereen hier zo. We zijn allemaal hier zo voor Cabo. We staan allemaal klaar. Ook voor die boys uit Rotterdam.
6: Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor, echt serieus.
2: Ja, er waren een paar spelers bij die ook in Rotterdam geboren zijn.
1: Ja, de boys uit Rotterdam.
2: Ja, het was fantastisch. Echt een prestatie, hoor. 0-0 tegen de WK-favoriet en de huidige wereldkampioen. Nee, dat is niet waar, dat is Argentinië. Maar voorheen waren ze wereldkampioen. Spanje, dat is echt heel knap. En de Spanjaarden deden het al van, het kan gebeuren. We staan er goed voor, bla, bla, bla, bla. Dat is ook wel, denk ik.
1: Jawel, maar het is een stunt van Kaapverdië.
2: Dit voelt als een overwinning voor
1: Kaapverdië. Snap dat ze blij zijn.

0: MD Orchestral Maneuvers in the Dark and So in Love.
1: En dan gaan we voor de eerste keer vandaag even kijken bij onze verslaggever Dennis van Schie. Want die is net hier vertrokken en ter plaatse vlakbij het station bij Bezuidenhout. Want daar is een brand uitgebroken in een kantoorpand. Dennis, wat is daar allemaal gebeurd vannacht?
2: Ja, goedemorgen. Ik sta in de Laurens-Realstraat. Dat is grofweg tussen de A12 en het Centraal Station achter Nieuw-Babylon. En we staan hier voor een pand dat in gebruik is genomen door de gemeente Den Haag. Hier zijn werkplekken ingericht omdat er verderop in de stad verbouwd wordt en dus al die bureaus deze kant op zijn gekomen. En wat het verhaal is, er is vannacht een explosief naar binnen gegooid. En dat heeft een enorme brand veroorzaakt. Er hangt hier nog steeds een penetrante brandlucht in de straat. De ramen zijn eruit aan de zijkant. De vitrage ligt op straat. De kozijnen die zijn zwart geblakerd. En in dat pand heeft ook hele lange tijd een rook gehangen. Dat kun je nog steeds heel goed ruiken. De boel is hier afgezet en het is wel beangstigend hoor. Want er waren dus twee beveiligers binnen die de hele nacht het pand bewaakt hebben. En die waren er dus ook bij toen er wat naar binnen is gegooid. En die jongens die stonden hier net nog te trillen op hun benen. Kregen een politiejas om zich warm te houden. Die zijn zich kapot geschrokken. En willen ook verder niet bij namen genoemd worden. Maar gaven wel al aan dat het al wat langer rommelt hier in de straat bij dit pand. Dat er eerder al geprobeerd is om vernielingen te brengen. Nou ja, dat is vannacht dus heel goed gelukt. Het is een behoorlijke bende hier.
0: Heb jij de politie nog kunnen spreken hierover? Want je zegt al, het is wel vaker onrustig. Het gebeurt wel vaker wat. Wat zegt de politie, weet je dat?
2: Nou, je moet je voorstellen, het is nu 2 uur geleden gebeurd. Dus de politiewoordvoering zal het waarschijnlijk ook nog niet eens weten. Alleen de agenten die hier rondlopen, die mogen ook niks zeggen tegen de pers. Mm-hmm. Dus dat gaan we later vandaag doen. Ja. Het is wel een bijzonder gezicht. Het is nu tegen 7 uur, hè, en je ziet steeds meer ambtenaren hier naartoe komen. Allemaal met een mobieltje tegen de oor om thuisfront in te lichten. Van de werkdag gaat er vandaag heel anders uitzien.
0: Maar ze gaan wel naar binnen. Ze gaan wel aan het werk.
2: Nee, ook niet eens. Nee, ze mogen allemaal buiten blijven bij de rood-witte linten van de politie. Het hele pand is afgezet. Ik mag er zelf ook niet dichterbij komen omdat er nog sporenonderzoek gedaan wordt. Dat zal later vandaag gebeuren en dat gaat nog wel even duren.
0: Ja, dus niemand mag naar binnen. Is dat dan de hele dag niet dat ze aan het werk kunnen, dat ze zo naar huis gaan? Of?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja. Het is ook om daar te werken nu binnen. Er hangt nog steeds zo'n brandlucht. Dat is geen pretje.
0: Nee.
2: En het is een enorme schade ook binnen. Je kan het wel zien vanaf de straat. Er hangt wat verlichting ook te bungelen aan het plafond. En de ruimte waar het explosief naar binnen is gegooid. Dat is aan de zijkant. Daar zit ook een buurtcentrumpje. Bezuidenhout West. Nou ja, daar is de ravage enorm. Daar liggen alle ramen uit.
0: Och.
2: Dus hier kun je ook niet op een normale manier gaan werken.
0: Nou, wens de mensen daar sterkte, want zeker die beveiligers zullen enorm geschrokken zijn. Het hoort misschien bij hun werk, zou je kunnen zeggen. Nou, dat denk ik niet. Dit hoort niet. En het overkomt je wel, dus. Wens de mensen daar sterkte. Dennis, straks hoor je jou weer bij iets leukers. En daar komen we straks op terug.
2: Daar gaan we ook houden.
0: Oké. Nou, dat wil ik net niet verklappen. Maar dat wilde ik even geheim houden. Hier is Rob de Nijs.

0: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Het is het feest van het jaar voor 50-plussers. Maar jongeren die geven er helemaal niets meer om. En dat moet veranderen. Zometeen meer erover is het nieuws hier uit de regio met Frank van Deutekom. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt in een kantoorpand aan de Laurens-Reaalstraat in Den Haag. Je hoorde het net. In het pand zitten kantoren van de gemeente Den Haag. Een verslaggever van Omroep West zegt dat er in de straat nog steeds een penetrante brandlucht hangt. Het kabinet moet met een groennorm afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn. Als verstening niet wordt tegengegaan, gaat hittestress meer slachtoffers eisen. Daarvoor waarschuwt een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Hittestress eist volgens het RIVM ieder jaar zo'n 250 levens. Een schietpartij gisteravond in Gouda. Rond 8 uur werden schoten gehoord aan de sportlaan. De politie vond het slachtoffer op straat. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond was er nog niemand opgepakt. Meer regionieuws om 7:30. Nu het overige nieuws.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
9: It took off and immediately after takeoff crashed. And burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
8: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles. Die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
10: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
8: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Gaan we door met verkeersinformatie. Hier is Erwin de Hart. Goedemorgen.
11: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden rijdt het langzaam over 5 kilometer. 5 kilometer file ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergen-Ambacht 2 kilometer file bij de N11. En op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne 3 kilometer file bij de N15.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En we swingen de pan uit om 6:08 op deze dinsdagmorgen. Heerlijk hoor, Paul Simon, Late in the Evening.
1: West wordt wakker.
0: En dat vroeg in de ochtend. Altijd, als de vaste presentatoren niet zijn. En het nieuws van vandaag is dat de vaste presentatoren... Ja. Jorinda en Meer er niet zijn. Bianca en Jeroen nemen het over. Want waar zijn ze eigenlijk?
2: Ze hadden gisteren een belangrijke informatieavond hier op kantoor. En dat is natuurlijk best wel laat geworden. Zeker als je normaal eigenlijk vroeg naar bed moet voor de ochtendshow. Dus ze kunnen nu een dagje uitslapen.
0: Nou,
2: en morgen zijn ze gewoon weer van de partij.
0: Het was behoorlijk laat geworden, want wij kwamen binnen en zij gingen naar buiten.
2: Ja, dat is waar. Ja, maar ze waren ook een beetje... Nou, aangeschoten is nog licht uitgedrukt.
0: Ja, lallend, zingend.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, we hebben een paar mensen naar buiten moeten vegen. Inderdaad.
2: Ja, inderdaad. Ja, we moesten ons echt naar binnen, een weg naar binnen worstelen hier zo.
0: Ja, ik moest ook een paar mensen heen kruipen. Precies, het was zogenaamd een serieus overleg.
2: Nou.
0: We moeten zo meteen Jorinda maar even appen. Ik denk dat ze al wakker is. Misschien dat ze zelf even appen van dat we even rustig aan moeten doen. Dat het gewoon een hele goede vergadering was, zeg maar.
2: En
0: het
2: programma dan alleen maar.
0: Ja,
2: zakelijk.
0: Dat
2: ja.
0: Ik denk het wel. Nou, goedemorgen allemaal. Bianca en ik zijn er gewoon tot 10:00 vanochtend met veel mooie, veel leuke onderwerpen. En natuurlijk ook een spelletje hoog houden, hè? Want dat is het WK-spel van Radio West.
2: De WWWK-bokaal.
0: Kijk, ik kan niet uitspreken, dus daarom doe jij dat. Vind ik heel fijn. Gaan we doen zo meteen om na 7:30 is dat.
2: Ja.
0: Hoog houden en dan kun je een mooie prijs winnen.
2: Inderdaad, wie het meest kan hoog houden, die wint uiteindelijk de WWWK-bokaal. Maar als je meedoet, heb je sowieso prijs, want de bal die mag je houden.
0: Ja, precies. En het record op dit moment is 23 keer?
2: 27 zelfs.
0: 7,
2: ja, dus er staat wat op het spel.
0: Zo meteen na 7:30 gaan we dat doen. Ja, zo meteen na 7:30. Maar van tevoren gaan we eens even praten over iets waar ieder jaar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Namelijk naar de aankomst van de eerste haring in Scheveningen. Dat gebeurt vandaag. Maar, en dat is inmiddels wel een dingetje... het zijn vooral 50-plussers die daarna uitkijken. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar... die hebben eigenlijk niets of nauwelijks nog maar iets met haring. Suzanne Eikenmans van het Nederlands Visbureau. Goedemorgen, Suzanne.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe kan dat nou dat jongeren er niets meer mee hebben met haring?
3: Ja, de meeste jongeren wijzen eigenlijk de haring af puur op basis van... ik lust het niet, de smaak, ik vind het niet, het ziet er niet aantrekkelijk uit. Voordat ze het überhaupt geproefd hebben.
0: Ja, maar goed, dan moeten ze het proeven en dat lukt niet.
3: Ja, nee, dat is inderdaad heel lastig. Het is ook vaak de onbekendheid wat de haring met je doet. Veel jongeren hebben helemaal niet in de gaten dat haring eigenlijk een super topproduct is. Wat vol zit met eiwitten en gezonde vetzuren. En eigenlijk fantastisch in hun voedingspatroon past.
0: Ja, maar als ik aankom met, hier heb ik een stukje haring. En het ziet er misschien in jouw ogen niet lekker uit. Maar het zit bomvol gezonde dingen. Dan denk ik niet dat mijn zoon of mijn dochter het zullen eten.
3: Ja, toch zie je ook wel dat jongeren ook wel voor producten gaan die dat wel doen. Je ziet het met de cottage cheese in Nederland. Is ook een product wat natuurlijk heel specifiek van textuur en smaak is. En dat is momenteel ook een mega hype, omdat je ziet dat jongeren met het product andere dingen gaan maken. En dat proberen we eigenlijk te stimuleren. De haring hoeft niet aan het staartje gegeten, maar je kunt veel meer met haring doen dan eigenlijk voor mensen voor ogen hebben.
0: Oké, wat ga je, want dat gaat gebeuren, hè? Jullie gaan andere dingen vandaag doen met haring. Laten zien dat het er mooi uitziet en dus ook lekker kan zijn. Wat gaan jullie doen?
3: Ik sta inmiddels op de visserslag. We hebben dadelijk om 8:00 komt iedereen binnen. Om 8:30 komt onze boot aan. Jacques Bal overhandigt, neemt het eerste vaartje in ontvangst. En dan gaan we natuurlijk traditioneel keuren. Dat hoort erbij om het seizoen te openen. En vervolgens gaan we eigenlijk met 4 topchefs vandaag koken in de ochtend. Die hebben masterclasses ontwikkeld voor Cheflix. Dat zijn 6 chefs in totaal geweest. Die gaan laten zien wat je er op hoog niveau mee kan. En vanmiddag hebben we nog een andere chef die vooral heel lekkere, maar makkelijke hapjes laat zien die je ook heel snel thuis kan laten maken. En mensen mogen komen proeven.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik wil graag even weten, wat wordt er dan gemaakt van haring? Wat gaat het nu aantrekkelijk maken? Hoe ziet dat eruit voor jongeren?
3: Wat we vanmiddag bijvoorbeeld gaan doen, dat zijn eigenlijk de meest laagdrempelige hapjes, is een hapje van haring met crème fraîche en watermeloen. In een taco de haring. Op een aardappelkoekje met forel-eitjes gecombineerd. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie, makkelijke combinaties die je kan laten zien. Maar we gaan de komende maanden ook laten zien dat het een gerecht is dat heel goed in een salade past. Dus voor de lunch geschikt is. Op een andere manier voor een avondmaaltijd bereid kan worden. En dat je het eigenlijk in je dagelijkse menu kan toevoegen.
0: Ja, ik ben heel benieuwd ernaar. Dat klinkt al zeer aantrekkelijk inderdaad. Je wil er jongeren mee aanspreken. Dat is heel belangrijk. Ja. Hè? De jongeren moeten een soort van terugveroverd worden. Die moeten ook weer haring gaan eten. Maar dan worden er wel offers gebracht. Want de veiling van het eerste vaatje haring gaat dit jaar niet door. Waarom niet?
3: Nee, omdat wij de focus gaan leggen op het product en de haring zelf. Dus wij hebben ervoor gekozen om vooral te gaan over eten en beleven. Maar op allerlei plekken in Nederland en in de omgevingen langs de kust vinden nog allerlei veilingen van het eerste vaatje plaats voor andere goede doelen, maar dan op lokaal niveau. En dat is een heel mooi initiatief.
0: Ja, ja, het is toch een verandering voor heel veel mensen. Dat zullen de 50-plussen die er eigenlijk mee zijn opgegroeid een beetje gaan missen. Zijn er nog andere veranderingen?
3: Nee, dat is het eigenlijk. Oh. Alleen de veiling, maar voor de rest, de opening van het seizoen is er gewoon, de keuring is er gewoon. En dat zijn de tradities die we altijd al hebben gehad. Alleen het stukje veilen doen we niet.
0: Ja, zijn er nog jongeren uitgenodigd voor vandaag? Want vandaag moet het gaan beginnen, de afloop.
3: Ja, een van de keurmeesters valt helemaal mooi in die doelgroep. Esmee Bouters volgt de SVO-opleiding voor visdetailist. 18 jaar, heeft inmiddels de passie voor het vak ontdekt en die treedt vandaag aan als keurmeester.
0: Ja, maar zijn er ook jongeren die het gaan proeven?
3: Dat hopen we wel. Ze zijn uitgenodigd voor de middag.
0: Ah,
3: dus
0: wat
3: dat gaan we afwachten. Ja.
0: Ben je scholen langs gegaan om mensen uit te nodigen, om jongeren uit te nodigen?
3: Ja, we hebben wat scholen gedaan, opleidingen, wat basisscholen zijn uitgenodigd. Dus op die manier hebben we daar iedereen bij betrokken.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Klinkt goed hoor. Lekker.
0: Ja, dit klinkt goed. We gaan het meemaken. Ik wens jullie veel sterkte. Suzanne, dank je wel. Ik wens jou ook een hele mooie dag vandaag. En een smakelijke dag ook.
3: Ja, super. Ja, dank je wel. Gaat helemaal goed komen. Hoi.

0: Ze staan in Ziggo Dome in januari. Sommieux hier uit Den Haag. Ik vind het zo'n fantastische band.
1: Inderdaad, ga je er naartoe ook? Of?
0: Ja, dat is ik heb natuurlijk een probleem met mijn oren. Ik heb een hoorapparaat en ik kan gewoon presenteren met mijn koptelefoon op. En dat gaat goed. Maar bij concerten is het altijd spannend. Ik heb wel van die gehoorbeschermers, zeg maar. Die oortjes die je in kan doen. Maar ja, er zit een filtertje in. Ik geloof dit bent min 20 of min 25 dB. En dan lijkt het alsof je gewoon thuis zit met de radio heel zacht. Terwijl je bij zo'n concert zit.
1: Dan krijg je het eigenlijk heel gek mee.
0: Ja, een beetje half-half. Maar zonde, ik ga toch, ik wil het gewoon zien.
1: Ja,
0: ik vind ze echt
1: live.
0: Goed. Live in de grote zaal. Het geluiden zijn heel goed. Voelt ongevaarlijk, maar het altijd een beetje. Maar goed, ik ga het wel doen, denk ik.
1: Leuk.
0: Leuke band, toch?
1: Ja, ik vind het ook een fantastische band. Ja.
0: Absoluut. We gaan het eens hebben over de Leidse reddingsbrigade. Ja. Jazeker, die staan namelijk voor een uitdaging. Ze moeten op zoek naar een nieuwe vestiging, een nieuw clubhuis, een nieuwe locatie. En dat alle drie in één. Aan de telefoon Pieter Naber, projectleider, werkgroep Nieuw Clubhuis. Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom moeten jullie verhuizen eigenlijk met de Leidse reddingsbrigade?
2: Ja, we hebben eigenlijk nu een prachtig clubhuis in de Leidse Hout in Leiden. Maar die gaat in 2030 gesloopt worden. Die hebben we van de gemeente en de gemeente heeft aangegeven. Het is het einde van het clubhuis.
0: Ja, toen jullie dat hoorden, wat dachten jullie? Dit kunnen we niet meer redden.
2: Nee, dat is natuurlijk super jammer. Want het is een hele mooie locatie in het Leidse Hout met veel groen en een vorig grasveld, waar je heel veel activiteiten ook kan organiseren. Aan de andere kant is het ook weer een mogelijkheid als vereniging om te kijken wat wil je, wat heb je nodig en kan dat nog iets beter. En daar hebben we volgens mij wel echt een hele mooie optie gevonden aan de Rooseveltstraat in het Leo's project. Om daar een unit te kopen van het Leo's project waar onder de boten kunnen staan, beneden de boten te kunnen staan. En je boven ook nog ruimte hebt als clubhuis / cursusruimte enzovoort.
0: Oké, dus dat is gewoon. Dat klinkt perfect eigenlijk. Beneden de boten inderdaad, boven het clubhuis waarvan alles gebeurt. En gewoon goede bijeenkomsten, maar ook inderdaad trainingen worden gegeven. Is deze locatie al rond?
2: Nee, we hebben de optie op de locatie nu. Maar we zijn een vereniging, dus het geld is wel een beetje lastig.
0: Ja.
2: Om dat bij elkaar te spokkelen. En normaal, als je een huis koopt bijvoorbeeld als particulier, dan krijg je natuurlijk een grote hypotheek en dan betaal je dat gewoon in 30 tot 40 jaar af of iets dergelijks.
0: Mm-hmm.
2: Wij kregen een hypotheek van een ton. En die unit is €364.000. Dus er zit een behoorlijk gat dan nog tussen. We hebben ook nog eigen middelen. De penningmeester is niet blij, maar het hele potje gaat leeg.
0: Nee.
2: We hadden nog een garage van oudsher waar we vroeger de spullen opslagen. Die wordt ook verkocht. Dus we gaan echt alles van onze eigen middelen inzetten om dat te redden. Zelfs dan is er nog een gat zeg maar, van €75.000 over. We nog moeten dichten.
0: Oké, even €75.000. Gaan we zo meteen over hebben hoe je dat bij elkaar moet krijgen. Maar is het wel verstandig om alle reserves ook erin te stoppen? Ik snap de penningmeester wel een beetje, moet ik zeggen.
2: Ja. Ik snap de penningmeester ook. Hè. Je moet natuurlijk altijd goed op de centjes letten. En aan de andere kant, we vroeger huurden we altijd en dit kopen. Dus het geld zit in de stenen, zeg maar. Er blijft een kleine reserve over, zeg maar. Zodat we wel eventueel een kleine klap in ledenaantal of zo dat kunnen opvangen. Het is ergens natuurlijk wel een risico voor te nemen, dat klopt.
0: Ja, goed. €75.000 hebben jullie nodig. Hoe ga je dat bij elkaar krijgen?
2: Nou, daarvoor zijn we de actie gestart. Help ons redden, helpontredden.nl. En daarmee roepen we de hele regio eigenlijk op van help ons om dit voor elkaar te krijgen. En dat kan op drie manieren. Eén is de allersimpelste. We zijn een ambi-vereniging. Dus je kan ons doneren. En dan kan je dat aftrekken van de belasting. Dus heb je daar een belastingvoordeel. Tweede is de Club van 100. Je kan lid worden van de Club van 100. En dan organiseren we daar borrels voor. En in de zomer mag je dan gratis zwemmen in het buitenbad de Vliet. En de derde, wat een beetje centraal staat en wat nu ook het beste loopt, moet ik zeggen, zijn de reddersobligaties. Dus dan investeer je mee eigenlijk in dit pand. En dat is echt een lening die je aan ons verstrekt. Dus we betalen dat terug, inclusief rente.
0: Oké. Okay. Hoeveel geld heb je zeg maar met deze acties die je net omschrijft... hoeveel heb je al van die €75.000 nu al bij elkaar?
2: Tussen dan nu, wat echt toegezegd is, is dat we al op €20.500 zitten.
0: Ja, dat is mooi, dat is heel mooi, maar het is maar een begin. Hè? Moet naar 75.000.
2: Ja,
0: ja. En hebben jullie een termijn in gedachten?
2: Ja, we zijn nu echt de komende maand zijn we volop aan het promoten. En we hebben ook die optie op die unit, die verloopt ook. Dus ja, de komende maand moet dit geld wel echt toegezegd worden.
0: Echt deze maand, nog in juni?
2: Ja, zeg maar de komende 30 dagen ongeveer. Dus een medio juli, uiterlijk. Ja.
0: Ja, dan moet
2: ja dus zeker is dat spannend.
1: Heb je ook
2: ja,
1: een plan
2: zeker.
1: B, mocht deze optie op een of andere manier niet doorgaan? Wat dan?
2: Ja, nee, ga je er niet vanuit? Nee, we hebben nog geen plan B. We hopen gewoon dat dit heel erg lukt. Ja. Het nieuwe oude clubhuis wordt in 2030 gesloopt. En dit wordt wel dit nieuwe pand wordt in 2027 opgeleverd, Q3. Dus er zit nog een kleine ruimte tussen, maar ja, wat je net ook al terecht zei, dit is natuurlijk ideaal, hè? Beneden de boot, boven de ruimte voor al die opleidingen die geven. En dan ook nog dichtbij in de buurt van het zwembad de Vliet, waar we ook trainen.
0: Pieter, dit moet gaan lukken. Ja. Die 75.000 moet binnenkomen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Nou, ze kunnen naar de website helponsredden.nl. En daar vinden ze alle informatie over de obligaties en eventueel hoe ze ook kunnen doneren.
0: Ja, helponsredden.nl. Ik hoop zo dat het gaat lukken, Pieter. Dank je wel voor je tijd.
2: Ook.
0: En heel veel succes. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Goedemorgen, het is 7:30. Je luistert naar West Wordt Wakker. Het is tijd voor het nieuws uit de regio met Frank van Deutenkom. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt in een kantoorpand aan de Laurens-Reaalstraat in Den Haag. Er raakte niemand gewond, maar de schade is groot, zegt verslaggever Dennis van Schie.
13: Hier in Bezuidenhout West een enorme ravage. Er is hier vannacht een explosief naar binnen gegooid bij werkplekken van de gemeente Den Haag. Er waren twee beveiligers binnen toen er een explosief naar binnen werd gegooid. Dan zijn ze in zich de tandjes geschrokken. Ze staan te trillen op hun benen hier. En buiten op straat heel veel scherven van het glas. De kozijnen liggen eruit, zwart geblakerd binnen. En er hangt hier nog steeds een brandlucht.
12: Verslaggever Dennis van Schie. De sloop van het verouderde winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer laat op zich wachten. Die sloop zou eigenlijk half maart al beginnen. Maar er maakte net voor die tijd iemand bezwaar. Een deel van het centrum wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 86 appartementen. Een nieuwe supermarkt en horeca met een terras. Nou, het bezwaar is inmiddels ingetrokken, maar de sloop is nog niet begonnen. Het is ook niet duidelijk wanneer dat dan begint. Wel is een deel van de parkeerplekken in de wijk al afgezet en dat leidt tot frustratie bij bewoners. Zo dadelijk komt de eerste haring aan in Scheveningen. Maar die Hollandse Nieuwe is vooral populair bij ouderen vanaf een jaar of 50. Jongeren laten de rauwe lekkernij steeds meer links liggen. Volgens het Nederlands Visbureau komt dat door het wat belegen imago van de haring. En daar moet verandering in komen. Suzanne Eikemans van het Visbureau.
14: De haring hoeft niet aan het staartje gegeten, maar je kunt veel meer met haring doen dan eigenlijk voor mensen voor ogen hebben. Maar we gaan de komende maanden ook laten zien dat het een gerecht is dat heel goed in een salade past, dus voor de lunch geschikt is, op een andere manier voor een avondmaaltijd bereid kan worden en dat je het eigenlijk in je dagelijkse menu kan toevoegen.
12: Ja, ik eet hem aan de staart, maar dat zegt zeker iets over mijn leeftijd. Goed, de politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben van een schietpartij in Gouda gisteravond op zich te melden. Rond 8:00 gisteravond werden schoten te horen aan de Sportlaan in Gouda. Hulpdiensten vonden vervolgens een slachtoffer op straat. Er vloog een tijdje een politiehelikopter boven de stad. Die agenten op de grond hielpen bij het zoeken naar de dader. Er was gisteravond nog niemand opgepakt.
11: Ja, nog even over die haring. Ik eet hem niet, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn jonge leeftijd.
15: Ach, ja. Tuurlijk. Ja.
16: Je weet niet eens wat het is eigenlijk.
11: Nee, ik ben min 30, hè, dat weet je. Ja, ja. Net zoals Huub in Zee. Huub, goedemorgen. Ja, wij worden steeds jonger, hè, Huub?
17: Goedemorgen, Jeroen.
11: Wij worden steeds jonger.
17: Ja, ja. Ja. Ja, in ieder geval voor het gevoel.
11: Ja, oh, dat is absoluut.
17: Dat in ieder geval. Oh,
11: ben jij een haringeter of niet?
17: Ja.
11: Jawel.
17: Ja hoor, ja zeker wel.
11: Wat aan de staart. Wat is nou het beste? Oh, dat de staart. Ja, oh, dan ben je nog ongeveer hoe oud je bent. Maar wat is nou het beste weer om haring bij te eten? Wanneer komt het meest tot zijn recht?
17: Nou, voor mij eigenlijk altijd wel hoor.
11: Ja, maakt niet uit.
17: Of ik moet er op de fiets ergens naar een viskraam en dan moet het wel droog zijn bijvoorbeeld.
16: Oh, ja,
17: dat is het nu net op dit moment niet helemaal overal. Er valt een beetje lichte regen. Er is ook een afwisseling van wat zon, wat bewolking. Maar voor de rest is het eigenlijk prima weer. We hebben een oostenwind die is zwak tot matig en het is 13, 14 graden. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dan komt er ook wat meer zon. Dus het ziet er eigenlijk prima uit voor vandaag. De komende nacht verandert er niet zoveel. Er zijn opklaringen, wolkenvelden. Het wordt dan 13 graden. En morgen zien we dat er weer wat meer bewolking zal zijn. Dan valt er enige regen, met name in de ochtend. We hebben dan dus vrij veel bewolking. Maar morgenmiddag komt de zon er weer een beetje bij. En dan worden het 22 of 23 graden. En donderdag dan komt het echt helemaal goed met het weer. Want dan krijgen we aardig wat zon. Het wordt dan zo'n rond de 28 graden, helemaal zomers dus 's middags. En vrijdags wordt het wel iets boven de 30 graden. Dat is iets te veel voor de atmosfeer. Later op vrijdag kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Zaterdag is dat ook nog het geval. Maar de temperatuur blijft op niveau, ook dan boven de 20 graden. En zondag en begin volgende week lijkt het weer droog te blijven met temperaturen rond de 25 graden. Kortom, het wordt zomers.
11: Het wordt zomers en ik zat heel even stiekem verder te kijken. 14 dagen verder kun je kijken bij onder andere Buienradar. En ik zag dat de temperatuur zeg maar aangenamer wordt. Hè, dus niet rond de 30, maar rond de 25 graden. En dat het zonnetje aan de hemel blijft staan, ook na dinsdag. Klopt dat een beetje? Kun je dat nu al iets van zeggen?
17: Nou ja, dat is nou altijd een beetje de vraag natuurlijk op die lange termijn. Ja. Ik heb pas ook nog gelezen dat die apps niet altijd even fijn aankomen bij degene die hem opzoeken. Ik zou zeggen, wacht dat nog een klein beetje af hoe dat in de loop van volgende week verder gaat.
11: Ja.
17: Maar voorlopig ben ik al blij met het weer dat ons tot en met het weekend en begin volgende week staat te wachten.
11: Ja, dat ben ik helemaal
16: met je
11: eens.
16: Dat is ook lekker. Dat wordt gewoon haring, denk ik, op een ijsstokje, denk je niet? Donderdag.
17: Dat denk ik ook.
16: Dat is een nieuw recept.
17: Bijvoorbeeld.
16: IJsharing. Ja,
15: ik
16: om
15: zie
16: af te koelen.
15: Hem voor me, maar ja, denk liever niet aan de smaak.
11: Huub, dankjewel. We spreken jou over een uurtje weer. Hè?
17: Ja hoor.
11: Gaan we doen met verkeersinformatie. Bij de ANWB zitten Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
18: Goedemorgen. Ja, ik eet ook haring. Donderdag is de bedoeling, geloof ik. Hè?
11: Ja, want hij komt vandaag is het eerste vaartje. Ja. Komt aan. En dan donderdag dan gaan jullie los bij de ANWB.
18: Ja, nee, dan komen we bij jullie op bezoek.
11: Oh, dat wist ik niet.
16: Is het,
18: met dat wist jij misschien niet.
11: Nee,
18: wij zijn er dan. Ja.
11: Kijk,
18: en die ijsharing, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dat vind ik echt de uitvinding van het jaar.
16: Dat is nieuw, hè, voor de jeugd, denk ik.
11: Ja, maar dat zou inderdaad...
18: Voor jonge mensen.
11: Dat is een, we hadden eerder in het programma even dat er een probleem is, zeg maar. Nou goed, Frank zei het net ook. Dat jongeren die zijn niet zo van de haring. Moet wat aan gebeuren.
18: Ja.
11: En dan denk je aan ijsharing.
18: Ouder worden.
16: Ja, ik denk aan ijsharing. Ja. Dat gaat vanzelf. Hopelijk, ja.
11: Erwin, de weg.
18: Ja,
11: hoe
18: ze worden AWB-lid en ze gaan haring eten. Dat zijn dingen
16: dan
18: die je
16: komt alles
18: doen.
16: Samen.
18: Ja, mooi. Nou, heel mooi gezegd.
11: Erwin, de weg.
18: Ja,
11: hoe druk is het?
18: Ja, het is even minder leuk, want er is net een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het gebeurt waar je bij staat. Tussen Knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat ook al een file. Maar die staat er al een tijdje door een kapotte vrachtwagen tussen Gouda-West en Woerden 17 kilometer. 25 minuten vertraging. Rechter rijstrook is dicht. Verder valt het wel mee. Ja, een kapotte vrachtwagen op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12 geeft 10 minuten extra. En werkzaamheden aan de verkeerslichten op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht bij de aansluiting met de N11. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
12: Goed, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app en kijk op omroepwest.nl.

0: Wahoo, Step With You van Louis.
1: Wie kent hem niet?
0: Ja.
1: Toch?
0: Huey Lewis in de nieuws. Nee, flauw. Zeg, je had een goed idee, Bianca?
1: Ja, want we hebben eigenlijk het verschillende keren vanmorgen over haring gehad. Met name de toch wat oudere generatie die hapt nog graag een haringje. Maar jongeren die weten eigenlijk niet eens wat het is. Nou ja, daar moet wat aan gebeuren. Dus we vragen ons eigenlijk af of onze luisteraars nog een beetje van haring houden. En dat horen we heel graag van je. Dus als je dat naar ons wil appen, dan van harte welkom. En misschien heb je wel een recept met haring dat we dan aan de jongeren kunnen voorschotelen, zodat ze ook kennis maken met haring. Dus ik zou zeggen, stuur ons even een appje over jouw haringliefhebberij. Dat kan natuurlijk naar 070-307-8080. Dan horen we het heel graag wat jij vindt van de nieuwe haring.
0: Ja, want bij ouderen is het dus zeer populair, zeg maar. Die zijn er ook mee opgegroeid. Ik merk dat ook, zeg maar, bij de familie van mijn vrouw. Daar is het ook een dingetje, zeg maar. De eerste haring, en dan gaat mijn schoonvader, die gaat dan de visboeren af. Die halen dan bij verschillende visboeren haring. Gaan ze een soort keuringsfeestje houden.
1: Oh, precies. Ja, dat wat met oud en nieuw wel eens met oliebollen. Overal een oliebol vandaan. Ja. Dat doen jullie eigenlijk met haring.
0: Ja, ik ben dan niet thuis, maar ik ben ook iets te jong, zeg maar. Hè,
1: veel te jong eigenlijk, hoor.
0: Nee, leuk. Heel graag, als je er tijd voor hebt en zin in hebt, laat even weten of jij een haringliefhebber bent en hoe we de jongeren ook weer een haring krijgen.
1: Heel belangrijk.
0: 070-307-8080.
2: De WWWK Bokaal.
0: Het is alweer week 2 van de WWWK Hooghoudenbokaal. Het is mooi begonnen bij Thies. En hij probeert het record van Bentley 27 keer hooghouden te evenaren. Laten we nog heel even gaan luisteren naar die topscore van de nog maar 10-jarige Bentley.
3: 3, 2, 1 en go!
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 keer!
0: 27 keer hoog gehouden. Bentley, 10 jaar oud. Ik vind het waanzinnig.
1: De lat ligt hoog nu, hoor.
0: De lat ligt hoog. Maar we zijn nog maar net begonnen. Hè. Week 2 is het pas. En ik kan me zo voorstellen dat ze... jij misschien ook een poging wil wagen. Jong en oud, hè. Iedereen mag een poging wagen. We zijn heel benieuwd hoe vaak jij de speciale Radio West voetbal, want die hebben we, hoog kan houden. Meedoen.

0: is winnen, want de bal mag je natuurlijk houden. En hoe vaker je hoog houdt, hoe meer kans je maakt om naar huis te gaan met deze WWWK-bokaal. Geef jezelf, je man, je dochter, je schoonzoon, buurmeisje op door te mailen naar ons westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl. Of appen kan ook. Niet alleen voor al je haringtips en hoe we jongeren aan de haring krijgen, ook om je op te geven voor dit spel hoog houden. 070-307-8080.
1: Ja, het kan allemaal. En ik hoor op de achtergrond al allerlei voetbalgeluiden, volgens mij. Want Dennis, die staat bij de volgende kandidaat.
2: Ja, ik sta aan de Leiweg, helemaal aan het begin van de Leiweg, bij het start van de nummering, zeg maar. En ik sta hier met Aad en met Jax. De 13-jarige Jax, voetballer bij Die Hagen, hier iets verderop. En we staan hier vanwege Aad, want Aad, jij hebt je kleinzoon opgegeven.
3: Ja, ik vind dat leuk, ja. Ik hoorde het op Radio West, luisterde de hele dag Radio West. En zag ik dat voorbij komen. Dus ik hoorde dat voorbij komen. Ik denk, gelijk even opgeven. Ja. En het is gelukt.
2: Ja. Is het een beetje een voetballer?
3: Ja, hij is een aardige voetballer. Hij kan een leuk keeper ook. Hij heeft nu 2 jaar gevoetbald en nu gaat hij volgend jaar gaat hij keepen. Dus het is heel leuk. Ik ga altijd kijken, ik ben er altijd bij.
2: En Jax, 27 keer, dat is nu de topscore. Ga je dat redden?
4: Nou, ik weet niet, ik ben niet zo goed in hoog houden, maar ik hoop dat ik het kan verbreken.
2: Nee, de prijs die mag je alvast hebben, hè. Dat is deze Radio Westbal. Omroep Westbal, met ook de kleuren van het WK voetbal. Wat nu bezig is in Amerika, Canada, Mexico. Kun je dat een beetje volgen met die hele rare tijden?
4: Ja, alleen het zijn wel irritante tijden. Maar ik kan gelukkig wel een paar wedstrijden kijken. Dat ze niet in de nacht zijn en zo. Dus ja.
2: In Nederland, hè? Hoe kan dat nou?
4: Gelukkig volgend weekend om 7:00 wedstrijd van Nederland. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is leuk.
2: Ik ga aftellen van 3 naar 0 en dan mag je hoog houden, Jax. Ja. 27 keer, let op of dat gaat lukken. 3, 2, 1. Jax is begonnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 keer.
1: Nou.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Kijk eens aan. Hij ging tegen de fietstas. Dat ging goed, Jax.
0: Applaus.
2: Je krijgt applaus uit de studio. Aad.
3: Trots op hem. Super trots. Heel mooi gedaan, Jax. Heel goed, heel goed. Super.
2: En die bal die gaat op de schouw of ga je ermee voetballen?
4: Ja, die gaat op de schouw, daar ga ik niet mee voetballen. Die blijft wel netjes.
2: Nou, neem hem mee de flat in. Dankjewel.
0: Ja, Dennis. Ja, sorry zeggen. Ik hoorde Jax echt van tevoren zeggen, ik ben niet zo goed in hoog houden. Dat was valse bescheidenheid of was dat gewoon een trucje eventjes? Wat was dat?
2: Ja, je had een beetje twijfel aan het begin, hè? Van gaat dit goed komen? Maar dit zag er fantastisch uit.
4: Ja. Ik dacht, zal ik nog voor de 100 gaan, maar... Ik dacht bij 80, ja, het is goed
3: oma
4: zo.
3: Oma en opa.
0: Nou.
4: Goed aan opa en oma.
3: En je vader.
4: En vader.
2: Goed aan de hele familie.
4: Ja.
0: Nou, fantastisch.
4: Wel aan
0: de lat is hooggelegd, jongens. 80 keer hoog houden.
2: Super.
0: Gefeliciteerd, Jax, ook namens ons. Namens Bianca en mij. En dan ga ik even zeggen dat die lat inderdaad nu heel hoog ligt.
4: Ja.
0: 80 keer hoog houden. Er zijn mensen, ik bedoel, als ik dan heel ver terug ga in het verleden van mijn broer. Mijn jongste broer, die kwam wel eens thuis, zeg maar. Die was er waanzinnig goed in. En dus zijn er meer mensen, maar 80 is veel. Die ging de hele pauze. Dat hij thuis kwam en weer naar school moest, zeg maar. Ging hij de bal hoog houden.
1: Oh.
0: Moest hij stoppen, zeg maar, bij ruim, ik weet niet, een paar duizend geloof ik.
1: Ach, ja.
0: Maar 80.
1: Ja, dat is moeilijk te evenaren, denk ik. Maar goed, je kunt gewoon een poging wagen, hè, als je wil.
0: Ja.
1: En dan even een appje sturen om je op te geven. 070-307-8080. Of een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl.
5: Je luistert naar West wordt wakker.

0: Agda en Dummenik, zouden die van haring houden?
1: Weet ik eigenlijk niet.
0: Ik denk
1: dat ze er wel de leeftijd voor hebben.
0: Ja,
1: want we hebben natuurlijk begrepen dat vooral 50-plussers nog wel graag een haringje happen. Maar de jongeren die weten amper wat het is eigenlijk.
0: Ja.
1: Die eten misschien wel sushi zonder te weten dat het vis is. Dat hoorde ik pas bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: Dus we hebben even een oproepje gedaan aan onze luisteraars. Van hou je eigenlijk ook nog van haring? En zeker wel. Want Ann uit Loosduinen die zegt, lekker haring. Mensen weten niet wat ze missen. Ik haal 2 haringen, steeds bij verschillende visboeren. En dan ga ik gewoon proeven welke het beste uit de harington komt. Leuke woordspeling ook.
0: Ja.
1: Dus dat bevalt goed daar. En we hebben ook nog een reactie van Kobi Dame. Die zegt, dat is een mooi verhaal. Ze heeft mooie herinneringen aan een haringparty. Toen haar man Gerard ook nog leefde, stonden ze samen vroeg op. Om 4 uur al gingen ze haring halen bij een groothandel. En hij maakte ze dan allemaal schoon. Zij pakten het in. Soms wel 100 haringen gingen er dan doorheen. En dan deden ze daarna 's middags altijd een hapje en een drankje. 6 weken lang, iedere zaterdag, deden ze dat. En het was een hele happening. En ook de jongeren, die namen gewoon een haringje, zegt Kobi. En ze zegt, dat was echt een groot feest in Wateringseveld. En goede herinneringen aan haar man Gerard.
0: Ja, wat mooi.
1: Mooi.
0: Ja, meteen zo'n herinnering. Mooie herinnering.
1: Inderdaad,
0: dat vind ik heel bijzonder altijd om te horen. Dankjewel voor de reacties. Mocht je ook nog een reactie hebben, een mening over haring of zo'n mooie herinnering aan het eten van haring. En misschien wel de oplossing om ook jongeren weer aan de haring te krijgen.
1: Een briljant recept bijvoorbeeld. Ja, wat moeten we doen om de jongeren aan de haring te krijgen? Je kunt ons appen 070-307-8080.
0: En we gaan straks nog wat aan haring doen, hè? We gaan naar een chefkok.
1: We zijn nog lang niet klaar met de haring. Dennis gaat geloof ik nog proeven zelfs. Ja.
0: Straks allemaal in West wordt wakker. Blijf lekker luisteren. We zijn bij je tot 10 uur vanochtend. Zometeen het nieuws uit onze regio en het nieuws landelijk binnen- en buitenland. Blijf luisteren.
2: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
3: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
4: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
3: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
3: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. U snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
11: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
1: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
12: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
0: Overmorgen dan is de 14e Tour du ALS. Doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar deze ziekte. We spreken zometeen met deelnemer Frank van der Broeke. Eerst het nieuws uit onze regio met een andere Frank, Frank van Duitenkom.
13: Goedemorgen. Een brand heeft vannacht veel schade aangericht in een kantoorpand aan de Laurens Reaalstraat in Den Haag. In het pand waren tijdelijke werkplekken van de gemeente Den Haag ingericht. De brand ontstond na een explosie. Er raakte niemand gewond. Meer woningen voor eigen inwoners, minder bureaucratie en een gemeente die sneller besluiten neemt. Dat zijn de belangrijkste punten in het coalitieakkoord van de gemeente Westland. Die nieuwe coalitie die wordt gevormd door het CDA, Gemeentebelang Westland, VVD en LPF Westland. Het is nog niet bekend wanneer het oude winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer gesloopt gaat worden. Dat zou eigenlijk half maart al gebeuren, maar het ging toen niet door omdat er een bezwaar binnenkwam. Dat is ingetrokken, maar een nieuwe sloopdatum is er nog niet. Zo dadelijk meer nieuws uit de regio om 8:30. Nu het overige nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
15: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
14: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
16: Hier is Rezaian. Goede voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
14: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we door met de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
17: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 14 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug 14 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Op de N207 Alphen aan de Rijn Bergen-Ambacht door werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de aansluiting met de N11 3 kilometer file. De vertraging is wel 25 minuten.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
19: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
23: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
25: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: de hartslag, nou, die ging omhoog net met het hooghouden van Jax. Dennis was daar net, want hij heeft een poging gewaagd om het record van 27. Dat stond al om dat te verbreken. We zijn natuurlijk druk bezig met de WWWK-bokaal. Wedstrijd wie het meest kan hooghouden. Mm-hmm. De bal die je krijgt, die mag je sowieso houden. Maar als je aan het eind van de rit van het WK, ja, het meeste hebt hooggehouden, dan win je natuurlijk die mooie bokaal. En nou ja, we gaan nog heel even luisteren hoe
1: nou,
0: dat...
1: Dat kan. We hebben normaal gesproken is zo'n muziekje.
0: De WWW.
1: Nee, een ander muziekje om het uur mee af te openen.
0: Ons eigen muziekje.
1: Ja,

0: dat namelijk een beetje zo nog geheim houden inderdaad. Want we hebben het spelletje, ja, de WW.
1: Ik ben zo enthousiast over die bokaal. Ik kan het niet verbergen.
0: Nee, want week 2 is begonnen inderdaad, van het hooghoudmoment, zeg maar. We hebben een aantal deelnemers gehad die de bal konden hoog houden.
1: Bentley
0: onder meer. Die kon het 27 keer. Dat, ja, vind ik al waanzinnig veel. We hebben hier een paar ballen liggen. Nou, die wordt iedere dag door een verslaggever meegenomen, één zo'n bal. Dan, ja, gaan we dat even hoog houden. Net hadden we Jax inderdaad.
1: En we dachten bij die 27 van Bentley, nou, zie daar maar eens overheen te komen. Dennis was net in Den Haag bij Jax. Zijn opa en oma waren er ook. Opa had hem opgegeven, want ja, hij kon toch wel aardig voetballen. En zelf allemaal heel bescheiden was hij. Van, nou ja, eerst maar eens kijken of het allemaal goed gaat. Nou, dat lukte best hoor, hoorden we.
2: 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2. Tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Kijk eens aan.
0: Niet normaal.
1: Ongelooflijk. We zijn er nog stil van eigenlijk.
0: We zijn er nog stil van,
1: hier,
0: inderdaad.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je hier nog overheen komt, maar wie weet zeg je nou, makkie, fluitje van een cent. Je kunt je gewoon opgeven voor die bokaal om mee te doen. Verslaggever komt bij je langs met, ja, een prachtige westvoetbal om een poging te wagen. Die mag je houden. Als je je op wil geven, hoef je alleen maar een mailtje te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Of een appje 070 307 8080. En je mag natuurlijk ook je buurmeisje, je opa, je zus, je zwager. Je mag iedereen opgeven. Dan,
0: ja,
1: horen we het graag.
0: Precies. Ook al kun je, denk je van die 80 haal ik nooit. Je kunt jezelf verbazen. Het,
1: precies,
0: kan zomaar zijn dat jij er ook overheen gaat.
1: Je zag het aan de wedstrijd Kaapverdië-Spanje.
0: 0-0.
1: Wie had dat verwacht?
0: Ja, Spanje WK-favoriet. Kaapverdië. Ja. Ja, die denken, leuk dat we meedoen. 0-0.
1: Precies.
0: De wonderen zijn mogelijk tijdens het WK.
1: Daarom.
0: Dus misschien ook wel hier met onze WW-WK-bokaal. Nou, daar komen we ongetwijfeld vandaag nog een paar keer op terug. Eerst iets anders, een serieus onderwerp. D66 Den Haag wil namelijk dat kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik of verwaarlozing altijd snel, veilig en zonder ouderlijk invloed kunnen worden gesproken. Dat is nu namelijk toch vaak niet het geval. Lotte Lengdy van D66, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat dat dan nu?
3: Op dit moment is het eigenlijk zo, je kan, als je denkt of als je vermoedt dat er een kind bijvoorbeeld mishandeld wordt of het niet goed gaat, kan je veilig thuis bellen. Maar bij veilig thuis gaat het meestal zo dat er eerst toestemming wordt gevraagd aan de ouders of het kind gehoord mag worden. En over het algemeen is dat natuurlijk best wel goed. Je wil een kind ook niet zomaar voor het blok zetten. Maar als de ouders nou net de verdachte zijn en als je denkt dat de ouders bijvoorbeeld het kind mishandelen, dan kan dat natuurlijk heel erg lastig zijn als de ouders toestemming moeten geven. Want dan is het begrijpelijk dat de ouders dat soms niet zullen doen.
0: Ja, ja. Maar is het niet verplicht om het eerst aan de ouders te vragen?
3: In principe mag veilig thuis de ouders al omzeilen als ze verdachte zijn. Maar in het eigenlijk in de praktijk gebeurt dat nog niet. Maar dat mag al wel, ja.
0: Ja, waarom gebeurt het dan niet?
3: Ik denk omdat het best wel spannend is natuurlijk om ouders hierin zomaar te omzeilen. En daarom heeft D66 landelijk ook een wetsvoorstel ingediend om dit vast te leggen eigenlijk. Dat veilig thuis gewoon altijd eerst het kind moet horen. Alleen een wetsvoorstel, dat duurt toch vaak een jaar, anderhalf jaar om door de Eerste en de Tweede Kamer te krijgen. En daarom dacht ik, misschien kunnen we in Den Haag alvast een paar stappen zetten door dit gewoon te gaan proberen en te gaan doen.
0: Ja, je wilt dus eigenlijk niet wachten op die wet, hè? De kind-eerst-wet. Die is in voorbereiding, dat duurt vaak lang. Maar het is belangrijk om daar dus nu al eerder aan te beginnen, hier in Den Haag. Waarom is er zoveel sprake dan van dat het misgaat?
3: Nou, er is op dit moment, er zijn natuurlijk best wel een aantal keer hele schrijnende verhalen naar voren gekomen. Pas geleden over kinderen in Stadskanaal die zijn mishandeld. Helaas gebeurt het gewoon nog wel. En we hebben er wat dat betreft niet zoveel zicht op. En bij Veilig Thuis zijn enorme wachtlijsten. Op dit moment worden de termijnen niet gehaald dat die kinderen gehoord moeten worden. En ook al redden we maar 1 of 2 kinderen van mishandeling, denk ik dat het belangrijk is om dit zo snel mogelijk te gaan doen.
0: Ja, wat is het plan van D66? Wat willen jullie?
3: Wij willen dat in ieder geval het college, dus de wethouders, gaan praten met veilig thuis, wat ze al kunnen doen hierin. Welke belemmeringen ze op dit moment zien, waarom over het algemeen de kinderen gewoon nog niet eerst gehoord worden. En daarvoor hebben wij als gemeenteraad ook gewoon de cijfers nodig. Dus wij hebben op dit moment geen zicht erop hoeveel kinderen er nou gehoord worden zonder ouders, hoeveel kinderen er met ouders gehoord worden, hoe vaak er geen toestemming wordt gegeven. En op die manier kunnen we als gemeenteraad denk ik ook gaan kijken hoe we dit beter gaan doen in de toekomst. En daarnaast ook al ter voorbereiding op het echte wetsvoorstel gaan kijken hoe kunnen we politie, OM, jeugdbescherming, pleegzorg hier ook al bij betrekken. Want dat zijn ook allemaal organisaties die eerst eigenlijk al de toestemming vragen aan de ouders om het kind te spreken.
0: Ja, dit klinkt misschien eenvoudig. Het is wat mij betreft een goed plan natuurlijk. Er zullen zeker belemmeringen zijn, maar daar wordt dan over gesproken. En het lijkt me een heel goed plan om dat eerder voor elkaar te krijgen hier in Den Haag. Maar als je ziet met hoeveel organisaties overlegd moet worden, ja, dat gaat toch ook een tijd duren?
3: Dat denk ik ook. Ook al is natuurlijk, kunnen we ook gewoon beginnen. Dus als we beginnen bij Veilig Thuis, daar komen eigenlijk de meeste meldingen binnen. En als we gaan praten met Veilig Thuis en vragen waarom horen jullie nou niet die kinderen alleen, dan denk ik dat er ook zonder de wet te veranderen al echt wel stappen genomen kunnen worden. En ik ben inderdaad bang dat dat echt niet morgen gaat zijn. Maar als we over 2 maanden of 3 maanden al iets geregeld krijgen, denk ik dat dat heel mooi is.
0: Ja, wat zijn de eerste reacties op jullie plan?
3: Heel erg positief. Het plan van D66 in de Tweede Kamer is heel erg positief ontvangen. Mensen zien ook echt wel het belang. En natuurlijk moet er goed gekeken worden naar die wet. Want het zou ook gek zijn om een kind van 2 jaar oud alleen in een kamer te zetten met een hulpverlener. Het zou ook, er zijn natuurlijk ook gevallen bekend van ouders die bijvoorbeeld gescheiden zijn en dan mishandeling gaan melden van de andere ouder, waarbij dat helemaal niet aan de orde is. Dus op die manier moet er echt wel goed gekeken worden naar hoe wordt dat kind nou geen slachtoffer van die meldingen in plaats van wat er echt gebeurt. Maar dat er beter onderzoek gedaan moet worden en dat kinderen hier nog niet goed in gehoord worden, daar is geloof ik iedereen het over eens.
0: We wachten het af. Ik wens jou en D66, jouw partij, veel succes. Lotte Lengli, dankjewel.
3: Dankjewel. Je luistert naar West.

0: Lose Control, Teddy Swims. En zometeen krijgen we muziek van Rod Stewart. Heeft ook met water te maken, het sailing.
1: Ja, dus dat krijgen we zometeen. Thema. Haring uit zee.
0: Ja, het is vandaag precies een kletsende uitzending, ja. Inderdaad. En een mooie uitzending ook, met mooie onderwerpen. Want kijken we bijvoorbeeld naar overmorgen, naar donderdag, dan is voor de 14e keer de Tour du ALS. 900 mensen beklimmen dan per fiets of te voet de Mont Ventoux in Frankrijk. Met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar ALS.
1: En regiogenoot Frank van den Broeke, die is in Frankrijk nu bij die Mont Ventoux. Hij heeft hard getraind om mee te gaan doen aan deze sportieve uitdaging. Hij is dus deelnemer. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bianca. Hoi.
1: Hallo. Ja, donderdag is dus die dag van de beklimming waar je zo naar uit hebt gekeken. Maar er is op dit moment vandaag al ook al van alles gaande rond de Mont Ventoux, hè? Wat staat er te gebeuren vandaag?
2: Ja, zeker. Moet je je voorstellen, er is een enorm oranje dorp opgebouwd hier in Malocène. En er zijn 200 vrijwilligers die dat mogelijk maken. Dus dat die 900 deelnemers de berg op kunnen. Ja, en die gaan vandaag omhoog. Dus fiets, lopend. Echt geweldig. Een hele mooie sfeer. En dat gaat vandaag gebeuren.
1: Gaan ze straks gelijk beginnen of zijn ze al onderweg, de vrijwilligers?
2: Nee, ze gaan om 9 uur starten. Dus er wordt nog flink ontbeten. Je ziet hier iedereen lekker nog het laatste banaantje, broodje naar binnen werken. En ze zijn er klaar voor, een beetje gespannen. Maar er zit een enorme sfeer in, dus leuk om te zien dat ze er klaar voor zijn.
1: En waarom doe je zelf mee aan de Tour du ALS?
2: Ja, dat is omdat wij in onze vriendengroep Frank Bos hebben. Frank heeft 3 jaar geleden de diagnose ALS gekregen. En dit wordt zijn derde keer. We gaan met hem de derde keer de Ventoux op. En het is ongelooflijk. Frank heeft zo'n enorme spirit. Al die tijd al gehad om enorm veel geld op te halen. En dan moet je je voorstellen, de teller staat nu al bijna op 1,2 miljoen. Hè, vanuit hemzelf. Ja, en met zijn team. En ongelooflijk, in dit jaar weer. Dus we zijn er klaar voor om dat met hem nog een keer te beleven.
1: Ja, ja. Is hij erbij?
2: Ja, hij is nu hij is vertrokken vanuit Nederland. In een speciale ambulance. Dat gaat een lange reis worden. Maar hij doet het gewoon, dus dat is ontzettend knap. En we wachten hier natuurlijk met alle mensen hierop om dat moment super speciaal te maken. Ja.
1: En wat ga jij precies doen komende donderdag?
2: Ja. Dat noemen ze de maloot van de Ventoux.
1: Ja.
2: Dus dat betekent dat je hem 3 keer van alle 3 de kanten. Dus je moet je voorstellen, het is een berg van 1900 meter hoogte. En er zijn 3 dorpen die daar omheen liggen. En van elke kant van die 3 dorpen kun je hem omhoog. En het idee is dat je dan van elke kant hem omhoog gaat. Dat is bijna 5000 hoogte meter. Je kunt je voorstellen. Daar moet ik ook even over nadenken, maar we gaan het doen.
0: Ja, Frank, hoeveel keer heb je al meegedaan aan de Tour du ALS?
2: 3 keer. Dus 3 keer. Vanaf het begin ben ik erbij. En met het team van Frank moet je voorstellen, dat is een enorme hechte groep. Ze zijn heel het jaar door bezig met allerlei activiteiten, van stroopwafels verkopen tot aan ijsjes en dit. Ja, en bijvoorbeeld de Sunrise Walk, dan lopen ze in Utrecht de zonsopkomst tegemoet en verzamelen ze ook geld.
0: Ja.
2: Dus al die mooie, kleine, grote initiatieven. Dat proberen we om zoveel mogelijk te doen. Dus dit jaar voor de derde keer de Ventoux op.
0: Ja, een collega van mij die heeft dat vorig jaar gedaan. Met een vriendengroep geld ingezameld voor ja. ALS. De Mont Ventoux hebben ze beklommen, meerdere keren. En hij zei mij, ik vroeg hoe was het? Hoe was het om dat te doen? Nou, de laatste keer dat ze omhoog gingen, Hij zei, je komt aan en dan barst het los. Dan zijn de tranen niet meer te houden. Herken je dat?
2: Niet. Ja, absoluut. Ja, het is echt een event met een lach en een traan. Dus je ziet dat iedereen hier met een vriend of familielid hier staat. En de sfeer daaromheen, het is ongekend. Het is eigenlijk een soort bubbel van een paar dagen waar je in zit. Waar je nieuwe vriendschappen maakt. Waar je echt naar elkaar toe groeit. Goed, en dat is emotioneel. Echt mooi en bijzonder. Dus, Ja.
0: En jullie doen het voor Frank, jullie vriend Frank. Staat hij boven aan de finish op de Mont Ventoux? Is dat mogelijk?
2: Dat is het doel, ja. Dus we gaan zorgen dat hij met een speciale auto omhoog gaat. En hij wil die laatste kilometers met zijn kinderen ook en zijn vrouw, Yvonne, wil die dat laatste stukje afleggen. Dus, en als je Frank een beetje kent, dat gaat hem gewoon lukken. Dus dat gaat hij gewoon doen.
0: Ja, en hoe zou het zijn, denk je, als jullie voor de laatste keer boven komen en jullie zien dan jullie vriend Frank voor wie het allemaal doet? Wat voor een gevoel gaat het geven?
2: Ja, het is een eer om het te doen. Het is een prachtig persoon. En als je kijkt wat hij al teweeg brengt, dat is heel bijzonder, ja.
1: Ja, dat doet wat met je inderdaad. En kunnen we nog doneren voor aanstaande donderdag?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Dus als je kijkt tourdeals.nl. En dat is ook een beetje een oproep aan alle luisteraars. Dat, bij deze pak ik meteen die kans.
1: Ja.
0: Zeker.
2: Ja,
0: doen.
1: Je hebt gelijk. Gaan we gewoon.
2: Ja, precies. Dus ga naar tourdeals.nl. En dan kun je natuurlijk in het algemeen doneren. Maar ja, natuurlijk, ik ben het type van Frank's Pedals. Dus dat is ons team. Doneer aan dat team. Of als je zegt, ik heb nog iemand die je kent of in het algemeen. Alle donaties zijn van harte welkom. En ik moet je voorstellen, met ons team zitten we nu alweer op €140.000 dit jaar.
1: Wow.
2: Ja, wat ik al zei, in totaal zit Frank Pedals op bijna 1,2 miljoen. Dus dat is echt, we hebben dat geld keihard nodig. Dus daar gaat het voor.
1: Ja.
2: Om dat onderzoek verder te ontwikkelen. En dus is nu de eerste sprankje hoop. Ja, dat is een soort van medicijn gevonden. Dus het bewijs dat het genezen valt. Tot lang komt dat te laat, maar het idee is dus dat het doel is dat we dat voor toekomstige patiënten
1: mogelijk maken.
2: Een oplossing bieden. Ja.
1: Nou, heel erg veel succes en sterkte ook komende donderdag met die prachtige tocht. En bedankt voor al je uitleg, Frank.
2: Ja, graag gedaan. Dus dank jullie wel.
1: Zet hem op.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
0: 8:30 exact. Goedemorgen. Van harte welkom bij West wordt wakker. Jorinda en meer zijn een ochtendje vrij. We hebben gisteravond een avondje over de radio gepraat. Alle plannen doorgenomen voor de rest van het jaar. En dat zijn mooie plannen. Dat gaan we de komende weken wel en de komende maanden vanzelf merken. Eén ding is niet veranderd. Dat is het nieuws. Zit gewoon om 8:30. Het nieuws uit de regio. Toch iets veranderd, want Rijnland was het buiten.
11: Nee. Ja.
0: We hebben eigenlijk een fantastische vervanger. Frank van Deutenkom, goedemorgen.
12: Goedemorgen. D66 in Den Haag wil dat bij een vermoeden van kindermisbruik of kindermishandeling de vermoedelijke slachtoffertjes gehoord kunnen worden zonder toestemming van de ouders. En ook zonder dat die erbij zijn. Nu kan dat niet. Landelijk ligt er een voorstel om dit mogelijk te maken, maar de lokale D66 vindt dat te lang gaat duren. En daarom zou het in Den Haag al eerder geregeld geregeld moeten worden, zegt Lotte Lengli van D66.
11: Als we beginnen bij Veilig Thuis, daar komen eigenlijk de meeste meldingen binnen. En als we gaan praten met Veilig Thuis en vragen waarom horen jullie nou niet die kinderen alleen, dan denk ik dat er ook zonder de wet te veranderen al echt wel stappen genomen kunnen worden. En ik ben inderdaad bang dat dat echt niet morgen gaat zijn. Maar als we over 2 maanden of 3 maanden al iets geregeld krijgen, denk ik dat dat heel mooi is.
12: Ja, en de partij pleit nu voor een onderzoek naar de mogelijkheden. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt in een kantoorpand aan de Laurens Reaalstraat in Den Haag. Daar raakte niemand gewond, maar de schade is groot, zegt verslaggever Dennis van Schie.
13: Hier in Bezuidenhout West een enorme ravage. Er is hier vannacht een explosief naar binnen gegooid bij werkplekken van de gemeente Den Haag. Er waren 2 beveiligers binnen toen er een explosief naar binnen werd gegooid. Dan zijn ze in zich de tandjes geschrokken. Ze staan te trillen op hun benen hier. En buiten op straat heel veel scherven van het glas. De kozijnen liggen eruit, zwart geblakerd binnen. En er hangt hier nog steeds een brandlucht.
12: Dennis van Schie. De nieuwe haring is aangekomen in de haven van Scheveningen. Dit jaar wordt dat eerste vaatje niet geveild, zoals dat eigenlijk al jaren de traditie was. En dat komt omdat het Nederlands Visbureau iets aan het imago van de haring wil doen. Die is vooral nog populair onder de wat oudere generatie. Het Visbureau wil jongeren weer interesseren in de rauwe lekkernij. Er worden nu allerlei nieuwerwetse recepten bedacht met, jawel, Hollandse nieuwe. En bewoners van de Franchimontslaan in Leiden, die kunnen opgelucht ademhalen. Een imker haalde daar gisteravond een zwerm bijen weg. Het was geen klein zwermpje. Volgens de imker waren het zo'n 20.000 beestjes. Het nest hing ook nog eens een keertje hoog in een boom. En dus moest een hoogwerker van de brandweer eraan te pas komen om de imker naar boven te hijsen. Maar dat is wel gelukt.
0: 20.000 bijen.
12: Ja, die heb je wel snel trouwens, denk ik. Hoor.
0: Dat denk ik ook inderdaad wel. Maar het klinkt als... Kijk, eentje zijn ze vergeten. Die is hier. Blijf halen. Rust weer in de tent. Dat betekent dat we kunnen gaan naar Huub Musée en praten over het weer. Huub, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jeroen.
0: Ja, even kijken naar buiten. Yo, het zonnetje. Nee, zie ik dat goed? Ik kan het eigenlijk niet zo goed zien. Is er een zonnetje?
14: Jawel. Ja? Het is wat je het zegt. Een zonnetje, wat bewolking. Hier en daar een spatje regen. Dat is niet veel op zich, hoor. En het moet ook steeds minder worden. Maar goed, het zou nog net hier en daar kunnen. En dan dus voor de rest die wolkenvelden. Maar zeker vanmiddag, dan komt er meer zon. We hebben nu nog een oostenwind, zwak tot matig. En die wordt later vandaag een beetje noordelijk. En ja, de temperatuur die wordt duidelijk wat hoger. Het is nu al zo'n 14, 15 graden. In het zuiden van het land al 17, 18. En het wordt bij ons vanmiddag zo'n 22 graden. Echt alweer een wat aangenamere dag. Komende avond en nacht opklaringen, wolkenvelden. Minima rond 13 graden. Morgen dan is er wel weer wat meer bewolking. Valt er in de ochtend ook met name wel af en toe wat regen. Morgenmiddag komt de zon er dan wel weer bij. En wordt het opnieuw 21, 22 graden. Voordat het op donderdag echt helemaal zomers wordt. Met zonnige perioden en temperaturen 's middags op donderdag 28 graden. Vrijdag wordt het drukkend warm. Dan komt de temperatuur boven de 30 graden uit. 30, 31 graden is mogelijk. Maar dat betekent wel dat er later op de dag op vrijdag mogelijk een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komt. Dat is natuurlijk altijd nog een beetje afwachten waar precies en hoe dan ook. Zaterdag is dat ook het geval. Dan iets lagere temperatuur, maar zondag en begin volgende week lijkt het erop dat het weer opnieuw droog wordt. Met geregeld zon en temperaturen iets boven de 25 graden. En ik noem dat dus gewoon zomers. En daar gaan we nu naartoe.
0: Heerlijk. Dankjewel, Huub, voor dit moment. Over een uurtje dan... hoor je dan weer? Nee, dan niet. Hè? Half negen. Jawel. Goed, dat gaan we zelf merken. Tot vanzelf 9:30. We gaan nu even praten met Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, is het nog druk op de wegen hier in de regio?
15: Ja, er staan wel wat files, hoor. Het is sowieso een hele normale spits in deze regio. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 14 kilometer file tussen Rijswijk, Plas, Poel, Polder en Zoeterwoudendorp. De vertraging is een kwartier, dus echt stilstaan is het niet. 10 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen. Westerwest en Schiedam. 4 kilometer. 4 kilometer ook op de N44 Den Haag-Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum. De vertraging is 17 minuten. En werkzaamheden aan de verkeerslichten zorgen al de hele ochtend voor stilstaand verkeer op de N207. Van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Tussen Afrit Aarlanderveen en de N11 3 kilometer. En de vertraging 26 minuten.
0: Erwin, dankjewel. En tegenover mij zit Martin Bruin al. Is al binnengekomen. Zometeen gaan we het hebben over de sport natuurlijk.
14: Goedemorgen, ja.
0: Ik gok zomaar dat we het gaan hebben. Onder andere over het WK.
14: Is dat bezig?
0: Oh, nee, dat dacht ik.
14: Oké, okay, ja, nee, dan gaan we het erover hebben.
0: Ja, wat heb je nog meer zometeen?
14: Ik heb wat tennis. Ik heb wat ADO-nieuws. Groot ADO-nieuws. Tenminste, ik vind het groot ADO-nieuws.
0: Ja.
14: Dus wat dat betreft... ik wil het hebben over meneer Makkely.
0: Onze scheidsrechter, de Nederlandse scheidsrechter. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Die schijnt het goed gedaan te hebben, maar je weet nooit wat jij daarvan vindt. Hè?
14: Ja, nee.
0: Ja, zeg maar niks. We komen er zo meteen op terug.
12: Goed, nou, tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sport met Martin Bruin.
1: Het fluitsignaal klinkt, want Martin is gewoon aangeschoven hier live in de studio. Wel zo gezellig.
2: Ja, dat doe ik al een week of 5.
1: Dat is super gezellig. En je bent niet met lege handen gekomen.
2: Nee,
1: want
2: nee,
1: Jeroen,
2: nee.
1: Kijk eens wat wij hier hebben.
2: Ja,
1: van
2: ik
1: Martin.
2: Zag al iets in je achterhoofd. Een mini gevulde koek.
3: Oh, heerlijk. Ik ga zo meteen pakken. Ja. Ik heb het niet ontbeten, dus dit is een gezond.
2: Ja.
3: En voedzaam ontbijt.
2: Ja, ik heb om 6:15 alleen ook dus.
1: Oh, lekker. Dat is zeker een goed ontbijt voor bij de koffie. Ja. En want we hebben veel te bespreken vandaag. Want er schijnt iets met voetbal te zijn, een WK.
2: Ja,
1: wat is er allemaal gebeurd vannacht en gisteren?
2: Nou, kijk, wat vannacht gebeurd is, dat weet ik nog niet. Want dat moet ik dadelijk gaan op mijn gemak bekijken. Maar ik heb gisteren wel genoten van Spanje tegen Kaapverdië.
1: Dat is mooi, hè?
3: 0-0, hè?
2: Ja, en dan denk ik toch, nou, dat was in mijn achterhoofd een van de favorieten, toch, Spanje. Een geweldige ploeg. Maar als ik dan zie hoe die jongens van Kaapverdië, die zaterdag nog op de markt moeten staan om hun eten te verdienen. Maar als ik dan zie hoe ze werken en hoe ze plezier erin beleven. Ik heb ervan genoten.
3: Want de keeper van Caverdia was fantastisch. Hè? Die heeft 7 wereldreddingen gedaan.
2: Ongelooflijk.
3: 40-jarige man.
2: Ja.
3: Op zich, leeftijd zegt niks. En zeker bij keepers niet. Hè? Die kunnen vrij oud nog steeds heel goed zijn. Ja. Manuel Neuer van Duitsland is ook zo'n voorbeeld. Ja. Ook een goede keeper. Maar was Spanje nou zo slecht of was Caverdia nou zo goed?
2: Nou, Caverdia deed je tactisch gewoon heel sterk. Ze bleven met 5 man achterin. 4 man net daarvoor. En rustig afwachten. En laat ze maar komen. En we moeten niet vergeten, ze kregen zelfs nog 2-3 aardige goals in Caverdia. En ik denk, ik schopte bijna mijn koffie van de tafel af. Ik denk, ken die er maar in gaan, hè?
3: Ja.
2: Dat zou je zo leuk vinden voor die jongens.
1: Dat gun je ze echt, inderdaad.
2: Die hebben echt plezier in het voetbal.
3: Ja, ja. En ze hebben een grote kern natuurlijk ook aan fans hier in Rotterdam. Hè?
1: Ja.
2: Oh, ja?
3: Een grote Caverdische gemeenschap.
2: Ja.
3: We hadden daar eerder in de uitzending eventjes wat kreten van blijdschap van hun. Want die 0-0, dat gelijkspel, dat voelde eigenlijk als een overwinning voor Caverdia.
2: Ja, als je na de wedstrijd ook ziet hoe ze dan... Ze hebben in wezen een puntje. Ja, maar als je dan ziet hoe ze op elkaar springen, hoe ze blij ze zijn. Ja, daar is eigenlijk de sport en het voetbal toch voor gemaakt. Hè? En niet voor die jongens die van 150 miljoen naar die club gaan. En voor 200 miljoen naar die club gaan.
3: Ja. Zie jij iedere wedstrijd trouwens op het WK? Kijk jij ook alles terug, ook wat vannacht is?
2: Ja, ik kijk dadelijk. Ga ik lekker op mijn gemak op het bankje liggen. En dan ga
1: de hele wedstrijd terug of alleen de samenvatting?
2: Ja hoor. Dan kijk ik de hele wedstrijd lekker terug.
1: En wat moet je zo meteen nog kijken? België, heb je België gezien?
2: Ja, België heb ik gezien. Die heb ik gezien tegen Egypte. Ja, had ik ook een klein beetje als outsider België.
1: Ja.
2: Maar het viel een beetje tegen. Maar goed, Egypte deed het uitstekend.
3: 1-1 is dat geworden.
2: Ja.
3: Voetbal op een ander niveau. ADO.
2: Ja.
3: Daar had je nieuws over.
2: Ja, nou kijk, we hebben goed nieuws van ADO. Want we hebben een nieuwe technisch directeur voor de jeugd. En dat is Maurice Hagebeek. En die is op dit moment nog met het Nederlands elftal aan de slag. Dus het is geen misselijke jongen. En kijk, dat doet Mark Wotter uitstekend. Hij is eerst de ondergrond helemaal aan het neerzetten. En de jeugd heeft de toekomst.
1: En dan hebben we, behalve ADO, ook nog groot Feyenoord-nieuws van gisteren.
2: Ja, want hij komt terug, waarschijnlijk.
1: Gio.
2: Gio komt terug van Bronckhorst. Nou, dat vind ik ook een uitstekende zet. Kijk, ik heb altijd getwijfeld toen Van Persie als trainer werd neergezet. Kijk, goede voetballers zijn niet altijd goede trainers.
1: Nee.
2: Ik heb zelf ook gevoetbald, ik heb zelf ook getraind. Maar daar zit een wereld van verschil tussen. En Van Persie had een houding van... Kijk, ik ben de voetballer en ik ben ook de trainer.
1: Ja.
3: Uit eigen ervaring, wat is dan zo'n verschil? Jij zegt ook, ik heb gevoetbald, ik heb getraind. En dat zijn echt 2 verschillende werelden. Wat maakt het zo lastig voor bijvoorbeeld een goede voetballer... om ook een goede trainer te zijn?
2: Omdat je dus als trainer te maken krijgt met een selectie van 15, 16, 17 mensen... of misschien wel meer. Ja, en die moet je samensmeden. En dat is, dat is een bepaald vak wat je moet leren.
1: En Van Bronckhorst, die kan dat wel.
2: Van Bronckhorst heeft in het verleden bewezen... hij heeft Feyenoord kampioen gemaakt, dat hij dat wel kan.
1: Dus je hebt goede hoop. Samen met Sipke Hulshoff gaat hij het voor elkaar boksen, hopelijk. Ja, dan is toch nog even ook naar een andere sport. Nog even kort, basketbal.
2: Ja, het wereldkampioenschap 3-3. Ja, dat is een... Ik heb het ook voor het eerst gezien verleden week. En dat het maar één...

0: verdediger die er hangt. En je doet de aanval. En als de aanval wordt afgeslagen, dan gaat de ander op hetzelfde doel af. Nou, het is allemaal heel leuk. Nou, er was een wereldkampioenschap. En je raadt het nooit. We hebben gewonnen.
1: Nou, dat is fantastisch. Dit wereldkampioenschap hebben we alvast gewonnen.
0: Zo is het.
1: Waren dat dames, heren?
0: Heren
1: gewonnen.
0: Ja.
1: En was er een hoogtepunt in de wedstrijd dat je zegt, nou, dat is echt de moeite waard. We moeten gaan kijken naar 3x3 basketbal.
0: Nou, het hoogtepunt was gewoon dat na die overwinning, dat de mensen dol en dol gelukkig waren.
1: En dat is ook belangrijk.
0: Dat is belangrijk.
1: Het is te hopen dat we dat bij het WK zelf ook nog mee gaan maken. Dol gelukkig voor Oranje.
2: Ja, te beginnen komende zaterdag natuurlijk. 7:00 dan spelen we tegen Zweden.
0: Ja.
2: Wat gaat dat worden? Alvast even vooruitkijken.
0: Kan je de microfoon uitzetten?
2: Nee, hij blijft aan.
1: Ja, het wordt genoteerd.
0: Ik denk 2-1 voor Nederland.
2: Oké, dat hoop ik met je mee. Dat zou ontzettend mooi zijn. Ja. En dan is een volgende stap, in ieder geval naar de volgende ronde. Laten we dat halen.
0: Ja, kijk, daar gaan ook nog 8 nummers 3 mee. Dus nou, we hebben kans.
2: Martin, dankjewel hè.
0: Graag gedaan.

0: Shine a Little Love van ILO. Ja, vandaag gaan we in West Wordt Wakker de haring weer sexy maken. We zijn volgens mij al een eind op weg. We hebben het er veel over vanmorgen. Onze luisteraars die blijken toch wel massaal van haring te houden.
1: Zijn er wat reacties binnen ook?
0: Ja, we hebben nog een paar reacties inderdaad gehad van onze luisteraars die graag een haringje happen. Maar ja, jongeren, die lusten het eigenlijk helemaal niet. Zo bleek eerder vanmorgen al. En onze buitenpost Dennis van Schie, die leert vandaag nu van een echte sterrenchef hoe je de vis het best kunt bereiden. Dennis, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. De sterrenchef die is nu nog binnen op de visafslag. Want het is dus zo dat de haring, nou wat is het, een kwartier geleden pas hier aan wal is gebracht. Op een hele oude logger. Een Scheveningse logger. Gerbrand, die staat hier naast mij. Gerbrand, jij weet alles over de Hollandse Nieuwe. Want jij hebt ook een speciale achtergrond. Wat is ook alweer je functie?
3: Ik ben voorzitter van de Nederlandse Haring Groothandelsvereniging.
2: Kijk, dus dan kun jij vertellen aan de luisteraar van Radio West hoe de haring dit jaar is.
3: Ja, zeker. Ik ben vorige week in Noorwegen geweest. En daar was het ene schip naar de andere. Wat geweldig voedsel in de maag. Die zorgt voor een hele snelle vetopbouw en een geweldige smaak.
2: De Hollandse Nieuwe komt dus uit Noorwegen.
3: Uit Noorwegen, Denemarken en Schotland. Er zijn 5 fabrieken in de hele wereld die Hollandse Nieuwe kunnen maken. Maar er is wel Nederlands vakmanschap voor nodig. Want zonder dat vakmanschap, dan is het gewoon een haring.
2: En waarom heet het de Hollandse Nieuwe?
3: De Hollandse Nieuwe heet het, nou ja, nu, we hebben eigenlijk het enige primeurproduct wat je in levensmiddelen nog hebt. Vroeger had je Beaujolais primeur, is er ook niet meer. Er is één moment waarop het seizoen start en waarop de consument van de een op de andere dag meteen de nieuwe haring van dat seizoen kan gaan proeven.
2: De haring is zojuist van boord gebracht, hè, op een oude logger. Zo ging het vroeger ook, hè?
3: Ja, zo ging het vroeger ook. Het is ook met een lier gewoon aan boord aan wal gebracht. En zoals het vroeger inderdaad ook ging. Ja.
2: Die Hollandse Nieuwe die nu van boord is gehaald, wanneer ligt die in de winkel?
3: Die ligt vanaf morgenochtend in de winkel. In de visspeciaalzaak, in de supermarkten en bij de horeca. Ja.
2: Nu is het zo, ik was hier een paar jaar geleden, toen werd er nog een vaatje haring geveld. Nou, vorig jaar ging het niet door vanwege Trump en de NAVO-top. Die vereisten alle aandacht van de politie. Dit jaar is er ook geen veiling. Hoe zit dat?
3: Vorig jaar is er wel geveild, maar konden we geen vlaggetjesdag vieren.
2: Dat was het. Dat was
3: inderdaad. Dus ja, we hebben de veiling. We hebben op een andere manier de start van het haringseizoen afgetrapt. De veiling was eigenlijk één moment waarop we lieten weten: morgen zijn ze er weer. En nu hebben we ook meer op de jongere consument ons gericht. En die kijkt, en dat was vanochtend in het nieuws, die horen het actuele nieuws niet meer. Ja. Dus die helaas niet meer naar RTV West of kijken ze meer. Maar die hebben meer op social media. En daar hebben we de rest van de dag hebben we daar op ingespeeld. De veelzijdigheid van de haring en hoe je hem ook anders kan eten. Niet alleen aan het staartje, maar dat je er hele lekkere dingen mee kan doen. En het is heel gezond. De jongeren die gaan eigenlijk nu meerdere momenten per dag eten ze. Dat is ook uit onderzoek gebleken. En die hebben ook belangstelling waar hun voedsel vandaan komt. Dus gezondheid is belangrijk, duurzaamheid is belangrijk en lekker natuurlijk. En het lekker maken, dat willen we juist naar voren brengen.
2: Het is wel prachtig, hè? We staan hier zo op Scheveningen, de visafslag, de zon die komt onder. Jongeren die gaan vandaag de haring ontdekken.
3: Vanaf morgen gaan zij de haring ontdekken. En vanaf vanmiddag, als je naar de afslag komt, dan kan je gratis de haring komen proeven.
2: Dankjewel. Ja, ik sta hier nog even. We gaan zo verder kijken naar de logger. Ze gaan nog een vlag in top hijsen. En dan je hoort het applaus. Daar gaat de vlag. En dan kunnen we allemaal van die haring gaan genieten.
1: Gaan we doen. Dat applaus is voor jou. Dankjewel, Dennis. We kunnen nog één plaatje draaien voor de klok van 9. Dat is Douwe Bob. Zometeen naar het nieuws uit de regio met Frank. En daarna nog een uurtje West Wordt Wakker.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
11: Zometeen gaan we terug in de tijd in onze tijdmachine en we zoeken nog iemand die met ons mee wil. Wie zou dat willen? Ja, onze nieuwslezer Frank van Deutenkom wil dat, maar dat kan niet. Jij moet nieuwslezen, Frank, sorry.
12: Komt hij nu mee?
11: Ja.
12: Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
12: Het moet op korte termijn al mogelijk worden om bij een vermoeden van kindermisbruik het kind te horen zonder toestemming van de ouders en ook zonder dat de ouders erbij zijn. Dat wil D66 in Den Haag. De partij wil nu een lokaal onderzoek naar de mogelijkheden. Een schietpartij gisteravond in Gouda. Rond 8 uur gisteravond werden schoten gehoord in de sportlaan. De politie vond het slachtoffer op straat. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond was er nog niemand opgepakt. En burgemeester Carla Breuer van Teylingen wordt per 15 juli waarnemer in Zoeterwoude. Breuer maakte eerder bekend op 1 september zelf te stoppen als burgemeester in Teylingen. Maar van 15 juli tot en met 1 september is ze dus burgemeester van 2 gemeenten. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
13: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
15: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
13: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan gaan we door met de verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart.
2: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ypenburg en Knopend Hofvliet staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 25 minuten vertraging op de N207 Hillegom richting Bergambacht tussen Afrit ter Aar en de aansluiting met de N11. 3 kilometer file door werkzaamheden aan de verkeerslichten.
3: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
18: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
19: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
20: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
19: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
20: Al 100 jaar.
19: Van der Geest.
20: Dat is verhuizen en meer.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Installatiebureau Van Ginderen.
23: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
25: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: vandaag de stemming, we worden een beetje beniger.
1: Ja.
0: Dat merk ik een beetje. Het gaat voorzichtig, hè? We nog binnen de lijntjes, maar we worden een beetje
1: beter. Precies, we zijn nog niet uit de bocht gevlogen, denk ik.
0: Nog niet, nee.
1: Maar
0: nee. Zit eraan te komen.
1: Het is toch het vroege opstaan, dat doet wat met je, denk ik.
0: Precies, en het plezier dat ik met jou heb, ik hoop jij met mij ook, dat we dit samen kunnen presenteren. Ja. Want Meer en Jorina zijn er niet, die zijn de ochtend vrij, zijn er morgen weer.
1: Ja.
0: En Bianca en ik, Jeroen, we mogen het overnemen. En dat vinden wij altijd bijzonder prettig.
1: Zeker weten, veel plezier, heel gezellig, ja.
0: En we gaan wat leuke dingen doen, ook nu.
1: Ja, want ons plezier wordt alleen maar groter als we natuurlijk een prijs mogen weggeven. We gaan zo meteen weer in die tijdmachine stappen. Daar kijken we erg naar uit. Hij staat alweer te glimmen, zie ik. Hij is gepoetst door Meer, denk ik, gisteren.
0: Ja, die kan dat wel.
1: Zo schoon heb ik hem nog nooit gezien.
0: Nee, ik kan dat niet. Ik heb wel een keer geprobeerd. Zag er best goed uit, maar er komt weer langs.
1: Nou, ik vond het toch, je kon bijna niet door die ramen kijken. En nu is het echt blinkend schoon.
0: Ik zeg
1: ik zie toch een verschil. Want over schoonmaken gesproken, die hoofdprijs in de tijdmachine, dat is als je alle vragen goed hebt, in de finale terechtkomt, dan maak je kans op die prijs. Dat is een hybride robotstofzuiger. Dan hoef je niet eens zelf schoon te maken.
0: Dat is zo'n ding wat zelf gewoon de kamer doet.
1: Ja, dat doet hij zelf, ja.
0: Maar gaat hij over tapijt heen? Gaat hij
1: kan
0: die
1: allemaal.
0: Een zeil? En...
1: Hij kan precies inschatten, want hij maakt dan digitaal een soort kaart in zijn hoofd, noem ik het maar. En daarmee kan hij precies zien, dit is een kleed, dit is een deurmat. En daar kan hij soms ook overheen en anders dan draait hij er omheen. Briljant, je hoeft niks meer te doen. Hij kan zelfs dweilen.
0: Oh, je hebt hem zelf thuis ook.
1: Ik heb hem zelf ook, ja.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Maar is het echt zo'n goed apparaat? Werkt het echt?
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Okay.
1: Ja, ik heb meerdere verdiepingen nu thuis. En hoef ik alleen nog maar boven zelf te stofzuigen. En beneden af en toe natuurlijk. Maar die robotstofzuiger neemt toch wel echt een hoop werk uit handen. Maar zeker met een hond bijvoorbeeld of een kat.
0: Ja, maar stel je voor dat je inderdaad meerdere verdiepingen hebt. Je moet dat ding dan of naar boven tillen. Want
1: hij gaat niet zelf de trap op. Nee, er zijn grenzen. Dus hij moet beneden blijven bij mij.
0: Ja.
1: Net als de hond. Die mogen niet naar boven.
0: Nee.
1: Dan moet ik dan maar zelf stofzuigen. Je kunt trouwens, als je één vraag goed hebt in die tijdmachine, ook al een mooie prijs winnen vandaag. Namelijk een waardebon voor Pluto Sport.
0: Ai, dat is mooi.
1: Dus daar kun je een mooie sportoutfit uit zoeken.
0: Dus zeker in deze WK-tijd is het heel mooi.
1: Precies. En als je met ons mee wil in die tijdmachine zometeen, dan kun je ons bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Nou ja, ik zou zeggen, laten we zo instappen gezellig.

0: Sophie Alice Baxter was dat. En het ging over dansen. Ja, moord op de dansvloer.
1: Ja, heel ongezellig.
0: Dat eerste laat ik weg bij de dansvloer.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk. Ja, dat is leuk. Jij bent een danser.
1: Ik vind dansen heel leuk, zeker. Ja, ik heb nog een tijdje op salsa les gezeten en steldansen, Blauwe Maandag. Dus ik ben het allemaal weer vergeten, maar ik vind het wel leuk.
0: Ja,
1: en met dit liedje heb ik ook wel een leuke herinnering aan. Ik had vroeger op de middelbare school een wiskundelerares, mevrouw Muller. Het was echt een beetje een ouderwetse lerares, maar ze was wel hartstikke aardig. Beetje, wat ouderlijk. En dit liedje was toen net een hit. En wij dachten eigenlijk allemaal dat Sophie Alice Baxter zong Muller on the dance floor. Oh. Mevrouw Muller.
0: Echt waar?
1: Ja, maar het was niet echt een danstype. Maar later bleek dat het Murder on the dance floor was.
0: Ja, was heel wat anders. Maar hebben jullie dat haar verteld ook?
1: Ja, ze vond het allemaal maar apart.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Dus toen weer gewoon de rekenmachine erbij gepakt, denk ik.
0: We gaan een spelletje spelen.
2: De Radio West tijdmachine.
0: Dat spelletje gaan we spelen. Je kunt, één vraag goed. Wat win je dan?
1: Dan win je een cadeaubon, een waardebon voor Pluto Sport. Dat is een webwinkel en daar kun je allerlei mooie sportartikelen kopen. Dus als je het WK kijkt en je denkt, hey, die schoenen of dat wil ik ook. Ik wil ook sporten buiten. Dan kun je bij Pluto Sport iets uitzoeken voor €50.
0: Goed, maar hoef je maar één vraag goed te hebben. Dat is mooi.
1: Ja.
0: Dan hebben we ook nog een hoofdprijs.
1: En dat is niet de minste. Als je in de finale terechtkomt komende vrijdag in de uitzending bij Bas, dan maak je kans op een robotstofzuiger. Dus eigen huishoudhulp op wieltjes. Je hoeft dan niet meer zelf te stofzuigen en eigenlijk ook niet eens te dweilen, want dat kan die ook gewoon.
0: En jij kan het weten, want jij hebt zo'n apparaat.
1: Ik heb hem zelf ook.
0: En je hebt die een naam gegeven.
1: Ja, je kunt inderdaad in de app die erbij zit, kun je de stofzuiger een naam geven. Dus mijn stofzuiger heet Deborah.
0: Deborah. Ja. Bianca heeft een Deborah.
1: Dan zeg ik gewoon even van, nou, wie zet Deborah aan? Deborah, goed gedaan. Ik praat ook terug tegen haar, want ze zegt ook van, oh, ik moet eventjes nieuw water hebben of ik moet de stofzak legen. Dus dan zeg ik ook gewoon, is goed, Deborah.
0: Dat zijn goede gesprekken.
1: Precies, ja. Dat is één iemand die tegen mij praat thuis.
0: Dat heb ik ook, maar dat is Hanna. Hanna, goedemorgen.
3: Anna
0: is het. Oh, ik verstond Hanna. Anna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met je?
3: Ja, prima.
0: Ja. Praat jij ook wel eens tegen stofzuigers, net zoals Bianca?
3: Ik heb een stofzuiger nodig.
0: Oh.
3: Want mijn oude kan ik niet meer gebruiken. En ik was me al een beetje aan het oriënteren op een nieuwe stofzuiger. Maar had nog geen tijd gehad om een stofzuiger te kopen.
0: Ja, maar dan ben je het juiste adres. Wij verkopen geen stofzuigers. We geven ze wel weg. Moet je wel wat voor doen. Zometeen stappen wij in de tijdmachine. Dan gaan we terug naar een bepaald jaar. Daar stel ik drie vragen over. Stel dat jij ze alle drie goed hebt. Dan kom jij in aanmerking. Ben je een van de finale kandidaten voor zo'n stofzuiger. Dat zou mooi zijn.
3: Dat zou zeker mooi zijn, maar drie vragen goed is wel veel.
0: Nee. Ik heb een zeer goed gevoel. Ik heb een zeer goed gevoel erover. Dus ik denk dat dat gaat lukken. Maar dan wil ik wel even weten, stel je voor dat jij zover komt. Drie vragen goed, je gaat naar de finale en je wordt eruit gekozen ook. Dat zou kunnen gebeuren. Welke naam geef je dan je stofzuiger? Denk even goed na. Denk
3: een hele goede naam.
1: De handvraag.
0: Ik ben onkoopbaar.
3: Ik weet het heel goed. Sorry hoor, maar dan wordt het Jeroen.
1: Ja. Jeroen, nou wat goed.
0: Ik zou hem bijna zo willen geven. Kunnen we niet doen? Maar ik vind dat een fantastische
1: naam. In ieder geval een stofzuiger naar je wordt vernoemd. Dan hoop ik maar dat hij het goed doet hoor, want...
0: Dat klinkt dan weer anders dan ik het niet heb. Anna, wij moeten op reis. Zullen we Bianca thuis laten? Nee, neem me mee.
3: Nee.
0: Ja, iemand moet de koffie brengen.
1: Ja, precies.
0: We gaan instappen. Anna, ga je mee?
3: Ik ga
0: mee. Oh, daar gaan we. Gelukkig dat Bianca erbij is. Dat vind ik fijn. En ik haal de koffie wel. Oh, de deur gaat dicht.
3: Oh.
0: Waar gaan we heen? Welke kaas zou het zijn? Zo spannend. Oh.
2: 9. 8.
0: 6. Oh, 1986. Daar gaan we, Anna.
3: Oh, 1986.
2: Deuren gaan open.
0: Zo zag 1986 dus eruit. Anna, hoe zag voor jou 1986 eruit?
3: Ik heb daar echt geen herinnering aan.
0: Nee, ik weet het ook niet precies. Oh, dit kennen we wel. Die muziek. Take My Breath Away, het was uit de film Top Gun.
3: Oh.
0: Die draaide toen in de bioscoop met Tom Cruise. Ik heb de film destijds gezien. Ja. Heb jij hem gezien ook? Anna?
3: Ik denk dat ik hem wel op tv heb gezien.
0: Ja, later.
3: Niet in de bioscoop.
0: Nee.
1: Wordt nog wel eens herhaald. Ja. Ik heb de herhaling dan gezien.
0: Ja, want jij...
1: 86 was ik er nog niet bij.
0: Oh, dat is fijn. Je hebt ook niet meegemaakt dat we Europees kampioen werden.
1: Nee, dat heb ik allemaal gemist.
0: Anna, hebben wij wel meegemaakt, hè? Nederlands Europees kampioen 1988. Maar je weet er niet meer zoveel van. Althans, niet op het...
3: Nee.
0: Nou, ik denk dat dat dingen... Ik heb 3 vragen voor je. Er komen vanzelf antwoorden boven. 3 vragen over 1986. 1 vraag goed is al prijs. 3 vragen goed. Dan ben je een van de finalisten voor jouw nieuwe stofzuiger, Jeroen. Zullen we eens gaan beginnen?
3: Oké.
0: Ja? Anna, 3 vragen.
3: Ja, ik probeer heel erg te bedenken. Die clip, dat was geloof ik...
0: Dat is helemaal geen vraag.
3: We gaan... Dan weet ik nog wel
0: stop,
3: nummer.
0: Anna.
1: Alles komt nu ineens boven.
0: Oh, sorry.
1: Heel 86.
3: Ja.
0: We praten door elkaar. Ik ga eventjes orde scheppen in deze chaos, waarschijnlijk door mij veroorzaakt. Ik heb 3 vragen over je, over 1986. En de eerste vraag komt er nu aan. Luister goed en ik hoop zo dat je het antwoord weet. Mijn eerste vraag is... De film Flodder is een groot succes in de Nederlandse bioscopen in 1986. Welke actrice in de film Flodder speelt daarin de rol van de uitdagende dochter Kees? Hoe heet zij in het echt, deze actrice?
3: Tatjana Simic.
0: We gaan door met vraag.
3: Ik het goed uitspreek.
0: We gaan door naar vraag nummer 2. Argentinië wint in 1986 het WK voetbal. Argentinië verslaat West-Duitsland in de finale. Wat is de achternaam van stervoetballer Diego, die zo belangrijk is geweest voor de Argentijnen?
3: Maradona.
0: Nog 1 keer de achternaam?
3: Maradona.
0: We gaan door met de 3e vraag. Het gaat over een Britse rockband. Welke Britse rockband scoort in 1986 met het nummer Friends Will Be Friends? Welke band zong dat? Friends Will Be Friends.
3: Oh, dat is een moeilijke. Ik ken het nummer Friends Will Be Friends. En when you're... Ik weet niet of Queen toen nog bestond, maar ik weet geen andere band.
0: Okay.
3: Friends Will Be Friends.
0: Jij gaat voor Queen.
3: Okay. Queen, ja, ik weet geen andere.
0: We gaan eens even luisteren. Je hebt 3 vragen gekregen, 3 antwoorden gegeven. En we gaan eens even luisteren hoeveel antwoorden je goed had.
4: Je hebt 3 vragen goed.
3: Wow. Is het waar? Nee.
0: Je bent finalist.
3: Oh, wauw.
0: Ja, nou ja, 1 vraag goed.
3: Hoe klopte?
0: Ja, dat zei ik toch? Anna, er zouden meer mensen naar mij moeten luisteren.
1: Ja.
0: Er wordt te weinig naar mij geluisterd.
3: Kijk.
1: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ja, je bent een stap dichter bij Jeroen, de robotstofzuiger in ieder geval. Want je maakt kans op een plek in de finale aanstaande vrijdag. En je hebt natuurlijk ook gewoon die mooie waardebon voor Pluto Sport gewonnen. Dan kun je online iets sportiefs uitzoeken.
3: Oh, nou, dit is echt op het goede moment, want ik wilde meer gaan sporten. En ik hoorde inderdaad wel eens dat sportje ook, van Pluto Sport.
1: Ja.
3: En ik zat ook zo van, ik moet even kijken. Maar gek genoeg, ik dacht eerst dat het een fysieke winkel was. Ik had toch geen tijd gehad om even dat te googelen waar die zat. Maar dat is helemaal handig.
1: Ja, je kunt gewoon online alles regelen. Wat voor sport heb je op het oog om te gaan doen?
3: Fitness.
1: Oh, kijk, heel goed. Dus wel binnen ergens lekker droog.
3: Ja.
0: Ja, dat het mooie is, dan kun je stofzuiger Jeroen, mocht je hem willen, gewoon naar boven slepen. Want dan ben je er al sterk genoeg voor. Spierballen kweken, fitness, komt goed.
3: Ja.
1: Misschien moet ik dat ook gaan doen, inderdaad.
0: Ik ook, denk ik. Ja. Anna, dankjewel. Je hoort van de week of je inderdaad de finale hebt gehaald.
1: Ja.
0: Wens jou veel plezier met de mooie bonden van Pluto Sport. En wie weet zit jij in de finale.
1: Ja, blijf even hangen, dan gaan we alles in orde maken.
3: Dat zal ik doen. Heel erg bedankt.
0: Dankjewel.
1: Fijne dag.
0: En we gaan hem draaien hoor. Friends will be friends. Hier is Queen.

0: We noemen het de aardappels. Ja. De aardappels van Zoetermeer.
1: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio neuzen.
2: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
4: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Het is 9:30. Goedemorgen. Dit is West Wordt Wakker. Hoogste tijd voor het nieuws uit onze eigen regio. Met Frank van Deutenkom. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Hij is aan land, de Hollandse Nieuwe. Het eerste vaartje kwam vanochtend aan in de haven van Scheveningen. De traditionele veiling is er niet, want het Nederlands Visbureau wil iets doen aan het imago van die Nieuwe. Nu is die vooral populair bij de wat oudere generatie, maar met allerlei nieuwe recepten moet ook de jongere generatie weer interesse krijgen in de rauwe lekkernij. En die is bijzonder, zegt Gerbrand Voerman van de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging.
14: We hebben eigenlijk het enige primeurproduct wat je in levensmiddelen nog hebt. Vroeger had je Beaujolais primeur, is er ook niet meer. Er is één moment waarop het seizoen start en waarop de consument van de een op de andere dag meteen de nieuwe haring van dat seizoen kan gaan proeven.
13: Dus straks eens even een primeurproduct bij de staart vatten. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt in een kantoorpand aan de Laurens Reaalstraat in Den Haag. Daar raakte niemand gewond, maar de schade is groot, zegt verslaggever Dennis van Schie.
15: Hier in Bezuidenhout West een enorme ravage. Er is hier vannacht een explosief naar binnen gegooid bij werkplekken van de gemeente Den Haag. Er waren twee beveiligers binnen toen er een explosief naar binnen werd gegooid. Dan zijn ze in zich de tandjes geschrokken. Ze staan te trillen op hun benen hier. En buiten op straat heel veel scherven van het glas. De kozijnen liggen eruit, zwart geblakerd binnen. En er hangt hier nog steeds een brandlucht.
13: De sloop van het verouderde winkelcentrum Meerzicht in Zoetermeer laat op zich wachten. Die sloop zou eigenlijk half maart beginnen, maar dat maakte net voor die tijd iemand bezwaar. Het bezwaar is inmiddels ingetrokken, maar de sloop is nog niet begonnen en er is ook nog geen nieuwe datum bekend. Wel is een deel van de parkeerplekken in de wijk afgezet en dat leidt tot frustratie bij bewoners. Het kabinet moet met een groennorm afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn. Als verstening niet wordt tegengegaan, gaat hittestress meer slachtoffers eisen. Daarvoor waarschuwt een brede coalitie van maatschappelijke organisaties. Hittestress eist volgens het RIVM ieder jaar zo'n 250 levens.
12: En hitte zit er wel een beetje aan te komen. Huub Mizee.
16: Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komt er wat meer zon en wordt het ook droger. De wind is oostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 22 graden. Komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt vannacht zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er meer bewolking, valt er enige tijd wat regen. Morgenmiddag komt er dan weer geregeld zon. We hebben morgen een zuidwestenwind die matig zal zijn, aan zee af en toe vrij krachtig. En ook morgen wordt het 21 of 22 graden. Donderdag en vrijdag wordt het ronduit zomers met zonnige perioden. Donderdag wordt het 28 graden, en vrijdag ruim 30 graden. Maar later is er wel kans op onweer.
12: Kijk, maar het was wel die hitte, die komt eraan donderdag en vrijdag dus. De weg gaan we even op samen met Erwin de Hart van de AWB. Erwin, goedemorgen. Is het nog te doen? Is het druk? Hoe gaat het?
17: Er is wel wat te melden in elk geval. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hofvliet. 14 kilometer file. Waren twee auto's gebotst. En toen was er een auto die het niet meer deed. En daarom wordt dat ook weggesleept. De linkerrijstrook is in elk geval dicht. De vertraging is 25 minuten. 25 minuten vertraging. Toevallig ook op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en de Meern in 13 kilometer file. En daar is de rechterrijstrook dicht om een heel andere reden. De buitenberm loopt een schaap en dat moet gevangen worden. En dat wil niet gevangen worden. En dat heeft heel veel voeten in de aarde. Dus goede raad is duur daar op de A12 bij de Meern. Het geeft in ieder geval een half uur vertraging. De N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Bij de N11 2 kilometer stilstaand verkeer door werkzaamheden.
12: Ja, even kijken. Dit is nu een schaap, Erwin. Jij doet dit werk al een tijdje. Is dit het meest bijzondere wat je wel eens hebt moeten vermelden? Of zijn er wel andere dieren geweest waar je dacht oei, oei, oei?
18: Ja. We hadden een keer een kraanvogel, weet ik nog. Was je daar ook bij, Erwin?
17: Nee, toen was ik ziek.
12: Maar het gebeurt vaker.
17: We hebben paarden die uit de trailer losbreken, omdat ze in paniek raken. Dat is altijd heel naar.
12: Ja.
17: We hebben varkens op de weg gehad. We hebben koeien op de weg gehad. We hebben eigenlijk heel veel op de
18: noem
17: weg
18: een dier
17: gehad.
18: En het loopt op de weg. Maar is dit een schaap of is het toevallig Tim
17: een schaap? Nou, weet jij wat? Tim heeft net vrijgenomen.
18: Dus dat is wel heel toevallig.
17: Dus ik denk dat hij in de buitenberm vertoeft. Hij doet ons alle de hartelijke groeten.
12: Ja. Ja. Hey, dankjewel, hè. Joe, werk ze.
13: En we hopen niet dat als er één schaap over de snelweg is, dat er meer volgt.
18: Nee.
13: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Get Me Wrong van de Pretenders. We hebben het vanochtend heel veel gehad over haring. Het haringseizoen gaat beginnen.
1: Ja.
0: Het probleempje is, en dat is ook een paar keer teruggekomen, dat jongeren houden niet meer van haring. Het zijn vooral de 50-plussers die het nog steeds naar uitkijken en ervan genieten.
1: Ja.
0: We hadden toen gevraagd naar wat reacties van onze luisteraars. En er is behoorlijk wat binnengekomen via de app.
1: Zeker weten, ja. Ik heb het idee dat de haring onder onze luisteraars in ieder geval nog wel populair is. Want bijvoorbeeld Yvonne die stuurt ons goedemorgen. Mijn man en ik lusten ook haring. Ik eet hem als salade eigenlijk, op een broodje. En, of gewoon uit het vuistje. Mijn man die eet hem altijd op een broodje, want we zijn er van jongs af aan mee groot geworden. Hij is 74, zegt ze, en zelf 61. Ze doet ons ook de hartelijke groeten. Marcel die pakt het anders aan. Die zegt, nou, we moeten de jongeren niet wijzer maken over de haring. Des te meer blijft er voor ons dinosauriërs over. Hij zegt, mijn vader zei altijd, die vroeger in de nacht bij de PTT vis verkocht, haring in het land, dokters aan de kant.
0: Ja, ja.
1: Het is natuurlijk heel gezond voor je, die haring. Dus nou, zo hebben we nog wat leuke reacties binnengekregen. Allemaal haringfans zijn
0: goed.
1: Het. Ja.
0: Misschien nog straks een paar doen.
1: Ja, leuk.
0: Is misschien wel leuk.
2: Ondertussen in
0: België. En dan kunnen we gelijk even vragen aan Niels Schreuder. Goedemorgen, Niels.
3: Ja, goedemorgen. Kom maar door met die haring.
0: Ik wil zeggen,
3: noemen wij maatjes in België.
0: Ja?
3: Maatjes heet het hier.
0: Maatjes, ja. Want dat, leeft maatjes. Is ook een ding in België, de maatjes.
3: Oh, absoluut. Ja, daar kun je de Belgen wel voor porren. Maar ja? Ze noemen het maatjes. Dus misschien is het niet meegeteld in de telling. Want het heet geen haring hier.
0: Ja, is het lekker? Ben jij een maatjesfan, een haringfan?
3: Ja, absoluut, ja. Maar net als net gezegd, ja, ik ben ermee opgevoed.
0: Ja.
3: Als wij in Scheveningen kwamen, dan gingen we eerst een haring happen.
0: Ja, nou is dat vandaag, zeg maar, het eerste vaatje is vandaag aan land gebracht. Dat is een ding in Nederland, hè? Vooral dan voor de 50-plussers horen we. Is dat ook een ding in België?
3: Wel, onder de Vlamingen en de Nederlanders wordt dat ook gevierd. De haringparty op de ambassade, ik weet niet precies of die vanavond is of morgenavond, is alleen voor genodigden, anders zou het echt zwart van de mensen staan. Die is, dat is zeker een begrip, één keer in het jaar. Ja, de haringparty.
0: Ben jij er ook bij dan, daar?
3: Nee, ik ben niet uitgenodigd deze keer. Nee, het ligt er een beetje aan.
0: Een maatjesfan, een
3: haringfan? Ja, absoluut, ja. Maar net als net gezegd, ik ben ermee opgevoed.
0: Ja.
3: Als wij in Scheveningen kwamen, dan gingen we eerst een haring happen.
0: Ja, nou is dat vandaag, zeg maar, het eerste vaatje is vandaag aan land gebracht. Dat is een ding in Nederland, hè? Vooral dan
3: zeker,
0: voor de 50-plussers horen we. Is dat ook een ding in België?
3: Wel, onder de Vlamingen en de Nederlanders wordt dat ook gevierd. De haringparty op de ambassade. Ik weet niet precies of die vanavond is of morgenavond. Is alleen voor genodigden, anders zou het echt zwart van de mensen staan. Die is, dat is zeker een begrip, één keer in het jaar. Ja, de haringparty.
0: Ben jij er ook bij dan, daar?
3: Nee, ik ben niet uitgenodigd deze keer. Nee, het ligt er een

0: En nee, ik heb veel functies, maar dat niet uitgenodigd voor de haringparty.
1: Ja, ik neem aan dat je ook de functie van supporter had, althans deels voor België.
0: Oh, absoluut.
1: Gisteren gekeken, ja, de Rode Duivels, België speelde tegen Egypte, met 1-1. Ja. Hoe was het?
0: Ja. We hebben zitten kijken, want de kinderen gaan hier in België naar school. Dus ja, die hadden ook van die Belgische vlaggetjes op hun wang. Hadden ook een Belgisch mutsje van school meegekregen. Dus ik zat met mijn Nederlandse, of tenminste ja, mijn Nederlandse kinderen. Ze zijn in Nederland, ze zijn Nederlands, maar in België opgegroeid. Dus ja, wij zaten te kijken gisteren. En ja, ik vond het allemaal een beetje, ja, een beetje af en toe paniekvoetbal. En ja, nee, het was niet echt dat je denkt van kom maar op met die Belgen.
2: De berichten online zijn ook niet echt enthousiast.
0: Heel
2: want
0: allemaal.
2: De Rode Duivels moesten tegen Egypte en het werd 1-1. Ja, ja, wat is nu de sfeer in België? Is dan ook echt iedereen helemaal teneergeslagen of gaat het wel weer?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ze hadden er eigenlijk niks van verwacht. En dat is misschien ook de tactiek van de Belg. Als je gewoon weinig verwacht, dan valt alles mee, hè, dat idee. Dus dat is weer gelukt. Nee, ja, ze kijken eigenlijk beide kanten op. Ze zijn helemaal gebiologeerd door de Nederlandse Oranje Wave. En het WK-lied van links naar rechts, wat de Nederlanders dan heel mooi met elkaar doen. Dat hebben ze in België niet. Je hebt natuurlijk Franstaligen en Nederlandstaligen. Het volkslied heeft al twee verschillende teksten. De meeste mensen kunnen dat niet eens meezingen. Dus dat saamhorigheidsgevoel, dat zit er helemaal niet in. Maar het voetbalelftal, de Rode Duivels genaamd, is wel een beetje wat het land bijeenhoudt. Dus als er dan voetbal is, dan kijkt wel de hele natie. Maar inderdaad met een beetje zo'n reserve van, nou ja, we zullen wel zien. En dan morgenavond speelt Frankrijk. Dus de Franstalige Belgen, die verwachten daar veel meer van dan van hun eigen elftal. Dus nee, het is echt een land wat een gebrek heeft aan chauvinisme.
2: Ga je dan ook weer de wedstrijden van Frankrijk extra volgen, omdat het land verdeeld is?
0: Ja, en dan moet ik nog bij vertellen dat deze Nederlander is met een Française getrouwd.
2: Oh.
0: Dus wij zitten drie avonden op rij, Nederland, België en Frankrijk te kijken.
2: Dus eerst in het oranje, gisteren in het rood, dan moet je in het blauw. En dan
0: moet
2: in
0: ik
2: het
0: in het blauw.
2: Ja.
0: Ja, in het blauw moet ik dan. Ja.
1: Niels.
0: Ik heb trouwens even opgezocht waarom ze het Rode Duivels noemen.
1: Ja.
0: Je zou zeggen, ja, wat is er nou voor geks, hè? Heeft dat met het duveldrankje te maken of zo? Nee, in 1906 gingen ze in het rood spelen. Rode t-shirts, hè? Dus rode shirts aan. En toen was er een sportman. En die schreef ook in een blaadje. Een soort van sportcommentator was dat, 1906. En die zag die rode kleuren op beeld. En die had gezegd van, dat lijkt wel een beetje op de autocoureur. De eerste autocoureur die de 100 kilometer per uur doorbrak. Met zo'n auto, met zo'n racewagen.
1: Ja.
0: En die had rossige haren en een rossig sikje. En die noemden ze de Rode Duivel, omdat hij zo snel was geweest. Die had drie keer wereldkampioenschap gewonnen of zo. Dus toen heeft hij die voetballers met die rode shirts, heeft hij de kleine rode duiveltjes genoemd.
1: Ah,
2: wat leuk.
0: En dat is eigenlijk gebleven. En dat elk jaar weer schrijven we over de rode duivels dit en de rode duivels dat.
2: Ja. Omdat ze zo snel zouden zijn.
0: Ja, precies. Ja. Nou, soms wel, hè? Eventjes.
2: Ja.
0: Maar verder was het niet echt beklijvend gisteravond.
1: Ja. Ik heb nog één ding wat ik graag wil weten. Ik kom vaak in België, van een hartstikke mooi land. Maar ik weet eigenlijk niet of, ja, hoe dat leeft, zo'n WK voetballen. Leeft dat echt in België? Ik bedoel, behalve dat de Rode Duivels zeg maar zorgen voor eensgezindheid daar. Wat zien we op straat van het WK?
0: Nou, eigenlijk weinig. Je ziet wel Belgische vlaggen. En dat is dan het enige moment waarop België zijn eigen nationale vlag zwaait. Want verder zijn het Vlamingen en Franstaligen en zo. Dus zoals ik net zei, dat bindt ze dan. Hè? Ja. Dus dat is wel een gelegenheid om te laten zien dat ze dan toch Belg zijn. Maar verder is het meer een soort café-aangelegenheid. Waarbij mensen met elkaar aan een groot scherm gaan zitten kijken. Hè, dat kennen we natuurlijk in Nederland ook.
1: Ja.
0: Maar het heeft niet dat chauvinisme, die eensgezindheid. Allemaal achter één kleur aan, één lied zingen met elkaar. Het is toch meer zo van met een pint voor het scherm gaan zitten. En is kijken wat ze ervan bakken.
1: Ja.
0: Dat is een beetje de achterovergeleunde cultuur wanneer men hier voetbal kijkt. Dus ja, als het mooi weer is, zitten ze buiten op het café, maar anders gewoon binnen.
1: En als België nu heel ver komt richting finale, gaat het dan meer leven, denk je?
0: Ja, maar de Belg wordt dan nog meer bescheiden.
1: Oh.
0: De Nederlander die denkt bij één doelpunt al dat nu worden we wereldkampioen. Hey, ik merk dat bij mezelf ook, hoor. Ja. Dan komt dat helemaal zo op, hè. Zo'n één doelpunt voorstaan. Oh, nu gaan we toch nog redden. Die wereld is een lesje leren. We gaan 76 en toch eens nog eens overdoen en zo. De Belg heeft dat helemaal niet. Die denkt bij elke keer als het goed gaat, nu moeten we voorzichtig zijn.
2: Ja,
0: zijn.
2: Ja,
0: dus het is een hele andere volksaard, Jeroen.
1: Ja. Nou, we gaan het zien. Het zou mooi zijn als... Ja. Nou, weet je,
0: we gaan het zien.
1: Jij krijgt een probleem.
0: Maar wij speelden tegen de Japanners. Ja. Maar de Japanners...

0: die hebben samen met ons koningspaar de voetbalwedstrijd gekeken.
1: Ja,
0: klopt. Zag ik.
2: Ze komen naar België.
0: Ons koningspaar in Nederland dan. Maar komend weekend verblijven ze het hele weekend op het zomerpaleis van de Belgische koninklijke familie.
2: Ja, ja.
0: Dat hebben ze
2: prachtig.
0: Gewoon een onderonsje met elkaar.
2: Ja. Het zou mooi zijn als ze daar met een Nederlands shirt, met een oranje shirt binnenkomen. Ja. Hè? Dat ze dan voor de wedstrijd gaan zitten in een oranje shirt.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Het is heel verwarrend allemaal.
0: Ik denk niet dat er foto's van komen, maar...
2: Dan niet, denk ik. Niels, dankjewel. Dankjewel voor
0: met veel plezier.
2: Wens je veel sterkte met alle drie de ploegen. Nederland, België en Frankrijk. Oké.
0: Ja, precies. Vanavond Frankrijk.
2: Goed gedaan.
3: Luister naar West wordt wakker. Met Jeroen Latijnhouwers en Bianca

0: Heerlijk, terug naar de jaren 60. Altijd goede muziek, zoals deze van de Archies, Sugar Sugar. Oh, Bianca, wat gaat het toch snel?
1: Nou, hè, de dag is onze uitzending is alweer voorbij. Niet de dag natuurlijk, nee. Want die duurt nog lang.
0: Ja, maar het vliegt voorbij, die 4 uurtjes
1: altijd.
0: Ja, het ging
1: snel.
0: Absoluut, en dan moeten we nog. En dat is
1: goed teken.
0: Gezellig. Even praten met Angelique. Angelique, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen en Bianca.
0: Iets Hallo. Met Tout le Monde.
2: Ja.
0: Ik weet nooit precies
2: Bonjour,
0: wat.
2: Bonjour,
0: Tout le Monde. Ja. Angelique, goedemorgen. Wij willen graag iets weten. Een mooie tip hebben van jou. Vandaag over wat te doen. En dat moet te maken hebben met haring. Heb je iets?
2: Nee.
0: Ja, nee?
2: Ja. Ik had dus een tip met haring. Maar ik zet de radio aan en ik hoor het ene haringtje voorbij komen na het andere haringtje.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik denk, misschien moeten we iets anders verzinnen voor vandaag.
0: Nou, dat klopt. Dat wist ik dat zo was. Wat heb je gevonden?
2: Ik heb iets gevonden wat eigenlijk heel anders ruikt dan haring.
0: Oh, wow.
2: En ik denk dat misschien voor de smaakpapillen minder is. Maar voor de neus is dit absoluut vuurwerk. Want daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over bloemenvuurwerk. En dan heb ik het over de pioenroos.
0: Oh.
2: Ik weet niet of jij ze mooi vindt. Maar ik vind ze echt schitterend. Ik denk Bianca ook.
1: Ja, prachtig.
2: Weet je, het zijn geweldige bloemen. Gisteren had ik het over de rozen in Westbroek Park. Nou, vandaag heb ik het over de pioenrozen die groeien in Voorschoten. Want daar heb je een kwekerij en die heet de Horsthoek. En dat is echt wel een lokale geheimtype, zoals ze dat noemen hier in de omgeving. Want ik woon in Leidschendam en ik rijd daar vaak langs. En dan zie ik daar al die auto's zie ik daar stilstaan. En dan zie ik mensen met echt armen vol bloemen zie ik weg. Gaan. Vandaag, de laatste dag. Vandaag kan je alleen nog maar die hele knisperverse pioenrozen kan je mee naar huis nemen. Want daarna, dan zijn de velden leeg en dan is het voorbij. En dan moeten we weer een jaar wachten. Dus ik dacht van, nou, ik ga toch eventjes melden aan de luisteraars. Ze zitten op de Veurseweg. En ze gaan open vandaag om 11 uur. Ze zijn open tot 4 uur. En de laatste bossen zijn daar dan te halen. En dan haal je nog zo'n stukje vuurwerk haal je in huis. Want dat is het echt, hè? Je koopt ze en ze zijn een bolletje. En dan opeens, dan explodeert zo'n bloem als het ware. Ja. En dan heb je gewoon een schitterende, mooie bol heb je.
0: Absoluut.
2: Ik wist trouwens niet, er zijn duizenden soorten pioenrozen. Maar hij heeft er voldoende om uit te kiezen.
0: Laatste dag vandaag dus.
2: Precies.
0: Ja, ja.
2: Ga erheen.
0: Waar ook alweer? Waar moeten we heen?
2: De Veurse Straatweg in Voorschoten.
0: Oké, Bianca gaat zo meteen
1: ik
0: even
1: Ik rij gelijk door.
0: Ja.
1: Ja, want ik wil
2: mooie... De Veurse mooie... Weg, ik zeg het verkeerd.
1: Oh, de Veurse Weg, precies. Ja. Check, zet ik het in Maps.
0: Aziek, dank je wel, hè. Fijne dag voor jou.
1: Dag.
0: Joep. En zometeen na 10 is het de hoogste tijd voor Aan de Bak met Patrick.
3: Zeker met onder meer de tijdmachine. Met Jeroen te winnen natuurlijk.
1: Ja.
3: De jarige van vandaag, 16 juni. En een plaat voor 12 met het thema No. En uiteraard zou ik bijna willen zeggen in de archiefbak. Een eerbetoon aan Wim T. Schipper.
0: Dat allemaal en veel meer zometeen na 10 uur. Bianca, dankjewel. Het was veel ontzettend leuk met jou dit te mogen presenteren.
1: Vond ik ook. Dankjewel, Jeroen.
0: En morgen zijn ze weer terug. Jorin.
1: En weer
0: met een nieuwe aflevering van West wordt wakker. Wens iedereen een heel fijne dag.
1: Dag.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
14: Nou, de haring is aan wal, dus we kunnen met extra vitamines aan de bak straks tussen 10 en 12. Eerst het regionieuws, 10 uur, Frank van Deutekom.
15: Goedemorgen. De Hollandse Nieuwe is vanmorgen aangekomen in de haven van Scheveningen. De traditionele veiling van het eerste vaatje is er niet. In plaats daarvan worden er allemaal nieuwe recepten gepresenteerd om jongeren weer enthousiast te maken voor de vis. Een brand heeft vannacht flinke schade aangericht in een kantoorpand aan de Laurens-Realstraat in Den Haag. Er zou een explosie aan de brand vooraf zijn gegaan. De gemeente Den Haag gebruikte het pand als tijdelijk onderkomen. En frustratie in Zoetermeer over de sloop van winkelcentrum Meerzicht. Dat is verouderd en zou half maart gesloopt worden. Een bezwaar gooide roet in het eten en een nieuwe sloopdatum is niet bekend. Wel zijn parkeerplaatsen in de buurt al een hele tijd dicht. Tot zover het regionieuws. Meer om 10:30, nu het overige nieuws.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Files en vertragingen krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
17: File op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knopend Hofvliet 10 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht liep een schaap langs de weg. En daarom 12 kilometer file tussen Reewijk en Harmelen. De weg is inmiddels vrij. En op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Bij Woerden 4 kilometer file.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
21: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
22: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
23: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
24: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
25: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
26: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Tot 12 uur aan de bak.

0: Dat was dit jaar nummer 639 in de eeuwige roemlijst. Harold Melvin en de Blue Notes. And if you don't know me by now, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Estra Koffie.
0: Tiende jaargang, aflevering 2298 voor Aan de Bak. Met later vanochtend niet alleen een nieuwe ronde van Eeuwige Roem, maar natuurlijk ook de verjaardagskalender. Dus is er iemand te feliciteren vandaag op 16 juni, dan wil ik dat graag van je weten. Laat me dat weten via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. We hebben een prachtige robotstofzuiger in de tijdmachine. En dit uur geef ik ook in die tijdmachine een hilarisch spel weg voor de hele familie. Dat is zeer de moeite waard, kan ik je vertellen. We hebben de plaat voor 12 met het thema No. En natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, later vanochtend in de archiefbak een eerbetoon aan Wim T. Schippers, de artiest.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: Hey, ken je deze al? Ilse de Lange, de nieuwe.

0: zwart met suiker, dubbele espresso of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Ik heb wel eens gezegd, ik snap niet wat jullie gaan doen. De verbijsteren steek je los.

0: dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het goede doel op Radio West. Eenvoud.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ook een heel simpel spelletje. Twee platen tegenover elkaar met een thema. En het thema is vandaag No.
1: Nummer 1.

0: Weet je het al? Welke wil je horen? Straks rond 10 voor 12. ABBA met Does Your Mother Know? Keuzemogelijkheid 1. Of Whitney Houston, How Will I Know? Keuzemogelijkheid 2.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Laat het me weten. De Facebookpagina van Radio West staat geduldig op jouw stem te wachten. Nummer 1 ABBA, nummer 2 Whitney Houston. Of appen naar de studio. Heel simpel via 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Typisch geval van 1968 dat daar voorbij komt op Radio West. Gary Puckett en de Union Gap en Young Girl. En zo dadelijk een nieuwe ronde van de tijdmachine. Maar ook het regionieuws is onderweg met daarin onder meer een bekende theatervoorstelling uit onze regio. Wordt toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Straks hoor je meer.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
13: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. En dat maakt het wel lastig.
12: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
14: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
0: Goedemorgen, dit is Radio West aan de bak, 10:30 precies. En Frank van Deutekom heeft het regionieuws.
15: Goedemorgen. D66 in Den Haag wil dat bij een vermoeden van kindermisbruik of kindermishandeling het mogelijke slachtoffertje gehoord kan worden zonder toestemming van de ouders. Nu kan dat niet. Landelijk ligt er een voorstel om dit mogelijk te maken, maar de lokale D66 vindt dat te lang duren. Daarom zou het in Den Haag al eerder geregeld moeten worden, zegt Lotte Lengli van D66.
16: Als we beginnen bij Veilig Thuis, daar komen eigenlijk de meeste meldingen binnen. En als we gaan praten met Veilig Thuis en vragen waarom horen jullie nou niet die kinderen alleen, dan denk ik dat er ook zonder de wet te veranderen al echt wel stappen genomen kunnen worden. En ik ben inderdaad bang dat dat echt niet morgen gaat zijn. Maar als we over 2 maanden of 3 maanden al iets geregeld krijgen, denk ik dat dat heel mooi is.
15: De politie heeft nog geen idee wat het mogelijke motief is voor de schietpartij in Gouda gisteravond. Toen werd rond 8 uur 's avonds

0: te slechtziend bent. Je kunt het nu helemaal volgen.
1: Juist. En dan naar Huub Mizee voor het weer.
2: Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komt er wat meer zon en wordt het ook droger. De wind is oostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 22 graden. Komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt vannacht zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er meer bewolking, valt er enige tijd wat regen. Morgenmiddag komt er dan weer geregeld zon. We hebben morgen een zuidwestenwind die matig zal zijn, aan zee af en toe vrij krachtig. En ook morgen wordt het 21 of 22 graden. Donderdag en vrijdag wordt het ronduit zomers met zonnige perioden. Donderdag wordt het 28 graden en vrijdag ruim 30 graden. Maar later is er wel kans op onweer.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Nou, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het is Billy Joel en My Life op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Zo dadelijk een hilarisch familiespel in de aanbieding. Te winnen in de tijdmachine. Maar eerst naar
2: 1991.
0: Zwitserse vrouwen gaan op 14 juni 1991 massaal in staking tegen de achtergestelde positie van vrouwen in hun land. En Almere heeft er een

0: muziekwijk bij. Op 22 juni 1991 wordt deze nieuwbouwwijk officieel ingewijd door de leden van de Golden Earring. Naast een Golden Earring straat heeft de muziekwijk een Beatlesweg, een Louis Armstrong plantsoen en een Elvis Presley straat. De feestdag wordt afgesloten met een concert van de Golden Earring op een groot podium voor het stadhuis van Almere. En Jorge Castro wint de finale van de Soundmix Show op RTL 4 in 1991. De Rotterdammer kruipt in huid van Luciano Pavarotti en zingt Caruso zo overtuigend dat het publiek voor hem kiest. Tot op dat moment treedt Castro op in een restaurant in Krimpen aan de IJssel. En in datzelfde seizoen is ook Karin kandidaat. Zij is, ja, je mag wel zeggen, gepokt en gemazeld in het fenomeen talentenjachten.
1: En je doet al mee in wedstrijden zo, zo vanaf de Manege het Hotel?
2: Nou ja. Ja.
1: Nou, vertel er wat over dan.
2: Nou, ik doe wedstrijden, talentenjachten mee.
1: Maar toch niet zomaar, of wel?
2: Dat is een van mijn grootste hobby's.
1: Hoe vaak heb je dan een talentenjacht meegedaan?
2: Plus minus 50 keer, vanavond de 50ste keer.
1: 50ste keer? Ja. Is inderdaad heel veel. Hey, en wie ga je daarna doen?
2: Ik ga de nummers zingen van Joyce Newton.
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is country muziek.
0: Ja. Ik moest daar erg om lachen. Deze mevrouw die countryzangeres die zij bedoelt heet Joyce Newton. Dat is ook een beetje een gekke naam natuurlijk, maar zij dacht dat ze Joyce Newton ging imiteren daar in de Soundmix Show in 1991. Bereik in dit geval Simply Red uit dat jaar.

0: Simply Red en Stars.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ziet zojuist een stem binnenkomen op de plaat voor 12 van Babs. Die gaat voor ABBA lekker onder het strijken, schrijft ze. Ja, dat zijn van die huishoudelijke klusjes. Die moeten ook gebeuren zo op een dinsdagmorgen. En misschien moet je ook nog wel een rondje stofzuigen. Nou, dan heb ik een aardige tip voor je. Doe even mee met de Radio West tijdmachine. Dat kan namelijk nu en dan maak je kans op zo'n prachtige robotstofzuiger. Je eigen hybride huishoudhulp op wieltjes om lekker opgeruimd door het huis te gaan. Hij verwijdert die rare kruimels en stof van je vloeren met een behoorlijke zuigkracht. En hij past makkelijk onder kasten of onder je bank door. Het is de hoofdprijs in de Radio West tijdmachine, dus dit is het moment om te proberen om hem te bemachtigen. 070-390-5454 is het nummer. 070-390-5454. Dan reis je met mij in die tijdmachine naar een jaar uit het verleden. En over dat jaar krijg je 3 vragen van me. Heb je er eentje goed, dan ga je er sowieso al vandoor. Want een hartstikke leuk spel. Dat is een hilarisch spel voor de hele familie. Daar kun je echt heel veel lol mee beleven. Ofwel met je familie, of misschien met je kleinkinderen, of met een vriendengroep. Ik ga er straks meer over uitleggen, maar ik weet zeker dat het hilarische avonden oplevert. Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. De robotstofzuiger staat al bijna op je te wachten.

0: Patti LaBelle en haar collega's in LaBelle. En voulez-vous coucher avec moi?
1: De Radio West tijdmachine.
0: Nou, ik hou het bij stap lekker met me in de Radio West tijdmachine. Dat vind ik een leukere vraag voor dit tijdstip van de dag. Ben uit Zoetermeer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Wat gezellig dat je erbij bent.
2: Ja, wat een heerlijk nummer speelden jullie net.
0: Ja, die is goed, hè, die van LaBelle.
2: Ja. Ja, daar bestonden gelijk te dansen met z'n tweeën.
0: Ja, is dat uit de tijd dat je nog lekker uitging in de regio?
2: Ja hoor, we spitten de hele regio door.
0: Oh, nog steeds?
2: Jazeker.
0: Kijk, dat is goed. Nou, eens even kijken in welk jaar we dan terechtkomen.
1: Deuren gaan dicht.
0: Levert vast herinneringen op dan, dat kan niet missen, daar gaat-ie.
1: 1. 9, 8, 0.
0: Oh. 1980, ja.
1: Deuren gaan open.
0: Wat wilde je zeggen, Ben?
2: Dat is een tijdje terug, 1980.
0: Ja, dat kun je zeggen. Maar dan was, ja. Dan was je vast ook flink aan het uitgaan in die tijd, of niet?
2: Ja, natuurlijk wel. Ja, waar... Was ik aan te denken, was ik 37. Ja.
0: Ja. En waar ging je dan graag naartoe? Naar een bar of naar...
2: Nou, veel op Scheveningen ook, hè?
0: Scheveningen, oh ja.
2: Ja, noem... dan had je heerlijke kroegjes.
0: Ja, noem eens wat misschien al lang niet meer bestaat.
2: Ah, nee, die waar wij heen gingen, dat bestaat allemaal niet meer. Dat is allemaal geweest.
0: Nee, maar dat vind je juist leuk. Weet je nog een naam of niet?
2: Noem je, help jij, hoe heet dat weer naar beneden de kelder?
0: Oh, de kelder. Ja, die naam ken ik wel, ja.
2: Ja.
0: Ja, de kelder was wel mijn kinder volgens mij.
2: En had je in de Keizer, had je Café de Keizer.
0: Aha. Kijk, nou, ja. Lang over nagedacht over die naam. Nou, hoe dan ook. 1980, we zitten er meteen helemaal in, Ben. Dat doe je goed. En in dat jaar heb ik 3 vragen voor je te pakken. De Amerikaanse president Jimmy Carter verbreekt in dat jaar de diplomatieke banden met een land in het Midden-Oosten, omdat daar sinds november het jaar daarvoor 70 Amerikanen worden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in de hoofdstad Teheran. Om welk land gaat het, waar nu ook behoorlijk veel over te doen is?
2: Ja, dat heette toen de tijd Persië, het heet nu Iran.
0: Waarom is een nieuwbouwwijk in Lekkerkerk in 1980 in het nieuws?
2: Vanwege gif.
0: En schrijf hem op, hij is helemaal voldoende. In de film New York, New York wordt het themalied gezongen door Liza Minnelli, maar echt bekend wordt het door een versie van een Amerikaanse zanger en acteur. Wie heeft er in de zomer van 1980 een hit met Theme from New York, New York?
2: Dan moet dat volgens mij Frank Sinatra zijn.
0: Frank Sinatra.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Als een warm mes door de boter. Ja hoor. Zo. Geen enkel probleem. Je hebt nog de hulplijn bij je, maar volgens mij had je hem niet eens nodig, de hulplijn.
2: Nou, jawel, maar die stond te knikken van dat het goed was.
0: Oh, ja. Nou, ja. Dat is ook nuttig. Ja, dat is goed, want inderdaad, alle 3 waren hartstikke goed. Gifschandalen in Lekkerkerk, Iran, waar Jimmy Carter de diplomatieke banden mee verbreekt. En Frank Sinatra natuurlijk, dus dat betekent dikke mik. Je hebt sowieso, krijg jij van mij, het hilarische familiespel Onderbroekenlol. Ja, dat is echt, het klinkt een beetje flauwig, maar het is volgens mij echt heel leuk. Je speelt dat in 2 teams. Je moet een grote onderbroek aantrekken en dan krijg je een kaartje met daarop, ik roep maar wat, zoek iets groens. Dan moet je als een gek in huis op zoek naar iets groens en dat moet je dan in die onderbroek stoppen. En zo een aantal rondes door tot je natuurlijk een hele zware onderbroek hebt. Nou ja, ik zie dat zomaar voor me, dat je dat met een groep of met vrienden of met familie speelt. Volgens mij is dat hartstikke lachen.
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ik zal er een filmpje van maken en opsturen naar je.
0: Graag, Ben. Oh, daar hou ik je aan. Ja, dat is bij deze afgesproken. En je maakt natuurlijk kans op de robotstofzuiger. Dus misschien horen we je terug in de finale aanstaande vrijdag.
2: We hopen het.
0: Ja, heel goed. Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Oké.
0: En dit is hem dan. Frank Sinatra zelf. Start.

0: is in volle gang en West wordt wakker, doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
2: ja, maar
1: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja,
11: lekker. Ja, lekker.
9: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
12: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
17: We kennen hem als de stem van Bert en Kermit uit Sesamstraat en van Ron Fonfon, straks in eerbetoon. 11:00, eerst het nieuws uit je regio, Frank van Duiterom.
18: Goedemorgen. Een explosie heeft vannacht brand veroorzaakt in een voormalige basisschool aan de Laurens-Geaalstraat in Den Haag. Het pand werd gebruikt als tijdelijk onderkomen van Haagse... Dat moet ik overdoen. Het pand werd gebruikt als tijdelijk onderkomen van Haagse handhavers. Twee mensen die binnen zaten zijn nagekeken in de ambulance... maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En de politie onderzoekt in Gouda of een ruzie gisteravond aanleiding was voor een schietpartij. Bij de schietpartij raakte een 25-jarige man uit Gouda gewond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. En een hoogwerker van de brandweer moest gisteravond in Leiden een imker omhoog tillen. Hoog in een boom hing namelijk een bijennest met zo'n 20.000 zoemende beestjes. Met hulp van de brandweer kon de imker het nest aan de Franchimontlaan weghalen. Meer regio nieuws om 11:30, nu het andere nieuws.
19: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven. En in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
21: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
21: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
24: Inside a million eyes, they don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Jotam en Nam.
1: Eeuwige roem.
0: Zeker wel met jouw favoriete liedjes uit de popmuziek. Liedjes waarvan jij vindt dat ze rijp zijn voor de roemlijst. Laat ze maar naar me toe komen via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Dan hoor je sowieso je favoriete plaat weer eens een keer op de radio. Dat is al lekker. Je krijgt een Radio West verrassing. En als je plaat het ook nog 7 dagen volhoudt in het spel, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. En je weet het, die zenden we natuurlijk weer helemaal uit. Volgend jaar werd net al gevraagd door Jeffrey. Die vroeg zich af, wanneer is dat weer? Nou, het is nog even wachten hoor. Maar volgend jaar Pinksteren, dan kun je je agenda zetten. Gaan we er weer mee beginnen. Vandaag Ria Letts, die woont op Scheveningen en is 62 jaar. Ze is weduwe, heeft 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Ze knapt meubeltjes op, gaat graag uit eten en naar festivals en concerten. En verder houdt ze van tuinieren. Goedemorgen Ria.
2: Ja, goedemorgen Patrick.
0: Wat leuk. En hoe ziet jouw tuin eruit? Geef eens een beschrijving.
2: Oké. Nou, hij zag er verschrikkelijk uit. Ik ben daar... Echt. Ik heb totaal geen groene vingers, maar een vriendin helpt er een beetje mee. Mm-hmm. Dus hij gaat er wel redelijk uitzien, ja.
0: Oké. En ja. Is het dan een beetje steen met wat borders? Of wat is het?
2: Nee. Ik heb wel een grasveld erin.
0: Oh ja.
2: Ik heb van die hele oude keitjes nog. Toen ik hier kwam wonen in dit huis, hadden ze van die hele oude keitjes nog van, ja, ik denk de 18, 19, begin 1900.
0: Oh.
2: En die heb ik dus allemaal gekregen en die heb ik in mijn tuin neergelegd. Dus dat is wel grappig.
0: Wat leuk.
2: Ja, en verder kost het natuurlijk een klauw geld, hè.
0: Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. En als het gaat om groen, wat heb je er dan bijvoorbeeld in staan? Waar ben je trots op? Wat ziet er leuk uit nu?
2: Oh, nee hoor, dat moet je mij niet vragen.
0: Oh, je hebt geen idee.
2: Ik heb een grasveld. Ik heb wel hele mooie rozen staan.
0: Kijk.
2: Daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, nou, dat is prachtig.
2: Ik zie het staan in die winkel. Ik zie wat het is. En ik loop die winkel uit en ik ben vergeten wat het is.
0: Ah, okay.
2: Zijn.
0: Wat maakt het ook uit? Als het toch leuk is in je tuin, dan is het toch ook prima. Ja, dat geeft
2: daarvoor,
0: er ook
2: niet. Maar het is wel leuk, ja.
0: Nou, hartstikke goed. Eens even kijken wat jij van de muziek vindt van vandaag. Want je gooit me er een klassieker in zo dadelijk. Maar eerst even de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: Waar hoor je dat nou, dat deze drie platen het tegen elkaar opnemen? Nou, alleen in dit spel. Carole King bijvoorbeeld, It's Too Late, kwam er gisteren bij, staat er één dag in. Je veux de l'amour van Raymond van het Groenewoud, 2 dagen. En inmiddels 3 dagen op de teller van Madonna met Live to Tell. Maar jij bepaalt welke eruit vliegt, Ria.
1: Ja, Madonna.
0: Oh, Madonna gewoon.
1: Ja.
0: Keihard, hè? Geen mededogen daarmee. Nee, het is duidelijk.
1: Ik heb helemaal niks met Madonna.
0: Zie je? Ik hoorde het al aan je stem. Ja, nee, dat geeft toch niet. Nou ja, dat is de lol van het spel natuurlijk. Ja. Maar je hebt wel wat met deze band. Sterker nog, je bent bij 3 concerten geweest, hè, begrijp ik.
1: Ja, ik ben in 88. Ik heb zelfs mijn kaartjes liggen in mijn tickets. Mm-hmm. En 47 gulden en 50 cent, hè?
0: Wauw, ja. Daar kun je alleen maar van dromen nu. Ja.
1: 1988 dan. En ik ben in 1994 geweest. En ik dacht 2011 in Arnhem. Maar daar heb ik geen tickets van. Maar Pink Floyd in 1994. Uh-huh. Dat was voor mij best wel een ik was toen heftig zwanger. 6,5 maand. Ja, en dan sta je daar, hè, en dan wordt dat inderdaad tot Shine On You afgespeeld. Het is gewoon, ja, magisch. Het is fantastisch. Ja, als mijn jongste dochter, ja.
0: Kijk, dus dat is de herinnering die altijd als dat liedje klinkt, dan sta je daar weer even.
1: Ja, sta ik. En het is een hele muzikale meid geworden.
0: Nou, dus, dat heb je er meegegeven op die manier natuurlijk. Dat kan bijna niet.
1: Ja, dus dat was echt een super... Ja, het is trouwens een eindeloze band ook, hè. Dus, muziek wordt niet meer gemaakt tegenwoordig.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien. Ruime 13 minuten schoon aan de haak. Dankzij jou opnieuw een eeuwige roem. Want Sjaak Crossen uit Wassenaar heeft hem eerder genomineerd in januari 2024. Daarna Esther Annaars nog uit Rijswijk. Dus zij start met een beetje voorsprong op 4 dagen. En we gaan kijken wat ermee gebeurt. Ria, dankjewel, hè.
1: Oké, bedankt. Fijne dag nog.
0: Pink Floyd, Shine On You, Crazy Diamond is terug in eeuwige roem.

0: Terug in eeuwengroen dankzij Ria Letcha uit Scheveningen. Pink Floyd en Shine On You, Crazy Diamond. En vergeet niet te stemmen op de plaat voor 12. Straks rond 10 voor 12 hoor je ofwel Does Your Mother Know van ABBA of How Will I Know van Whitney Houston. Nou, Jolanda Brakel Singeling schrijft op de Facebookpagina van Radio West. Lekker kort en krachtig. ABBA. Terwijl Claudia van Os schrijft vandaag weer nummer 2, Whitney Houston en How Will I Know. En Roy schrijft, doe maar Whitney, onze engel in de hemel. Dat is ook mooi omschreven natuurlijk. Maar ja, welke wordt het? Ga zelf even naar de Facebookpagina van Radio West en breng je stem uit. Het nieuws komt eraan, maar eerst Connie van der Bos.
1: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Goedemorgen, Radio West, 1 over half 12. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Frank van Duitenkom.
11: Goedemorgen. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Gouda is een 25-jarige man uit die plaats, dat meldt de politie. De man werd even voor 8 uur 's avonds neergeschoten aan de sportlaan. Hulpdiensten vonden de man op straat nadat buurtbewoners 112 hadden gebeld omdat ze schoten hoorden. Getuigen zeggen dat mensen ruzie aan het maken waren vlak voor de schietpartij. Er wordt onderzocht of die ruzie en de schietpartij met elkaar te maken hebben. Er is nog niemand aangehouden. Een explosie heeft vannacht brand veroorzaakt in een voormalige basisschool aan de Laurens-Reaalstraat in Den Haag. Het pand werd gebruikt als tijdelijk onderkomen voor Haagse handhavers. Op het moment van de explosie waren er 2 mensen in het pand. Die zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De schade aan het pand is groot, zag verslaggever Dennis van Schie vanmorgen.
12: Hier in Bezuidenhout West een enorme ravage. Er is hier vannacht een explosief naar binnen gegooid bij werkplekken van de gemeente Den Haag. Er waren 2 beveiligers binnen toen er een explosief naar binnen werd gegooid. Dan zijn ze in zich de tandjes geschrokken. Ze staan te trillen op hun benen hier. En buiten op straat heel veel scherven van het glas. De kozijnen liggen eruit, zwart geblakerd binnen. En er hangt hier nog steeds een brandlucht.
11: Dennis van Schie. D66 in Den Haag wil dat bij een vermoeden van kindermisbruik of kindermishandeling de mogelijke slachtoffertjes gehoord kunnen worden zonder toestemming van de ouders. Nu kan dat niet. Landelijk ligt er een voorstel om dit mogelijk te maken, maar de lokale D66 vindt dat te lang duren. Lotte Lengli van D66.
13: Als we beginnen bij Veilig Thuis, daar komen eigenlijk de meeste meldingen binnen. En als we gaan praten met Veilig Thuis en vragen waarom horen jullie nou niet die kinderen alleen, dan denk ik dat er ook zonder de wet te veranderen al echt wel stappen genomen kunnen worden. En ik ben inderdaad bang dat dat echt niet morgen gaat zijn, maar als we over 2 maanden of 3 maanden al iets geregeld krijgen, denk ik dat dat heel mooi is.
11: En het eerste vaartje Hollandse Nieuwe is vanmorgen aangekomen in de haven van Scheveningen. Het tonnetje wordt niet traditioneel geveild. Dat komt omdat het Nederlands Visbureau de haring een ander imago wil geven. Het visbureau wil jongeren laten zien dat je er zoveel meer mee kunt doen dan alleen maar aan de staart afhappen. Suzanne Eikemans van het visbureau.
14: De haring hoeft niet aan het staartje gegeten, maar je kunt veel meer met haring doen dan eigenlijk voor mensen voor ogen hebben. Maar we gaan de komende maanden ook laten zien dat het een gerecht is wat heel goed in een salade past, dus voor de lunch geschikt is, op een andere manier voor een avondmaaltijd bereid kan worden en dat je het eigenlijk in je dagelijkse menu kan toevoegen.
10: En dan het weer, Huub Miezee.
4: Vandaag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag komt er wat meer zon en wordt het ook droger. De wind is oostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 22 graden. Komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt vannacht zwak en veranderlijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er meer bewolking, valt er enige tijd wat regen. Morgenmiddag komt er dan weer geregeld zon. We hebben morgen een zuidwestenwind die matig zal zijn, aan zee af en toe vrij krachtig. En ook morgen wordt het 21 of 22 graden. Donderdag en vrijdag wordt het ronduit zomers met zonnige perioden. Donderdag wordt het 28 graden en vrijdag ruim 30 graden. Maar later is er wel kans op onweer.
11: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Nou, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zijn de Stylistics op Radio West. And I can give you anything.
1: De archiefbak
0: brengt je naar
2: 1986.
0: In het tweede weekend van juni 1986 is het volop zomers weer in de regio. En dat is meteen te merken op en rond de stranden. Badplaatsen als Noordwijk en Katwijk hebben de handen vol aan foutparkeerders, omdat de normale parkeerplaatsen al 's ochtends vroeg vol staan. En de Noordwijkse politie past op zondag 15 juni op maar liefst 47 verdwaalde kinderen. En burgemeester Goedkoop van Leiden mag nog even door. In juni 1986 wordt bekend dat commissaris van de Koningin Patijn hem opnieuw wil benoemen voor een ambtstermijn van 6 jaar. En op de woensdagmiddag...
2: 86.
0: In het tweede weekend van juni 1986 is het volop zomers weer in de regio. En dat is meteen te merken op en rond de stranden. Badplaatsen als Noordwijk en Katwijk hebben de handen vol aan foutparkeerders, omdat de normale parkeerplaatsen al 's ochtends vroeg vol staan. En de Noordwijkse politie past op zondag 15 juni op maar liefst 47 verdwaalde kinderen. En burgemeester Goedkoop van Leiden mag nog even door. In juni 1986 wordt bekend dat commissaris van de Koningin Patijn hem opnieuw wil benoemen voor een ambtstermijn van 6 jaar. En op de woensdagmiddag luisteren we op Hilversum 3 bij de VPRO naar Ronflonflon met Jacques Plafond. Een radioprogramma dat alle wetten van de radio aan de laars lapt en ook op de hak neemt. Wim T. Schippers is Jacques Plafond. Gisteren werd bekend dat de kunstenaar en presentator in zijn woonplaats Amsterdam is overleden. Hij is 83 jaar geworden. We kennen hem van

0: uit de jaren 70 als Hoepla. Hij stond aan de wieg van het typetje Chef van Oekel van de Haagse Dolf Brouwers natuurlijk. Hij was de stem van Bert en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk laat ik graag een stukje horen van Wim T. Schippers in zijn creatie Jacques Plafond, die regelmatig bekende Nederlanders lastig viel in de rubriek Wie zullen we nu weer eens bellen? In dit fragment is talkshowpresentator Jan Lemferink aan de beurt. Aanleiding is dat de eerste aflevering van een nieuw seizoen van zijn talkshow Reur niet op tv komt, omdat Veronica en de makers niet tevreden zijn over de kwaliteit van die eerste uitzending.
1: Maar wat is nou de echte reden? Vertel dat nu maar eens in Ronflonflon. We hebben hem meteen aan primeur. Wat is de werkelijke reden?
2: Wim, er is niks aan de hand verder, alleen alles ging fout. Het is gewoon een uitzending die,
1: Maar dat is toch heel interessant voor de kijkers? Nou, ondertussen heb ik nu een heel slap item. Ik dacht dat er heel wat achter zou zitten. En dit,
2: er zit niks achter.
1: En dit gaat allemaal live de zender op, dus ik kan het niet meer schrappen. Ik kan nu niet meer achteraf zeggen, dit was een beetje een kutgesprek. Dat gaan we schrappen, hè? Niet waar, luisteraars?
2: Ja, jij weet ook dat er genoeg live shows zijn die, als ze niet live waren geweest, nooit waren uitgezonden.
1: Nee, en dat, dat zijn vaak hele...
2: leuke en ook vaak helemaal geen leuke uitzendingen.
1: Ja, maar...
2: He, allebei.
1: Maar vaak zijn dus de niet leuke uitzendingen de beste.
3: 1986.

eerste wereldwijd grote hit van Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan, de Conga. Wij kenden ze al van Dr. Beat daarvoor. Ja. En nou zei ik het toch verkeerd ook. Wim T. Schippers was natuurlijk Ernie. Ja, Bert is Paul Hanen.

Leuk berichtje van Willy kreeg ik. En die schrijft: als het mogelijk is, dan wil ik op deze manier Gwyneth en K feliciteren met de vannacht spontaan geboren dochter Arina. Nou! Voor mij en mijn man is Arina nu een tweede achterkleindochter. Nou, dat is wel wat felicitaties waard natuurlijk, hè. Van harte gefeliciteerd en een mooie

0: Cliff Richard en In The Country. Ja, waar je ook bent natuurlijk. Gewoon lekker Radio West meenemen via de app. En dan hoor je straks na 12 een nieuwe Menno in de middag.
1: Zeker.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij doet de voorbereiding alvast.
1: Ja.
0: We zijn er live getuige van.
1: Gaat gewoon door.
0: Oh, ja, gelukkig. Ja, nee, wat gaat er gebeuren?
1: We hebben Dennis van Schie zometeen. Die gaat erop uit voor Op de Kaart. Het leuke, Corrie Konings hebben we zometeen in de uitzending. Zit 60 jaar in het vak, hè. En het leuke is, een van haar bekendste nummers, zo niet haar bekendste nummer. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Bestaat 50 jaar.
0: Oh, wauw.
1: Ja. En heeft ook een prijs gekregen. Goed, gaan we straks allemaal met haar over hebben. En het leuke, ja, we zitten midden in het WK voetbal. En dus moeten we iemand bellen uit onze regio die maar liefst 2 WK-finales speelde. Namelijk die van 74 en 78. Wim Rijsbergen zometeen.
0: Oh, bijzonder.
1: Vanuit Leiden over het huidige WK en natuurlijk zijn verleden daarbij. Verder natuurlijk ook nog de tijdmachine en jouw plaat.
0: Ja, lekkere tropische zomerse liedjes allemaal. Straks na 12 bij Menno in de middag.

0: Ticento bijvoorbeeld, van Mattia Bazar. Of iets van Tony Esposito. Ja, ik zit ondertussen meteen even wat lekkere zomerse plaatjes te bedenken... die ik zou willen horen bij Menno in de Middag. Ja, geef ze maar aan hem door. Menno@omroepwest.nl.
1: De plaat. Voor 12.
0: Hartelijk dank voor het stemmen. 70% gaat voor de Zweedse formatie ABBA. De plaat.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
10: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen... en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties... en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alphen aan de Rijn.
16: Zometeen zijn we er weer met Menno in de middag. Met onder andere oud-voetballer Wim Rijsbergen en Corrie Konings. Het is 12 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
17: Goedemiddag. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Gouda... is een 25-jarige man. De Goudenaar is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenteraad van Oegstgeest is kritisch op het nieuwe budgetvoorstel voor de herinrichting van de Boonstraat. Het project wordt 2,7 miljoen duurder dan gepland. En vanmorgen is de eerste haring aangekomen in Scheveningen. De Hollandse Nieuwe is vooral populair bij ouderen. Jongeren blijken niet zo dol op de rauwe lekkernij. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen... om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran... die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
20: Van Uffelen, dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
24: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
25: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is, wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
24: Meld het maar 100 keer, want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
26: Luister nu op Spotify, aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
27: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.

0: hier stroomde de dansvloeren mee vol, hoor, in 1979. Als de DJ dan Sister Sledge op die draaitafel gooide, nou, dan ging het los. Last in Music. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze dinsdag. Waarin we het natuurlijk ook weer gaan hebben over het WK-voetbal. En dat doen we met, ja, toch wel een prominent, hoor. Hij speelde twee WK-finales. Die van 74 en 78. Komt uit Leiden. En ja, we gaan hem zo meteen eens even bellen. Om zijn licht te laten schijnen over het WK-voetbal. Kijken wat hij ervan vindt. Wim Rijsbergen. Over hem hebben we het. Hem gaan we zo meteen bellen. Over een minuutje of 10. En dan het volgende uur. Kijk ik ook naar uit. Ja, de vrouw die inmiddels 60 jaar in het vak zit. Haar grote hit, Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Het bestaat ook al heel lang en heeft inmiddels 10 miljoen streams. Daar heeft ze een prijs voor gekregen vorige week. En ze heeft een leuke nieuwe single uit. Corrie Konings in het volgende uur hier in Menno in de Middag. En we hebben natuurlijk de tijdmachine. We gaan jouw plaat weer draaien. En
1: op de kaart.
0: Dennis van Schier is er vandaag voor op de kaart.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dennis, ja, ik zie het al en je hebt er zin in. Je bent nog in de studio, want jij wil zelf die pijl gooien, dat weet ik.
2: Ja, ja. Ja, een beetje op het Westland weer mikken.
0: Ja, dat vind ik dat is wel. Ja, daar kom jij vandaan en dat is wel echt een beetje jouw gebied. Nou, een beetje, dat is gewoon jouw gebied.
2: Ja, Honselesdijk, dat is mijn geboortegrond. Ik ben ook echt thuis geboren, dus geboren en getogen Westlander.
0: Ja, ja, ja.
2: En eigenlijk altijd als je daar je microfoon uitsteekt, heb je beet. Heel gek.
0: Wat is dat dan?
2: Toch ook een beetje die arbeidsethos en vooral niet te veel in jezelf geloven.
0: Ja.
2: Maar ja, gewoon het leven lekker laten gaan en ervan genieten.
0: Ja, het is inderdaad een heel apart gebied met een eigen cultuur, een eigen levensstijl haast. Hè?
2: Ja, nou ja, er zijn nog een aantal kernen waar Zwarte Piet in november komt. Er wordt volop vuurwerk afgestoken. Dat is veel meer dan, dan gemiddeld, landelijk. En ja, de feestweken zijn natuurlijk legendarisch.
0: Die komen er ook weer aan. Het Varend Corso natuurlijk
2: komt
0: er ook. Ja, geweldig. Goed. Hey, nou, we gaan eens even. Ja, je mag die pijl gooien. Kijk, ik heb ze voor je klaargelegd, opgepoetst. Nou, daar gaat hij. De pijl richting de kaart van onze mooie regio. Oh, nou. Ja.
2: Dit meen je niet.
0: Ja, dit meen je niet. Je gaat echt naar het Westland.
2: Ja, ja. Honselesdijk. Daar, ik ga meteen, dit is leuk.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Over een half uurtje, dan meld je je vanuit het hart van het Westland, Honselesdijk. Tot dan.

0: En you came. Het is 11:45. En ja, we gaan het eens even over het WK voetbal hebben dat in volle gang is. Ja, het is vaak genieten van de wedstrijden. Maar ook ja, wedstrijden die je niet kan zien of niet wil zien. Want het is zo laat in de nacht. Maar ja, we kijken vooral uit natuurlijk naar komende zaterdag. Als het Nederlands elftal weer in actie komt. En wat leuk om ook deze dagen, weken, weer eens terug te blikken op het verleden. Dat rijke verleden en die finales die Nederland ooit speelde op het wereldkampioenschap. En daarom leuk om hem nu hier in de uitzending te hebben. Ik zei het net al, hij speelde mee in twee WK-finales. Die van 74 en 78 uit Leiden. Wim Rijsbergen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja.
0: Ja, en echt op een Leidse plek, hè, sta je?
1: Ik sta midden in Leiden, dus ik sta bij de Hoogse Kerk. Ik moet ergens zijn om 12:30 en ik wist dat je ging bellen, dus mooier kan je niet hebben.
0: Nee, lekker inderdaad. In het hart van onze regio's is het.
1: Nou, fijn, in het hart van onze stad.
0: Ja, nou, fijn dat je even tijd voor ons hebt. Maar volgens mij kunnen we je altijd wel bellen als het over het WK en zo gaat. Zeker. Want je hebt warme herinneringen daaraan natuurlijk. Ik zei het al, 74, 78.
1: Warme herinneringen. Ja. We hebben twee keer verloren, dus zo warm is dat niet.
0: Nee. Hoeveel pijn doet dat nog nu? Of wordt dat nu wel weer een beetje opgerakeld deze weken?
1: Gisteren hadden we ook nog ergens met een podcast met Dylan Verhanigem en Danny Wijnstekers. Dus dan kom je toch weer op de goede herinneringen. Maar en helaas, en dat hoort ook bij sport, als je verliest, dan tel je niet meer mee, klaar.
0: Nee.
1: En wij hebben natuurlijk wat dat betreft prachtige herinneringen, maar het gaat er toch om of je wel of wint. Ja, je ziet het nu met Nederland zelf al. Ze zijn toch een beetje teleurgesteld dat er nog 2-2 wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Dus, en aan de andere kant, als je het hebt gezien, dan is er nog wel wat te verbeteren. Ja. Dus ja.
0: Nou, gaan we het zeker even over hebben. Maar ik wil nog even terug naar toch nog even 74, 78. Ja, wij hebben het ook natuurlijk 2010 nog steeds over de teen van Casillas. Hè, waardoor je misschien die finale verliest van Spanje. Wat is jou het meest bijgebleven als het dan gaat om die finales van 74 en 78?
1: Nou, aan de ene kant toch wel dat je denkt van goh, we hebben de finale gehaald. En dat was natuurlijk voor Nederland sowieso al geweldig om mee te maken. Maar als je hem dan verliest, dan denk je toch altijd, oh ja. En zeker 74, de tweede helft, dan stopt die Sepp Maier nog een paar geweldige balletjes van Redd en van Neeskens. En later hebben we het er nu nog over gehad. Want ik heb later met de wereldkampioen nog een paar jaar samengesteld, Ben Beckenbauer in Amerika.
0: Ja.
1: En die zegt dan ook, maar dat is het lekker, want hij heeft die cup gewonnen. En dan zegt hij, ja, jullie waren wel de beste elftal in 74. Maar daar koop je niks voor.
0: Nee, dat telt dan niet meer. Dat kun je altijd zeggen. Maar inderdaad.
1: Nee.
0: Hey, maar inderdaad, even terug. Of dan even naar vandaag de dag. Je zei het ook, je hebt zelf al in Amerika gespeeld. Hè? Dat was bij New York Cosmos heb je gespeeld. Je kent de cultuur in Amerika. En als je de gemiddelde Amerikaan vraagt naar het WK voetbal, dan halen de meesten nog steeds hun schouders op. Want ja, die sportcultuur en vooral als het gaat om voetbal is daar natuurlijk compleet anders.
1: Ja, nou ja, kijk ik ben ook nog een fan van allerlei andere sporten. Kijk, bijvoorbeeld New York is nu helemaal in de Knicks, in het basketbal. Die hebben dus nu voor het eerst, na 50 jaar geloof ik...
0: Sinds 73,
1: de NBA gewonnen.
0: Ja.
1: En dat, nou, heel New York staat op zijn kop.
0: Ja, dat is
1: wel... En dat heb je natuurlijk met honkbal. Dat heb je, kijk, bedoel, straks hebben we weer het American Football. Nou, daar kijk ik ook s'nachts nog naar de finale daarvan. Maar dat zijn natuurlijk, dan is voetbal, dat telt eigenlijk niet mee. Maar, en dat hebben ze toch geprobeerd. En dat is wel gelukt, want voetbal is groot geworden in Amerika.
0: Ja.
1: Alleen, het is toch anders dan de andere echt Amerikaanse sporten.
0: Ja, want
1: er wordt gigantisch veel gevoetbald, ook bij de colleges en bij de lagere scholen. Dus het heeft wel een zeg maar stimulans gehad toen de New York Cosmos begon om dat voetbal te promoten.
0: Ja, wat dat betreft heb je daar ook aan de basis gestaan.
1: En de nationale teams, Amerika die heeft dan nu de eerste ook gewonnen met 4-1.
0: Mm-hmm.
1: Dus de Amerika is nu ook weer een beetje wakker geschud.
0: Nou, zeker.
1: Stel je voor.
0: Nou ja, om een vergelijk te maken, er keken 40 miljoen Amerikanen naar die finale van de Knicks, basketbal. Maar er keken ook al 20 miljoen naar de eerste wedstrijd van Amerika op het wereldkampioenschap voetbal. En dat is ook een record, blijkt uit de kijkcijfers.
1: Ze hebben natuurlijk wel alles aan gedaan om het te promoten.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk, want ik hoor en lees wel eens wat. En dat er dan natuurlijk toch extreem dure kaarten worden verkocht. Ja. Dus dat schiet ook niet op om het voor de gewone mensen nog aantrekkelijk te maken om erheen te gaan.
0: Ja. Goed, Wim, je speelde 28 keer voor het Nederlands elftal.
1: Helaas is dat zo.
0: Ja. Ja, nou ja, het moet wel een volkssport blijven, dat wil je zeggen eigenlijk.
1: Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Nee, ben ik met je eens.
1: Kijk, en aan de andere kant, dan heb je een paar van die gigantische rijke Amerikanen. Maar de meeste, ik ben zeg maar 2 maanden geleden was ik nog in New York. Mm-hmm. En dan zijn er toch een heleboel mensen die in New York dan helaas niet, maar in het Midwest en zo, daar zijn toch gewoon een hoop mensen die het helemaal niet zo goed hebben, hoor.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Absoluut.
0: Hey, ik zei het al, Wim, je speelde 28 keer voor het Nederlands elftal. Twee finales, 2 WK's meegemaakt. Ook nog trouwens een EK in 76.
1: Ja, 76.
0: Ja. Hey, dus nou ja, je hebt recht van spreken uiteraard. Even je blik op het huidige Nederlands elftal. Ja, de 2-2 was toch een beetje zuur, maar er zaten ook hele goede stukken in, toch? In die wedstrijd?
1: Ja. Ik vond het een beetje on-Nederlands. Want kijk, Koeman is toch wel een beetje ook een verdedigende trainer. Maar we hebben het, kijk, dan hebben we het over het Nederlandse totaalvoetbal. En dan zie je toch dat Nederland een beetje behoudend speelt. En zeker nadat ze 2-1 voor stonden, gingen ze nog behoudender spelen. En dan denk je, we kunnen ook proberen er 3-1 van te maken.
0: Ja.
1: Maar we hebben het gisteren over gehad met Willem van Hanegem ook. Mm-hmm. Dan zie je toch dat Koeman een paar wissels toepast, waarvan je denkt, nou haalt hij ook zeg maar de angels eruit.
0: Ja, en de snelheid voor.
1: Stubberfield en Malen, dat zijn de jongens met snelheid. En dan gaat hij er allemaal uithalen. Dan denk ik, dat is nou niet het Nederlandse idee achter zeg maar aanvallend voetbal.
0: Nee. Verwacht je dat hij dat, stel dat we tegen Zweden zaterdag weer in zo'n situatie komen, dat hij dan weer hetzelfde doet? Of heeft hij hier wel van geleerd?
1: Ik denk niet dat hij veel gaat veranderen. Want kijk, Depay is nog niet fit.
0: Nee.
1: En die Summerfield heeft het aardig gedaan. En die middenvelders, die vond ik een beetje matig. Ik bedoel, dat moet gewoon beter en meer op de helft van de tegenstander.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor de rest, en we hebben natuurlijk wel te maken met, bij Zweden zijn natuurlijk wel een paar spitsen die een goaltje kunnen maken.
0: Zo, ja.
1: Die Goikeres en die Isaac, dat zijn echt dat zijn toppers.
0: Ja.
1: Laat hij niet veel gespeeld, die Isaac, want die was ook al lang geblesseerd.
0: Ja, maar goed, 5-1 winnen van Tunesië, dat staat in je eerste wedstrijd, toch?
1: Ja, ja. Daarom. Ja. Kijk, dat had voor Holland eigenlijk, nou is Japan toch wel van andere tegenstander, hoor.
0: Ja, ja.
1: En die zijn gedisciplineerd, dat heb je gezien. Dat zal Zweden ook zijn, want die zullen ook denken, toch Holland, ja, als je de spelers op zich allemaal bekijkt, zitten allemaal bij grote clubs. Maar er zijn er toch een aantal. Ik heb bijvoorbeeld Reinders, die heeft bij Manchester City niet veel gespeeld, hoor. Mm-hmm. Dat tweede stuk van de kampioenschappen bij zijn club.
0: Ja.
1: En aan de andere kant zijn er, nou, De Jong heeft ook een tijd geblesseerd rondgelopen.
0: Ja.
1: Dus, en die zijn dus nog niet in een goede doen.
0: Nee,
1: maar voor de rest zijn het zijn allemaal wel spelers die natuurlijk bij topclubs spelen. Dus iedereen verwacht er wel wat meer van. En
0: ja.
1: dat hoop ik ook, hoor. Want kijk, dat kan zo omslaan. Stel je voor dat we een goede wedstrijd tegen Zweden spelen. Kijk, wij hebben het zelf meegemaakt. In 1974 speelden we 0-0 tegen Zweden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zegt ook niet alles. Maar kijk, het zou wel leuk zijn als je, voor het gevoel dat je dan zeg maar, dit gevoel is nu niet lekker, omdat we dan net die tweede goal er tegen krijgen.
0: Ja.
1: Maar het zou mooi zijn als we van Zweden winnen, want dan gaat dat ook spelen in zo'n groep.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk waar je op hoopt dat er gebeurt.
0: Nou, laten we het hopen. En durf je een voorspelling te doen hoe ver Nederland gaat komen?
1: Nou, de eerste ronde gaat bijna iedereen door.
0: Ja.
1: De goede derde gaat ook nog door.
0: Ja.
1: Dus, als dat niet lukt, dan hoef je ook niet meer te bellen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Hey, Wim, leuk om je weer te horen. Je bent nog altijd even bevlogen, merk ik, als het om voetbal gaat. Dat is mooi om te horen.
1: Leuk. Dat is mooi.
0: Hartstikke
1: leuk.
0: Hey,
1: je kan altijd bellen.
0: Ja, nee, dat gaan we zeker doen, Wim. En waar is die podcast? Want ik denk dat veel mensen die jou nu horen praten over die podcast met Willem van Hanegem, die je trouwens een tijdje geleden ook nog in de studio te gast gast was. Waar kunnen we de mensen die beluisteren? Welke podcast is dat?
1: Ik heb geen idee.
0: Oh, nou, dan gaan we die opzoeken.
1: Het was in het noorden.
0: Okay.
1: Het plaatsje heet het Noorden. En dat was in een of ander restaurant.
0: Ja, dat ken je. In het Leeuwtje bij onze grote vriend Koen. Bij Nieuwkoop.
1: Ja,
0: Koen. Nou, leuk. Nou, dan kom ik daar nog wel achter. Dan ga ik dat nog even aan de luisteraars vertellen waar die Koen podcast luister is. Hé, hey, Wim, bedankt voor je tijd. En tot snel weer. En een fijn WK, hè?
1: Ja, jij ook.
0: Doei. Wim Rijsbergen was dat. Mooi om hem te spreken. Ja, en als we dan toch over Oranje hebben. Gerard Joling.

0: Ja, Gerard Joling en rood-wit-blauw. En daarvoor dus Wim Rijsbergen. Leuk om hem hier in de uitzending te hebben. En ja, ik kan me zomaar voorstellen als Nederland nog verder komt op het WK... dat we hem de komende weken nog wel een keertje horen. Zometeen, dan gaan we in het volgende half uur naar Dennis van Schie. Die is dan in Honselersdijk voor op de kaart. En we starten natuurlijk de tijdmachine.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
1: 70s at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Het is 12:30, Radio West, Menno in de middag. Zometeen het nieuws uit de regio van Jolanda Baaiens. Laat even op zich wachten, maar ze komt er zo aan. Dus gaan we eerst eens eventjes naar Huub Mizee. Hallo Huub.
13: Ja, hallo Menno.
0: Want ja, dan draai je het gewoon even om. Dan komen we allereerst bij jou. Want volgens mij heb jij voor de zomerliefhebbers weer nog steeds geweldig nieuws, hè?
13: Ja, nou ja, het is maar even de vraag hoe je het vrijdag gaat noemen. Of dat geweldig is, maar
0: nee, dat is
13: het
0: waar.
13: Wordt heel warm.
0: Te heet is ook niet lekker. Dan. Nee, dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk
13: in. Nee, maar in ieder geval, het wordt wel zomers. Dat kan je wel rustig stellen. En dat is het nou ja, vandaag toch eigenlijk ook al een beetje te merken. Want de temperatuur ligt nu al zo op 19 graden. Met eerst nog wel bewolking. Het blijft nu wel droger. En in de loop van de middag weer wat meer opklaringen. Een westenwind, niet veel meer dan windkracht 2 tot 3. En vanmiddag wordt het dan zo'n 22 graden. Een heerlijke middag dus uiteindelijk allemaal. Vanavond komende nacht opklaringen, daarna meer bewolking. Het blijft dan wel overwegend droog. En dat allemaal bij een west-zuidwestenwind, matig. En dan wordt het vannacht 13 of 14 graden. Morgen is er wat meer bewolking. In de ochtend valt er plaatselijk enige regen. Daarna komen er weer opklaringen. En dan wordt het ook morgen weer zo'n 22 graden. Maar ja, je weet het nog van gisteren, zei ik het ook al. Donderdag gaat de zon doorbreken en wordt het zo'n 28 graden. Maar dan wordt er in de nacht van donderdag op vrijdag al hele warme lucht aangevoerd. De nacht van donderdag op vrijdag komt de temperatuur waarschijnlijk niet meer onder de 20 graden. Een plaknacht wordt dat dus. En vrijdag overdag zijn er perioden met zon en dan wordt het zo'n 32, misschien wel 33 graden in onze regio. Ja, echt heel warm met een hele hoge vochtigheid. Dat betekent dat er later kans is op een regen- of onweersbui. Zaterdag is het dan weer droog. Dat lijkt het alweer op. En dan wordt het wat minder warm. Dan kunnen we rekenen op temperaturen van, nou, wat zullen we zeggen, 5, 6, 27 graden. Dan kan de temperatuur daarna weer alle kanten op gaan. Daar vertel ik over een uur nogal wat meer over.
0: Ja, dat is goed. En over een uur hebben we ook
14: jouw plaat.
13: Jazeker.
0: Ja, nou, ja, want we zoeken zomerplaatjes. Hè. Dus daar mag je ook zelf aan meedoen. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Dat is het mailadres. Jouw favoriete zomerhit zoeken we deze week. En die draaien we aan het eind van Menno in de middag. Zo rond 2:55. En straks over een uurtje die van jou, Huub. Ik ben benieuwd.
13: Ja. Joep. Zeker.
0: Dan gaan we nu naar Jolanda Baaiens. Ja, je moest even
14: ik moest
0: alles opstarten.
14: Heen en weer rennen, jawel, ja, maar ja, dat ben ik dan.
0: Ja, goed zo met het nieuws uit de regio.
14: Een hele goede middag. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Gouda is een 25-jarige man. De Gouwenaar werd even voor 8:00 s'avonds neergeschoten aan de sportlaan. Hulpdiensten vonden de man op straat nadat buurtbewoners 112 hadden gebeld, omdat ze schoten hoorden. Getuigen zeggen dat er vlak voor de schietpartij ruzie werd gemaakt. De politie onderzoekt of die ruzie te maken heeft met die schietpartij. De nieuwe veiligheidsmaatregelen die de luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol heeft ingevoerd, waardoor de vertrekroutes zijn aangepast. En zo moet worden voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Dat is wel prettig natuurlijk. Het gaat om een aangepaste nachtelijke vertrekroute vanaf de polderbaan en nauwkeuriger vliegen van bochten in vertrekroutes vanaf de Kaagbaan. Dat wil zeggen dat voor sommige dorpen en steden de omgeving eigenlijk wat rustiger wordt, dus minder geluidshinder. Andere woonkernen die ervaren juist hier wat meer overlast. De gemeenteraad van Oegstgeest is kritisch op het nieuwe budgetvoorstel voor de herinrichting van de Boonstraat. Het project wordt 2,7 miljoen euro duurder dan gepland. De raad wil eerst weten waar het geld precies aan wordt besteed voordat er wordt ingestemd. Nou, het gaat dan om extra kosten en die zouden komen door de uitbreiding van het projectgebied, werkzaamheden aan kabels en leidingen en ook strengere richtlijnen. En dan is het natuurlijk feest vandaag. Hij is in het land, de Hollandse Nieuwe. Ja, ja, het eerste vaatje kwam vanmorgen aan in de haven van Scheveningen. De traditionele veiling is er niet, want het Nederlands Visbureau die wil iets doen aan het imago van de Hollandse Nieuwe. Nu is die vooral populair bij de wat oudere generatie. Ik zou zeggen, wij dus.
0: Ja, maar, heerlijk.
14: Ja, ik vind het ook heerlijk. Maar met allerlei nieuwe recepten moeten ook de jongeren weer interesse krijgen in die rauwe lekkernij.
15: De haring hoeft niet aan het staartje gegeten, maar je kunt veel meer met haring doen dan eigenlijk voor mensen voor ogen hebben. Maar we gaan de komende maanden ook laten zien dat het een gerecht is wat heel goed in een salade past. Dus voor de lunch geschikt is. Op een andere manier voor een avondmaaltijd bereid kan worden. En dat je het eigenlijk in je dagelijkse menu kan toevoegen.
14: Ja,
0: ja, en morgen worden ze hier binnengebracht. Ja. Want dat is altijd de traditie. Dan komt Willem-Jan Sluis. We hoorden hem vorige week al even in deze uitzending vanuit Noorwegen, waar de haring aan wal werd gebracht. Nou, morgen komt hij hier met zo'n lekkere schaal. En dan neemt hij inderdaad ook wat deze dame zei van het visbureau. Wat andere gerechten
14: mee.
0: Met haring voor de jongeren onder ons. Want we hebben ook een hoop jongeren die hier werken natuurlijk.
14: Absoluut,
0: dus ik zie Indra daar bijvoorbeeld, onze trainee aan de overkant al. Die houdt niet zo van dat staartje en zo. Dus die wil gewoon een soort sushi van haring, denk ik.
14: Ja, dat kan ook natuurlijk.
0: Morgen gaan we dat allemaal hier live meemaken.
14: Wel heel jammer dat ik er dan weer niet bij ben.
0: He? Ben je er niet?
14: Nee.
0: Zonde.
14: Nou, jammer hè. Nou, goed.
0: Hey, weet je wie er wel bij is zometeen? Want je bent klaar met het nieuws, toch?
14: Ik ben klaar.
0: We hebben straks in het volgende uur...
14: Wat gezellig.
0: Gezellig, hè? Corrie Konings. En dan gaan we het ook over dit nummer hebben. Want ze heeft een award ontvangen voor dit nummer dat al heel oud is natuurlijk. Maar ongelooflijk populair nog steeds. Zometeen dus in het volgende uur. Corrie Konings. Dit was hem, hè? Het nieuws.
14: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Ja, en we zoeken dus jouw zomerplaten in jouw plaat. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Gisteren hadden we die van Jolanda. Dat was Zomer in mijn bol van André Hazes. Deze had het ook kunnen zijn, hè? Van Wham!

0: Wham!
1: Op de kaart.
0: En van Wham naar Honslersdijk. Dat is de bestemming vandaag van Op de Kaart. Dennis van Schie komt daar uit de buurt. Gooi jezelf, niet geel, toevallig denk ik, op... precies op het Westland met de pijl. En goed, ik hoef jou niet te vragen hoe het daar is. Want jij kent daar echt elke steen, denk ik, toch?
2: Absoluut. En het is echt zo, als ik hier nu in de achtertuin sta en ik gooi hard... dan kom ik terecht in de Pijnakker-Hordeklaan. Nou ja, daar ben ik geboren.
0: Ja.
2: Ik zit nu in de Eerste van Renestraat in de druivenserre van Ted Barissen. Ted, goedemiddag. Ik kwam jou net tegen op straat. Ik dacht, goedemiddag.
3: Goedemiddag, nou, hier ben ik dan.
2: Ja, want Ted, jij hebt een toch wel heel bijzonder exemplaar als het om je neus gaat. Hè? Dit is wel een hele grote.
3: Ik ben rijkelijk voorzien, ja. Dat ken ik, en dat weet iedereen. Ze kennen me en ik hoef niks uit te vreten. Als ik hoef geen bankje te kraken, want dan zeggen ze ouders, door ze vet met een brede neus. Nou, dan ben ik dat.
2: Ja. Eerst komt je neus en daarna dan komt de rest van je lichaam.
3: Ja, zo is het. Zo gaat het dan ongeveer. Ja,
2: want voordat ik Ted er grappen over ga maken... die neus, daar zit een ongelukje achter. Ja, het is niet heel heftig allemaal, maar...
3: Ja, maar goed, ik was als kleine jongen, ben gevallen. En toen is mijn neusbeentje gebroken, dus die is tussen mijn... bij hem gewoon in mijn neus gebleven. Weet je niet waar die bleef. En ik had een paar uilenbrillen van bloeduitstortingen.
2: Ja.
3: En toen... kwam ik draaiende thuis en zeg mijn vader, dat trekt wel weer weg, weet je wel. En de rest was, ja, maar goed, er is mijn uilenbril is wel weggegaan, maar mijn neus is alleen maar groter geworden. Ja.
2: En we hebben het over een neus, dat is niet te geloven, maar hoe groot is die?
3: Hij is 32 en dan nog een paar tiende millimeters.
2: Ja, onverstandig. Ja. En dus ben je de grootste neus ter wereld, hè?
3: Van horen zeggen.
0: Hey, maar Dennis, wacht even. Want volgens mij, dit doet een beetje een déjà vu krijg ik nu. We hebben, nog niet zo heel lang geleden, ik denk dat het vorig jaar was, het is de tweede helft van vorig jaar, ook de grootste neus ter wereld gehad. En die kwam ook uit onze regio. Daar waren was Bob toen nog op bezoek. Ik heb een stuk, wacht even.
2: Vorig jaar...
0: Dat was toch in onze regio, Dennis, of niet?
2: Ja, in Leiderdorp.
0: Wacht even, want ik heb volgens mij... als ik het nu snel zoek, wacht even hoor. Ik kan er nog een fragmentje van laten horen. Toen waren we bij Menno in de middag ook bij... Ja, inderdaad, in Leiderdorp, thuis bij een man. En die had echt bij een officieel wereldkampioenschap... de wedstrijd grootste neus gewonnen. Wacht even, dat klonk zo.
4: Ja, mijn naam is Hans Roest. En ik heb de grootste neus van de wereld. Het is een totale oppervlakte van 118,4 millimeter. Ik ben nu 15 jaar wereldkampioen. En eigenlijk wordt om de 10 jaar een nieuwe wereldkampioen gekroond. Dus het is niet zeker of ik dit jaar weer wereldkampioen word.
5: Hoe is het om getrouwd te zijn met zo'n grote neus?
6: Het is gewoon mijn man, dus ja. Het is gewoon zoals het is.
5: Is het wel eens lastig? Misschien met zoenen of zo?
6: Nee hoor, ik heb er geen last van.
4: Ja, je wordt wel eens geplaagd van grote neus. Dan ben je zeker ook op andere dingen groot.
0: Hey, maar is dit toevallig? Dus we hebben na deze wereldkampioen weer een wereldkampioen en weer uit onze regio.
2: Ja, dat is het mooie, Ted. De studio liet net even een fragment horen van Hans Roest uit Leiderdorp. Die was vorig jaar de winnaar van de grootste neus. Die ben jij afgelopen weekend tegengekomen op het wereldkampioenschap.
3: Ja, op het wereldkampioenschap. En ik kwam aanlopen. Natuurlijk, hun hadden al gemeten en gedaan. En dus...
5: Met zo'n grote neus.
6: Het is gewoon mijn man, dus ja. Het is gewoon zoals het is.
5: Is het wel eens lastig? Misschien met zoenen of zo?
6: Nee hoor. Ik heb er geen last van.
4: Ja, je wordt wel eens geplaagd van grote neus. Dan ben je zeker ook op andere dingen groot.
0: Hey, maar is dit toevallig? Dus we hebben na deze wereldkampioen weer een wereldkampioen en weer uit onze regio.
2: Ja, dat is het mooie, Ted. De studio liet net even een fragment horen van Hans Roest uit Leiderdorp. Die was vorig jaar de winnaar van de grootste neus. Die ben jij afgelopen weekend tegengekomen op het wereldkampioenschap.
3: Ja, op het wereldkampioenschap. En ik kwam aanlopen. Natuurlijk, hun hadden al gemeten.

0: natuurlijk, hun hadden al gemeten en gedaan. En dus komt daar die hal in. En hij stond me aan te kijken. Ik denk, nou heb ik verloren. ik heb nou de master in zicht, weet je wel. Ik zeg, ja joh, dat valt wel mee, denk. Nee, zegt hij, ik weet het al zeker. Ik zeg, ik red het niet meer, zegt hij. Dus nou, we hebben even lekker met elkaar gepraat en zo. En eigenlijk telefoonnummers uitgewisseld. Ja. Even als er wat, ook hij zegt, voor 538 is ook even geweest. En dan, dus ik zeg, dan kon hij even bellen, hoe of wat.
1: Maar die van jou, Ted, is dus groter.
0: Ja, dat is, laat dat even duidelijk zijn.
2: Ja.
0: Dit is, het is natuurlijk dik 1,5 centimeter, is die breder. En, ja.
1: Wat een apparaat is het.
3: Ja, want Dennis, nog even.
0: Ik doe het er mijn hele leven al mee. Dus ik heb hem natuurlijk, zeg maar, 65 jaar al. Dus ja, hij is gewoon lekker meegegroeid.
3: Meegegroeid, ja. Hey, want Dennis, even, het is echt, dat hebben we vorig jaar ook geleerd, een officieel kampioenschap. Het was toen in Duitsland. Ja. Uit de hele wereld komen mensen daar naartoe. Dan worden echt via officiële juries die neuzen allemaal gemeten. Is dat nu ook weer zo gegaan?
2: Ja, ik heb net al even met Ted zitten babbelen. Hè. Je zoon heeft je bij wijze van spreken ontvoerd afgelopen weekend. Ja. Die nam je een weekendje mee weg. De grens over Duitsland in, helemaal naar München. Ja, nou, twee keer 4 uur rijden. Ja. En daar kwam je dus in die hal, hè, met een Beiers blaasorkest en zo. Ja, en daar werd je neus gemeten.
0: Ja, bij lange broek. Lange broek heet het. En daar kom je die tent in en dan gaan ze met zo'n ding, gaan ze dat meten, de hoogte en de breedte. En toen had ik mij ingeschreven en zo. En toen ik achter die tafel hoorde en ik vooral van, wow. Dus ik denk, oh jee, nou ben ik te lul, weet je wel. Dus ik denk, nou gaat het niet goed, dacht ik. Maar,
3: ja. En wat heeft hij gewonnen, Dennis?
2: Hier op tafel, we zitten nu buiten. Hè. Er staat een mooie bokaal voor je, Ted. En dit is een soort, wat is het? Ja, een soort vaas?
0: Ja, dat is een hele grote bierpul. Oh. En die is wel 5 liter. Dus ik kan er nog een keer een biertje opnemen.
3: Ja, de neus past erin.
0: Dat is een mega ding. Dus.
3: Ja, nou, ik vind het heel bijzonder dat we 2 wereldkampioenen met de grootste neus hebben. Wat is dat in onze regio? Dat is blijkbaar groeien ze goed, hè?
2: Ja, daar zit hier blijkbaar iets in de grond.
3: Ik denk
0: omdat de Tweede Nederlander. Joh, wie zal het zeggen? Niemand weet het. En ik ben mij er wel van bewust. Omdat van jongs af aan had ik natuurlijk nog wel. Dat was, toen had ik er wel wat meer moeite mee, hoor. Want toen was het van op school had je die dictée. En dan had je altijd dat ene zinnetje. Wie je neus schendt zijn aangezicht. En dat heb ik natuurlijk, dat vond ik best wel eens een beetje moeilijk op de lagere school.
3: Ja.
0: En dat, maar goed, ik heb er geen schade van ondervonden.
3: Nee.
2: Nou, we praten zo even verder.
3: Ja, tuurlijk. Je blijft daar nog even. Het is toch een bijzonder verhaal. Na 1 horen we je weer bij de wereldkampioen met de grootste neus. En die woont dus in Honslersdijk. En onze Dennis van Schier is erbij. Tot zo, Dennis.
2: Yo.
4: De Radio West tijdmachine.
3: Ja, het is zover. Ga maar gauw bellen. 070-390-5454. Want de hoofdprijs deze week in de tijdmachine is een hybride robotstofzuiger. Ja, wil je die winnen, dan moet je gewoon even 3 vragen goed hebben. En ze zijn helemaal niet zo moeilijk. Ze komen uit 1 en hetzelfde jaar. En ik heb ook nog een leuke prijs als je er 1 of 2 goed hebt uit de grote Omroep West prijzenkast. Dus 070-390-5454 voor de tijd.

0: Suzanne en Freek.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Rotterdam, naar Wil van Gaal. Hallo Wil.
2: Goedemiddag natuurlijk.
0: Hoe groot is jouw neus?
2: een bescheiden klein neusje, geloof ik.
0: Ja, jij gaat hem niet winnen, het WK.
2: Nee, ik heb mijn neus nooit zoveel zoveel dingen gestoken.
0: Nee, dus dat kan ook. Dat kan ook schelen, ja. Ja. Hey, Wil, volg je het WK voetbal nog een beetje daar in Rotterdam?
2: Een beetje wel, hè, ja.
0: Ja? Het was gisteren ook wel feest in Rotterdam, hè? Want Kaapverdië kwam natuurlijk, deed het hartstikke goed, hè?
2: Ja, in Delfshaven, daar wonen nogal wat Kaapverdianen, ja.
0: Ja, en 6 spelers met een Rotterdamse roots, hè, in het Kaapverdiaanse elftal. Wat gisteren toch Spanje op 0-0 hield.
2: Nou, dat vond ik zeker een prestatie.
0: Hartstikke knap, ja, zeker. Nou, heb je een beetje vertrouwen in het Nederlands elftal nog, Wil?
2: Eigenlijk toch wel, hoor, want... Ik geloof dat we dadelijk wel lekker gaan draaien.
0: Ja, ik heb er ook nog steeds, tuurlijk. Het was een moeilijke wedstrijd. Nou, goed punt aan overhouden. Op naar Zweden komende zaterdag, vind je niet? Zo is het.
2: Ja hoor.
0: Hey Wil, ik ga je hopelijk blij maken met een leuke prijs uit de Omroep West prijzenkast. Maar leuker nog, dat je misschien wel in de finale te horen bent komende vrijdag hier op West. Want ja, dan kan je een hybride robotstofzuiger in de wacht slepen.
2: Hey, kijk.
0: Ja. Dat zijn van die klusjes waar je misschien niet zo zin in hebt. Maar dan hoef je alleen maar te kijken vanaf de bank hoe dat ding het doet.
2: Ja, kan goed gebruiken.
0: Ja, zo is het. Nou, we zijn aangekomen in 1983, beste Wil. En ik heb 3 vragen voor je. Let op. Het Duitse weekblad Stern legt in april 83 de hand op 60 schriften... met dagboekaantekeningen die samen de dagboeken van Adolf Hitler zouden zijn. Nou, er volgt heel veel discussie. Maar zijn ze nou echt of was het een vervalsing?
2: Oeh, dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, nou ja, het is 50-50. Waren die schriften met die dagboekaantekeningen echt van Adolf Hitler... of was het een vervalsing?
2: Ik gok op vervalsing.
0: We maken kennis met het fenomeen diepvriesmaaltijden in 1983. Wat voor keukenapparaat wint daardoor aan populariteit... omdat je er voedsel of maaltijden snel mee kan opwarmen? Nou...
2: Ja, dat mag net hoor.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Nou, en de laatste vraag die gaat over een plaat die ik net gedraaid heb... Ja, een van de grootste zomerhits, je hoorde hem net helemaal, van 83... is Club Tropicana van natuurlijk George Michael en Andrew Ridgeley. Maar onder welke groepsnaam staan ze in de hitparade met dit nummer? Hoe heten ze?
2: Dan moet ik even diep nadenken.
0: Ja, joh. Ik heb ze net nog gedraaid en aan en afgekondigd.
2: Ja, maar
0: George Michael en Andrew Ridgeley.
2: Ik heb de radio zachter gezet.
0: Ja.
2: Ik heb het nummer niet goed
0: Dat
2: gehoord.
0: Moet je ook nooit doen, hè, de radio zachter zitten. Maar goed.
2: George Michael en?
0: Andrew Ridgeley. Die vormden samen een groep. Die... En toen heette ze... Ja, joh, van Last Christmas ook en zo.
2: Ik kan er echt niet op komen.
0: Joh, nou ja, dan gaat de jury nu toch even een oordeel vellen. Daar gaan we. Och, joh.
3: Je hebt 2
0: vragen. Ja. Ja, en ik dacht, die laatste heb je wel goed, want magnetron natuurlijk. En vervalsing had je ook goed. Het was inderdaad een vervalsing. Ja, Wham!
2: Wham, ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk. Nou, weet je Wil, maakt niet uit. Ik heb een mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast. Wacht even, ik ga hem even omgooien, even kijken wat eruit komt. Momentje hoor, even kijken.
2: Ja.
0: Ah ja, dit is leuk. Nou ja, goed, het is altijd leuk om Omroep West sokken in je kast te hebben.
2: Ach ja, natuurlijk.
0: Die komen naar je toe, naar Rotterdam, Wil. Draag ze met trots.
2: Okido.
0: Dag Wil, fijne dag hè.
2: Dag Menno.
0: Doeg.
2: En
0: doe. Hoi hoi. Goed, vanmiddag tussen 4 en 5. Nieuwe kansen in de tijdmachine bij Bas. En dit komt uit de zomer van 83. Ryan Paris en Dolce Vita.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Zometeen de tweede uur, Menno in de Middag. Met jouw plaat, met Dennis in Honselersdijk en Corrie Konings. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Jolanda Baaiens.
11: Ja, goedemiddag Menno. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Gouda is een 25-jarige man. De Goudenaar werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gemeenteraad van Oostgeest is kritisch over het nieuwe budgetvoorstel voor de herinrichting van de Boonstraat. Het project wordt €2,7 miljoen duurder dan gepland. En het is feest bij Stichting De Vriend in Den Haag, want de verjaardagen van alle dak- en thuislozen in de stad worden gevierd. Meer regionieuws om 13:30, nu het overige nieuws.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn 2 personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar.
3: Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
16: Voordeeluitjes.nl.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
18: Tot 2 uur, Menno in de middag.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was

0: Paul de Leeuw. Ik wil niet dat je liegt. De Beach Boys openden dit 2 uur. Menno in de middag met zometeen dus Corrie Konings en haar nieuwe single. We gaan haar eens eventjes bellen. En we hebben natuurlijk jouw platen. Mag je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. We zoeken jouw favoriete zomerhit. Heeft alles te maken met het begin van de astronomische zomer. Komende zondag. En natuurlijk ook dat het gewoon ontzettend lekker weer gaat worden. Ja, wel een beetje heet misschien vrijdag. Maar goed, de zomer keert weer terug in Nederland. En Dennis van Schier is er nog altijd. Ja, in Honslersdijk. En Dennis, ja, ik begin te lachen. Voor de mensen die het net gemist hebben. Maar ja, je bent bij de wereldkampioen met de grootste neus. Officieel gemeten tijdens het officiële WK in Duitsland. Waar ja, vanuit heel Europa, heel de wereld zelfs, mensen naartoe komen met een grote neus. Vorig jaar was de winnaar iemand uit Leiderdorp. En hoe toevallig dat de grootste neus nu ook weer uit onze regio komt. Uit Honslersdijk. Je hebt me net een paar foto's gestuurd. Ja, ze passen niet eens in mijn scherm, die foto's.
1: Nee,
0: ongelooflijk.
1: Ik heb ook een groothoeklens bij me op mijn camera. Want er komt hier nog een video van.
0: Ja, dus we kunnen hem gaan zien op de kanaal.
1: Ja, zeker. Ja, we gaan Ted later deze week nog zeker zien bij Omroep West. Al die prijzen hier op tafel. Wat doet dat nu met je?
2: Nou ja, dat is... Het is toch leuk dat ik dat gekregen heb. Maar ja, in het begin denk ik, dat was even wel een confrontatie. Als je het niet weet, dat je daar ineens in terechtkomt.
1: Ja.
2: Maar ja, dan ga je er gewoon... En als ik dat zag toen ik beëdigd werd en zo... Nou, dan zitten er gewoon 400 mensen in die zaal. Die zitten daar te eten en te drinken. Nou, dat was een staande ovatie. Ze lopen te klappen en te doen. En denk ik, hè, de hele wereld is gek, dacht ik bij mij. Ik zeg, ja. Zou die nou allemaal voor mijn neus komen?
1: Toch was het zo, hè? Want nog even voor de luisteraar. Je zoon heeft je meegenomen naar Duitsland, naar München in de buurt, naar Langenbeck. En daar zo was dus het wereldkampioenschap grootste neus. Nou ja, jij hebt de grootste neus. Hij is 33 millimeter, zei je dat nou?
2: 32 en een paar tienden nog. Ja.
1: Nu gaat het verhaal, Ted. Ik een beetje schaamrood op mijn kaken. Maar mensen met een grote neus en grote handen, ja, wat bungelt daaronder?
2: Ja, dat is voor iedereen een vraag. En dat zeg ik. Ik heb dat in de kroeg. Heb ik dat ook al eens. Want dan, ik zit altijd vrijdag even een biertje te doen in Café Het Hof. Bij Stalduin, hè? Ja. En dan zitten we daar. En dan zat er natuurlijk ook leuke meiden en zo. En, die komen dan ook iedere week. Dus ze zitten wel eens te ballen en zeggen... Nou, ik heb natuurlijk vrij grote handen ook. Ja. En dan die grote neus. En dan zei ze, wat zit er tussen je benen? Ik zeg... Dan zeg ik, dat is voor jullie voor vraag. Ja. En voor mij is het een weten.
0: Ja, dat WK laten we even zitten, Dennis. Dat WK. Ja.
1: Kom het eens een keer bekijken, zou ik zeggen.
2: Nee. Ik ben best vrij open. Maar ik heb bepaalde privé dingen.
0: Ja, dus. Zo is het. Nee, we vinden dit meer dan genoeg, deze neus. Dat is goed, Dennis.
2: Als er eentje hebben die heel veel van je houdt, dan wil je alles laten zien.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Hey Dennis, goed, je hebt toch elke keer weer een neusje voor bijzondere mensen, hè? Je weet ze toch altijd weer te vinden. Het neusje van de zalm. En ik weet zeker, deze man krijgt nooit natte voeten. Dat weet ik ook, als je de foto ziet. Want binnenkort krijgen we dus de beelden hier bij Omroep West. Hè? Wat kunnen we verwachten van jou? Want je bent nu ook een reportage aan het maken met deze winnaar.
1: Ja, we gaan hier nog even wat beelden van maken, ook vanaf de zijkant. Nu is het wel zo, Ted, dat echt de neus aan de voorkant, hè? Dat is wel de omvang.
2: Ja, dat is wel de omvang.
0: Nou, we gaan het zien.
2: Is belangrijker als het zij aan zich.
0: Wanneer gaan we het zien hier, Dennis?
1: Ja, we gaan het later deze week zien. En Ted, je neemt me zo nog even mee naar je moestuin. Wat wil je daar nog laten zien?
2: Nou, gewoon dat ik... ik ben natuurlijk tuinder geweest. Ja. En denk daar, misschien vind je dat wel leuk.
0: Ja, zullen we courgettes groeien, denk je niet?
2: Dat is die oude baas. Want ik word straks 75. Dus,
0: Nou, op naar die moestuin. Ik ben heel benieuwd hoe groot de komkommers zijn en de courgettes en de wortelen. Alles is groot bij deze meneer. Goed, tot zo, hè, Dennis.
1: Yep.

Slow Hands. Ja, het is kwart over één geweest, Radio West. En ik zei het al, we gaan bellen met een grootheid uit de Nederlandse muziek.

0: Zeker.
1: Corrie, Corrie Konings, de koningin van iedereen.
0: En zo is het, Corrie Konings. Ja, goedemiddag Corrie.
2: Ja. Goedemiddag.
0: Ja, dit bleef
2: leuke
0: trouwens...
2: binnenkomen.
0: Nou, dat is het liedje dat jij met Sven Versteeg hebt gedaan vorig jaar. Dat blijft toch ook leuk, hè?
2: Dat is een fantastisch nummer. Ja,
0: ja. Ja, doe je hem nog wel eens in het land eigenlijk?
2: Dat hij dat zo gedaan heeft. Ja,
0: ja, doe je, als jij nu optreedt, doe je dan dat nummer ook of niet? Of,
2: Nee, eigenlijk is de meeste tekst is voor Sven.
0: Ja.
2: Sorry even.
0: Nee, dat geeft niks.
2: Dat kribbelt in mijn keel.
0: Ja, nou, rustig
2: aan. Dat ene stukje is natuurlijk prachtig als ik dat mee kan doen. Ja. En het is gewoon een geweldig lied.
0: Ja. Hey, over geweldige liedjes gesproken. Het is een bijzonder jaar voor je. Want ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Is precies 50 jaar oud. Daar heb je ook nog eens een geweldige prijs voor gekregen. Maar ja, als je dit al hoort...
1: Ik krijg een heel apart gevoel.
0: Ja, het is zo'n onverwoestbaar liedje. Ik zei het al, precies 50 jaar oud. En je ontving vorige week de Gouden Award, hè, voor 10 miljoen streams. Ja. Voor dit nummer dat in 76 is uitgebracht. Hoe bijzonder is dat?
2: Ja, dat vind ik heel bijzonder. Om de reden dat zo'n lied al 50 jaar oud is. En het leeft nog steeds fantastisch.
0: Ja,
2: maar ik breng het ook elke keer als ik mijn optreden begin. Dan begin ik met, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
0: Ja.
2: En dat het dan 10 miljoen streamen heeft gekregen. Ja, geweldig. Fantastisch.
0: Ja, dat is wel grappig, hè. Want je zong het dus in 76 naar een hit. In de hitlijsten, Nederlandse hitlijsten. Het werd toen niet goud, hè. Dat dan weer niet.
2: Nee, het is niet goud geworden. Hij heeft wel in de top 10 gestaan, 9 weken dan.
0: Ja.
2: Op 6.
0: Ja.
2: Ook. En verder, want dan was ik even uit aan het zoeken geweest. Ik wist het niet meer.
0: Ja.
2: Ja, dat is ook alweer zo lang geleden. Hè?
0: Ja, zo is het. Ja, ja, en toen moest je nog singeltjes kopen natuurlijk.
2: Ja, toen waren er nog singles, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, goed. 100.000 singles moest je verkopen en dan werd je goud. Maar goed, daarom zei ik het. Het is heel bijzonder natuurlijk dat je nu zoveel jaar later, 50 jaar later, dat je een award krijgt omdat die 10 miljoen keer gestreamd is. En dus ja, ik hoorde je net zeggen, bij de optreden zing je hem nog vaak dus. Mooi.
2: Ja, geweldig.
0: Ja.
2: En iedereen gewoon lekker in Polonaise.
0: Ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja,
2: heel gezellig.
0: Ja. Hey, en sowieso wordt het, ik zei het al, een bijzonder jaar voor je. Je wordt in september 75 jaar. Je zit 60 jaar in het vak dit jaar.
2: Ja, nou eigenlijk wat platen maken niet. Want wat platen maken is dat 57 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je dan gaat bekijken toen ik met een band was begonnen, met de Mooks. Dan zit je een beetje aan 2 jaar verder. Dus dan zou het waarschijnlijk zijn dat dat misschien volgend jaar zou zijn. Maar ik ga dat helemaal uitzoeken.
0: Ja.
2: Maar als we wel een jaartal aan hangen, is het ook al goed. Hè? We zijn bijna aan de 60 jaar.
0: Ja, precies. Er valt altijd wat te vieren.
2: Ja.
0: Zeker als je zo lang in het vak zit. Ja, en je geeft het zelf aan, ongelooflijk populair, ook bij jongeren nog. Heeft bijvoorbeeld, je had een commercial voor een grote supermarkt in Nederland. Je hebt natuurlijk deelgenomen aan Expeditie Robinson. Heeft dat ook meegespeeld, denk je?
2: Ik denk dat wel, hoor. Kijk, net als Expeditie Robinson, heel veel jonge mensen die erop naar keken, maar ook eigenlijk hun vader en moeders,
0: ja.
2: die ook altijd zaten te kijken. Want op een gegeven moment, ik vond het zo geweldig toen ik eruit was, toen zeiden mensen tegen mij, jij was onze held.
0: Ja.
2: Ik zeg, oh echt, ja, maar ik zeg, wat leuk.
0: Ja, maar dat was ook echt zo.
2: En toen is dat gaan rollen en dan krijg je in één keer weer zo'n lift.
0: Ja,
2: ja, ja, geweldig.
0: Ja. En je
2: het klinkt als Weekend, dus ook weer jonger publiek erbij met het ouder. Ja, het is geweldig en ik vind het leuk om te doen ook.
0: Ja, en nog steeds de energie ook dus voor al die optredens en voor dit soort dingen.
2: Ja, daar krijg je energie van.
0: Ja, he? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja,
2: ja,
0: nee, dat is zo. Ja, tuurlijk. Als je nog altijd op die podia staat. Nou goed, we hebben Marco de Hollander hier vorige week in de uitzending gehad. Onze grote vriend, zanger uit Ter Aar, die ken je goed. En Marco, die legden we de vraag voor. Ja, met wie zou je nog eens een keer een duet op willen nemen? En toen zei Marco dit. Marco en Corrie.
3: Ja, natuurlijk. Dat is Corrie Konings. Ja, ik teken gelijk per direct het contract natuurlijk. Dat is dat laat ik jou niet voorbij. Ja, en ik moet zeggen, Corrie kom ik echt nog heel vaak tegen. Dus van de gediendes die nog zo vaak op het podium staan. En ook in hetzelfde genre zitten. Ze komt ook met het Sterrengala in oktober bij mij optreden. Dus we komen elkaar echt heel vaak tegen. En het is wat Corrie ook zegt, wij kunnen ook echt lekker lullen met elkaar. Gooi jij bolletjes even op.
0: Ik ga dat contract alvast onder de neus schuiven natuurlijk. Het duet Marco de Hollander en Corrie Konings. Ze moeten komen.
3: Ja, ik ben een voorstander. Dus
0: goed zo.
3: Nou, ja, Menno, als het jou lukt, dan komen we bij jou de primeur
0: brengen. Ja, heel goed, heel goed. Ik ga het echt aan de voorleggen. Volgende week hier in dit programma. Kan iedereen het horen. Dus ja, Corrie, nou ja, bij deze het verzoek.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk geweldig. En er vragen heel veel mensen om met mij samen te zingen.
0: Ja.
2: En ik heb gezegd, nou, ik ga eerst gewoon lekker solo lekker helemaal verder. En een geweldig lied uitbrengen. Ja. En ja, nou, en dan, ja, dan heb je zoiets van, ja, een duet is natuurlijk, ik heb al veel duetten gedaan.
0: Ja, zeker.
2: En,
0: nou ja, wie weet joh, wie weet komt het er ooit van. Joh, dat
2: ja, maar je weet maar nooit.
0: Daarom.
2: Marco is een hele lieve, leuke man en heeft ook gewoon hartstikke leuke nummers allemaal.
0: Zeker.
2: En een
0: schatje ook. Nou, zo is het. En je hoorde het Marco zeggen binnenkort of in ergens, geloof ik, verderop in het jaar treed je nog een keer op bij een van zijn vele feesten. Dus wie weet ontstaat daar ook nog wat moois. Hey, we gaan je nieuwe single draaien, Corrie. Want ja, je hebt echt een leuke een plaat gemaakt met een enorm zomerse vibe, hè?
2: Ja, ik vind het zo'n gezellig nummer. En het maakt je vrolijk. Ik heb altijd de mensen moeten hem 's morgens al opzetten. En dan gaat de hele dag gaat het goed. En dat liedje blijft dan in je hoofd.
0: Ja, dat is echt waar, ja. Dat is zeker zo.
2: Maar dat, ja, echt waar. Ik ging hem in naar bed en ik stond erbij op.
0: Ja, ja want hoe gaat dat dan? Krijg je zo'n liedje aangeboden en dan hoor je hem en denk je van, ja, dit wil ik? Of hoe werkt dat eigenlijk?
2: Ja, nou, ja, ik was al een beetje... Ik had al een nummer in principe in zoverre klaar liggen.
0: Ja.
2: En dat had Welon van der Heijden ook geschreven. En toen kwam hij in één keer met dit lied aan. Ik zeg, wauw. Ik zeg, dat is wel gezellig. Ik zeg, dat maakt je vrolijk en dat maakt je blij. Ik zeg, dit moeten we doen. Ja. Nou, en dan ben ik gaan inzingen bij hem. Ja, en het werkt als een tierenlier. Iedereen vindt het een gek liedje.
0: Ja, nou,
2: ja,
0: dat
2: helemaal gek.
0: Vind ik
2: en
0: ook.
2: En ik ben er blij mee.
0: Nou, en wij worden er blij van. En daarom gaan we hem draaien, Corrie. En dat blijven we doen. Ik wens je ongelooflijk veel succes met alles wat je doet. Maak er wat moois van weer, ook deze zomer. En nou, we bellen ongetwijfeld weer eens hier in Menno in de middag.
2: Nou, hartstikke bedankt voor jullie aandacht. En nou, in ieder geval hele fijne dag. Ook de mensen allemaal. Met natuurlijk de nieuwe single van mij.
0: We gaan hem nu draaien.
2: Er hangt
0: iets in de lucht. Dag Corrie. Doeg.
2: Ja. Hoi, dank je wel.

0: De nieuwe van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. Mooi is die. Leuk om haar hier te spreken. We gaan zo meteen het laatste half uurtje beleven. Met nog een keer Dennis van Schie bij de wereldkampioen Grote Neus. Die woont in Onselensdijk en ze gaan nu naar zijn moestuin. Nou, ik ben benieuwd wat dat weer oplevert. En we hebben jouw plaat nog. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. We zoeken jouw favoriete zomerhit. En over een paar minuten krijgen we die van onze weerman Huub Mizee.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
0: Het is 2:30, Radio West en Jolanda Baaiens is hier in studio voor het nieuws uit de regio.
14: Duizenden mensen in de regio wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zullen in die wijken maatregelen nodig zijn, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
15: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
14: Volgens het RIVM is de kans groot dat het aantal mensen dat overlijdt door hittestress zal stijgen als er geen aanvullende maatregelen komen. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Gouda is een 25-jarige man. De Goudenaar werd even voor 8 uur 's avonds neergeschoten, gebeurde aan de Sportlaan. Hulpdiensten vonden de man op straat nadat buurtbewoners 112 hadden gebeld omdat ze schoten hoorden. Getuigen zeggen dat er vlak voor de schietpartij ruzie werd gemaakt. De politie onderzoekt nu of die ruzie iets te maken heeft met die schietpartij. De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren meer mensen met geldzorgen geholpen. Er werden meer ooievaarspassen toegekend en meer Hagenaren kregen een studietoeslag. En vanaf volgend jaar wordt de individuele inkomenstoeslag automatisch toegekend aan inwoners die daar recht op hebben. Het gaat dan om extra geld voor grote uitgaven, zoals bijvoorbeeld reparaties. Verder zet de gemeente Den Haag in om het taboe over geldzorgen te doorbreken. En we blijven nog even in Den Haag, want voor veel mensen is een verjaardag een vanzelfsprekend moment. Met taart, kaarsjes, cadeaus en vrienden en familie. Maar wie dak- of thuisloos is, ja, daarvoor is het vieren van een verjaardag nou niet bepaald vanzelfsprekend. Daarom organiseert Stichting De Vriend vandaag een groot verjaardagsfeest. Compleet met muziek, eten en cadeaus voor alle dak- en thuislozen in Den Haag. En natuurlijk kunnen wij niet achterblijven, dus bij deze...
0: Weet je, eigenlijk in dit programma hoort ons eigen liedje natuurlijk,
14: ja,
0: hè?
14: Ja, nou, laat horen.

0: Voor alle dak- en thuislozen bij deze.
1: Zo
0: en,
1: is dat.
0: Je hoorde Bob Brinkman ook weer even zingen. Hij is volgende week weer terug. Dus dat is ook weer fijn.
1: Dat is ook heel weer fijn. En ik vind dit een fantastisch initiatief.
0: Ik ook.
2: Wat wordt het weer?
0: Een muzikale hoogtepunten zo achter elkaar. Huutmuzee, goedemiddag. En dan komt zo meteen jouw plaat ook nog, jouw zomerplaat. Nou, we zijn benieuwd. Een plaat die bij het weer past, hè? Want het is de zomer deze week.
3: Ja, die gaat eigenlijk al beginnen. Tenminste, ik voel het zo wel. Want de temperatuur is inmiddels alweer 20, 21 graden. En de zon die komt op meer plaatsen door. Het blijft voor de rest van de middag ook droog. Er zijn nog wat wolkenvelden, maar dat is ook alles. En voor de rest niet zo heel veel wind. In het algemeen uit een west-noordwestelijke richting. Vanavond en komende nacht zijn er opklaringen. Later weer wat meer bewolking, maar het blijft overwegend droog. De westenwind wordt vannacht zuidwestelijk, matig, en de temperatuur daalt tot 13 of 14 graden. Morgen is er wat meer bewolking dan vandaag, en in de ochtend kan er plaatselijk enige regen vallen, maar veel zal dat zeker niet zijn. Morgenmiddag komt de zon weer door, wordt het opnieuw weer zo'n 22 graden. En donderdag, dan begint de zomer echt helemaal. Temperaturen dan rond 28 graden met veel zon daarbij. En dan zullen we zien dat met die zuidwestenwind warmere, vochtigere lucht vanaf uiteindelijk toch wel oorspronkelijk de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd. Maar die lucht die komt over Frankrijk. En gisteren bijvoorbeeld was het in Frankrijk 35 tot 37 graden. Dus die lucht die wordt daar goed opgewarmd. Dat merken we donderdag op vrijdag al. 'S Nachts zal het niet veel koeler worden dan 20 graden. En dan vrijdag overdag, 's middags met de zon erbij, drukkend warm. Temperaturen 32 graden, misschien wel 33. Later is er kans op een regen- of onweersbui. En dan zien we voor het weekend, een beetje lastig wordt dat. Zaterdag waarschijnlijk wat minder warm. Maar zondag en maandag komt het kwik hoogstwaarschijnlijk toch nog wel boven de 25 graden. Maar het loopt allemaal heel erg uiteen. Het kan 22 worden, maar het kan ook 35 graden worden.
0: Zo.
3: En dat geldt ook voor de maandag. En daarna, volgende week, blijft het een beetje onzeker. Maar de temperaturen zullen in ieder geval nog ruim boven de 20 graden uitkomen. En het ziet er eigenlijk naar uit dat het zo'n beetje, nou ja, tot het einde van de maand blijft. Ja. Dus ja, nou, al zomer.
0: Ja, en ik wil de mensen niet ongerust maken vanwege de hitte, maar ik zat gisteren naast je hier op de redactie en jij liet die weerkaarten zien, waar je het nu net over hebt, die modellen. Ja, het blijft boven de 20 graden in het volgende week, maar je zag inderdaad pieken naar 37 graden gaan. Hè? Dat is wel extreem, hè? Als dat ook zo is.
3: Zeker. Maar het klopt, je hoorde het al, gisteren was dat in Frankrijk ook. En als die lucht daar vandaan komt, we gaan in ieder geval een warme periode tegemoet.
0: We houden het in de gaten via jou en blijf bij ons, Huub.
3: Jazeker.
1: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Jouw plaat.
0: Want we zoeken jouw plaat, zomerplaatjes. En daar kun je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Heb je er eentje? Gewoon even doormailen. Wie weet hoor je dan jouw plaat om 2:05. Jouw favoriete zomerplaat, Huub.
3: Ja, het is zo dat precies 50 jaar geleden, toen hadden wij de warmste zomer van de vorige eeuw, 1976. Mm-hmm. Dat is ook die allerdroogste zomer toen geweest. En kort daarvoor was er een Nederlandse band, notabene uit Den Haag. Ja. Want Robbie van Leeuwen zat daarin. En voor de rest ook iemand van de Motions, Rudy Bennett. Mm-hmm. En die hadden een groep, Galaxy Lynn, en die hadden een hit, Long Hot Summer.
0: Ja.
3: Long Hot Summer. Dat was
0: het. Ja, tuurlijk.
4: Menno in de middag.
0: Ja. Met echt regionale invloeden daarin. Zeker. Dankjewel, Huub. Long Hot Summer, inderdaad. In aanloop naar die warme zomer van 76, zoals Huub net vertelde. Galaxy Lynn. Daar gaan we naar luisteren.

0: Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor dus Galaxy Lynn, de keuze van onze weerman Huub Mizee. In het kader van jouw plaat. Ja, we gaan nog één keertje naar, ja, toch wel een opzienbarende op de kaart dit keer. De man met de grootste neus ter wereld woont in Honslersdijk. Vorig jaar nog hadden we de winnaar in Leiderdorp. Ja, het is echt heel toevallig dat het allemaal in onze regio zit. De man met de grootste neus, maar het is echt waar. En Dennis van Schie, die dacht, daar ga ik eens even bij op bezoek. En hij nam je mee naar een moestuin nu?
1: Ja, we zaten net in de druivenserre, Ted, in jouw achtertuin. We zijn nu even de straat overgestoken.
2: Ja, we waren in Dijkover en daar hebben we een kassie en dan heb ik een paar tomaatjes.
1: Neem hem maar mee naar binnen.
2: Ja, oké, okay, ja, ja.
3: Goed kijken.
2: Ja.
1: Want dit is een soort hobbykast, denk ik, hè?
2: Ja, hobbykast, ja. Ik heb hier een beetje mijn skaartjes hangen en hier heb ik zeg maar tomaatjes. En ik ben natuurlijk eigenlijk... Vanaf mijn weet ik het hoe oud heb ik al in die tomaten gezeten.
3: Ja.
2: Ja, tot het jaar 92. Ja. En toen ben ik wat anders gaan doen. Ja.
1: Want je hebt de grootste neus ter wereld. Heb je hier nu ook hele grote vruchten hangen?
2: Nou, het valt van het jaar niet mee. Maar vorig jaar had ik echt grote vleestomaten. En die komt via een kameraad, Aad Flaton. Die is daar toen aangekomen. En nou, toen had ik er tomaten bij van een pond.
3: Zo.
2: Dus meer dan een halve kilo hingen er al. Nou, en die draden, ja, dit is weer een ander soortje. Maar ja, het is ook een beetje... Ja, niet dat je dat in Nederland in de veiling hebt. Maar we hebben van iemand allerlei soortjes gehad. En we hebben het gewoon gaan zaaien. En we gaan wel zien wat er van terechtkomt. En een beetje cherrytomaatjes. En lekker een beetje bezig zijn. Nou... Het valt van het jaar niet mee, maar vorig jaar had ik echt grote vleestomaten. En die komt via een kameraad, Aad Flaton. Die is daar toen aangekomen. En nou, toen had ik er tomaten bij van een pond.
3: Zo.
2: Dus meer dan een halve kilo hingen er al. Nou, en die draden, ja, dit is weer een ander soortje. Maar ja, het is ook een beetje... Ja, niet dat je dat in Nederland in de veiling hebt. Maar we hebben van iemand allerlei soortjes gehad... En we hebben het gewoon gaan zaaien en we gaan wel zien wat er van terechtkomt. En een beetje cherrytomaatjes en lekker een beetje bezig zijn.

0: nou ja, lekker beetje bezig zijn.
1: Lekker, ja. Je hebt de grootste neus ter wereld. Hoe zou je hem willen omschrijven als het om een vrucht gaat? Is het een tomaat? Is het een aardbei?
0: Nou ja, we hebben net ook bij de aardbeienplantjes gestaan natuurlijk. Dus je kan hem ongeveer daar wel mee vergelijken. Ja. Dus hij is vrij, ja.
1: Forse aardbei.
0: Ja, forse aardbei. Ja. Uit de hand gelopen aardbei. Ja.
1: Ik moet wel zeggen, Ted, het is een schone neus. Hè? Geen meeeters en zo.
0: Geen rare dingen die nemen. Dus, hij is groot, maar voor zijn grootte ziet hij er nog genees zo onaardig uit.
1: En wat ga je verder doen vandaag?
0: Vandaag ga ik even naar het gemeentehuis, want ik word natuurlijk straks 75 in oktober. Ja. Ik zeg, en dan moet ik even mijn rijbewijs veiligstellen.
2: Maar dan moet er ook een foto gemaakt worden,
0: Dennis.
2: Dat kost,
0: meer. Maar om veilig te stellen, dat ook nog weer een jaartje of vijf keer sturen straks.
1: Ja. En heb je dan ook een nieuwe pasfoto nodig op je rijbewijs?
0: Die heb ik al. Oh. Want ik heb 2 maanden geleden een nieuwe ID moeten aanvragen. Want ik had een paspoort, maar die heb ik nou maar laten. Die heb ik ingeleverd.
2: Ja. Maar ik neem aan.
0: En ik heb een ID gekocht.
2: Ja, Dennis, dat
0: naar Engeland ga ik toch niet.
2: Nee.
0: En ik wil eigenlijk Europa niet uit. Dus.
2: Ik denk dat er een bijlage bij dat paspoort zit, of niet? Speciaal voor die foto.
1: Ja, die fotograaf die zou ook natuurlijk zich afvragen van wat komt hier nu binnen zetten, wat op de foto gaat.
2: Ja.
1: Als het gaat om neusformaat.
0: Nou. Ja, nou, ik. Bij dat gemeentehuis doet hij het wel eens niet. Daar heb je zo'n ding, daar kan je foto's maken. Ja, ja. En zowaar, hij deed het bij mij wel. Oh. Dus de fotograaf, je hebt er niet tussen gezeten. Oh, dus okay.
2: Nou, het is.
1: Namens alle luisteraars van Radio West, gefeliciteerd met de grootste neus ter wereld. Hè. We gaan de video zien op TV West.
0: Ik ben benieuwd. Ja, nou, joh, prima. Ik bedoel, het overkom je en het is gewoon zo.
2: Dus zo is het.
0: We gaan het bestuderen.
2: Nou, ja? Namens ons allemaal inderdaad van harte. En inderdaad, één deze dagen. De beelden bij ons op de socials natuurlijk. En omroepwest.nl in de gratis app. En natuurlijk ook in West Vandaag op TV West te zien elke avond. Dennis, bedankt. Mooi verhaal. Morgen ben je er ook weer.
1: Zeker.
2: Morgen, dan gaan we iets met haring doen. Want dan komt de haring hier binnen. Dus misschien kunnen we daar iets mee doen. En ja, zullen we het alvast maar verklappen?
1: Ik hou helemaal niet van vis.
2: Nee, dan gaan we wat anders doen. Hey, maar wil je al verklappen wat je donderdag gaat doen?
1: Ja, donderdag, dat wordt wel heel bijzonder. Ja. Dan gaan we naar Noordwijk. En daar wordt al jarenlang het businessprogramma van Nederland gemaakt. In Huis ter Duin, Harry Mens.
2: Ja. Ja.
1: En daar gaan we donderdag even bij op de koffie, Ted.
2: Donderdag op bezoek bij Harry Mens. Nou, daar kijken we naar uit. Daar kijken we naar uit. Goed, dankjewel Dennis. Tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Hoi. Hij gaat nog even door. Ted, met de grootste neus ter wereld. Het is een mooi verhaal. Fornon Blanche, what's up?

0: The Loving Spoonful en Summer in the City. Dit was hem, Menno in de middag. Zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. Daarna Bas met Wes komt thuis. Blijf lekker bij Wes vandaag.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. En die is van Bab Schorsman. En die zegt van ja, in de zomer van 98. Die camping in Frankrijk tijdens dat WK-voetbal. Ja, dat zijn mooie herinneringen. En dit was de officiële song van dat WK. Waarin we de halve finale haalden in Nederland. Ricky Martin en La Copa de la Vida. Dankjewel. Maak er nog een mooie dag van.

0: vast weer genoten. Dit was Menno in de Middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Straks is er weer muziek aan zee bij Radio West met onder andere de Supremes. Maar het is nu 2:00 en hier is het nieuws met Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een man die wordt verdacht van het in brand steken van een politieauto vorig jaar in Den Haag. Hij deed mee aan de rellen die onderstonden tijdens een anti-immigratieprotest. Vanmorgen vroeg heeft iemand in Den Haag geprobeerd om met geweld een ambulance binnen te komen. Op dat moment was medisch personeel bezig met de behandeling van een patiënt. En in Zoetermeer is nog steeds niet begonnen met de sloop van het verouderde winkelcentrum Meerzicht. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Het was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
14: Voordeelhaartjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
18: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
19: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
18: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
19: Al 100 jaar.
18: Van der Geest.
19: Dat is verhuizen en meer.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.
21: Dit is Radio West. I love it.

Dit is niet Amerika. Nee, dat is maar goed ook. Denken steeds meer mensen, heb ik het idee. David Bowie en Pat Metheny Group. This is not America. Welkom bij Muziek aan Zee. Het is dinsdag, het is 16 juni 2026. En hier zijn de Supremes. You keep me hanging on.

0: Sarah Bareilles en de Love Song.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Dat heb ik op deze dinsdag natuurlijk ook weer voor je. We gaan het even hebben over Afrika. Een continent waar we zo onze gedachten over hebben van het komt toch nooit goed. Maar dat valt dus wel mee. De afgelopen 26 jaar, namelijk sinds het jaar 2000, is de levensverwachting op dit donkere continent, op dit donkere Afrika, toegenomen met maar liefst 10 jaar. Nou, als dat geen goed nieuws is, daar zouden wij toch voor tekenen inderdaad. 10 jaar extra, dat zou leuk zijn.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
6: Goedemiddag Paul. Twee ambulancemedewerkers zijn afgelopen nacht in Den Haag mishandeld tijdens hun werk. Dat gebeurde rond 4 uur in de Velpse straat, waar ze bezig waren met de behandeling van een patiënt. Ze riepen de politie op toen ze werden aangevallen door een 45-jarige man die korte tijd later werd aangehouden. De medewerkers maakten het naar omstandigheden goed. Ze zijn wel erg geschrokken. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een man die wordt verdacht van het in brand steken van een politieauto vorig jaar in Den Haag. Op 20 september liep een anti-immigratieprotest uit de hand en ontstonden er rellen. Uit beelden die de politie maakte op die dag blijkt volgens het OM duidelijk dat de man een brandende fakkel de auto ingooide. Daarnaast zijn er beelden dat hij ook de politie aanviel en op verschillende plekken in de stad problemen veroorzaakte. Inmiddels zijn 42 verdachten voor de rellen die dag voor de rechter gebracht, van wie er 37 zijn veroordeeld. Er zijn onder meer cel- en taakstraffen opgelegd. Het onderzoek gaat nog steeds door. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Gouda is een 25-jarige man. De Goudenaar werd even voor 8 uur 's avonds neergeschoten. Dat gebeurde aan de Sportlaan in Gouda. Hulpdiensten vonden de man op straat nadat buurtbewoners 112 hadden gebeld. Ze hoorden namelijk schoten. Getuigen zeggen dat er vlak voor de schietpartij ruzie werd gemaakt. De politie onderzoekt de zaak. En met het mooie weer in aantocht denken veel mensen eraan om weer lekker naar het strand te gaan. Zo ook de Haagse zanger en realityster Chico. Met de berichten over overlastgevers op de boulevard en het strand benadert hij het Scheveningse strand juist heel positief.
7: Ik hoop ook met het nummer een beetje een positieve draai eraan te kunnen geven dat Scheveningen weer een leuke badplaats wordt, wat het altijd al was. En ja, dat iedereen gewoon lekker kan gaan bakken op Scheveningen.
6: Ja, je hoorde een stukje van de nieuwe single. Nou, dat is niet waar. Die heb je nog te goed van me. Die single heet Lekker Bakken. En straks laat ik hem dan toch echt horen.
5: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Misé.
8: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft verder droog. We hebben een overwegend westenwind, kracht 2 tot 3. En het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Daarna neemt de bewolking toe, maar het blijft dan overwegend droog. We hebben vannacht een zuidwestenwind, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. In de ochtend valt er plaatselijk enige regen. Morgenmiddag komen er weer perioden met zon. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag periode met zon en ongeveer 28 graden. En na een plaknacht wordt het vrijdag bijzonder warm met zonnige perioden. Later op de dag is er wel kans op onweer, maar dan wordt het ook ongeveer 32 graden.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app en kijk natuurlijk op omroepwest.nl.
9: Muziek aan zee.

Ik vind dat persoonlijk even de betere liedjes van Bob Marley. Iron Lion Zion. En daarvoor even de betere liedjes van Nathalie Imbruglia, Toorn. En dit is even de betere liedjes van Douwe Bob en Mo. Nog even blijven.

Ja, de zomer begint eraan te komen, jongens. Dus dan pakken we dit soort liedjes erbij. Matt Bianco, Half a Minute. Matt Bianco is een bandje, een Brits bandje, opgericht in 1982. En ja, ze hebben een paar hitjes gehad en dit was één van. Daarna hebben we eigenlijk niet zo heel erg veel meer van ze vernomen. Maar ze zijn nog wel actief. Ze doen nog wel een hele hoop dingen. Dit is een oud liedje natuurlijk. Shocking Blue.

0: Lekker, John Lennon. John Lennon, moet je mij horen? Natuurlijk niet John Lennon. John Legend met PDA, We Don't Care. En een liedje ergens zo rond 2008 volgens mij. Fantastisch. Ik heb het heel vaak heel hard gedraaid in de auto.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
11: Gladys Knight en de Pips, zometeen in Muziek aan Zee. Maar eerst is hier Jolanda Baeins met het nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een man die wordt verdacht van het in brand steken van een politieauto vorig jaar in Den Haag. Hij deed mee aan de rellen die ontstonden tijdens een anti-immigratieprotest. Vanmorgen vroeg heeft iemand in Den Haag ambulancepersoneel mishandeld. De man wilde de ambulance binnenkomen toen het personeel daar zich over een patiënt ontfermde. En Delft maakt zich op voor hoog bezoek. Morgen mag de stad de keizer van Japan ontvangen. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
15: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
14: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
16: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
17: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
18: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
21: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
22: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Celine Dion, een vrouw die ik meer ben gaan waarderen. Eerst vond ik het allemaal een beetje, ja, toch een beetje druttig. En dan doe je een beetje stoer als radiomaker van Celine Dion. Nou, ja, dat gaan we niet draaien, dat doe ik niet hoor. Maar wel prachtige muziek gemaakt hoor. Pour que tu m'aimes encore. Nou heb ik het geprobeerd om zo goed mogelijk uit te spreken. Het gaat allemaal nog een beetje roestig, maar het Frans komt er toch wel een beetje in. Nu weer gewoon Engels. That is Night and the Pips. Midnight Train to Georgia.

Gladys Knight en de Pips, de Midnight Train to Georgia. Ja, dat snap ik, treinen. Applaus trouwens voor Opus.

0: Watermelon Sugar.
1: Oh, wat een hit, hè? Watermelon Sugar van Harry Styles. En deze plaat, ja, het zou je misschien verbazen, maar die is een tijdje verboden geweest, eind jaren 70. En alleen maar omdat de tekst luidt: I wanna kiss you all over. Luister maar naar Exile.
2: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag, Paul. Twee ambulancemedewerkers zijn afgelopen nacht in Den Haag mishandeld tijdens hun werk. Dat gebeurde rond 4 uur in de Velpse straat, waar ze bezig waren met de behandeling van een patiënt. Ze riepen de politie op toen ze werden aangevallen door een 45-jarige man, die korte tijd later werd aangehouden. De medewerkers maakten het naar omstandigheden goed. Ze zijn wel erg geschrokken. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een man die wordt verdacht van het in brand steken van een politieauto vorig jaar in Den Haag. Op 20 september liep een anti-immigratieprotest uit de hand en ontstonden er rellen. Uit beelden die de politie maakte op die dag blijkt volgens het OM duidelijk dat de man een brandende fakkel de auto ingooide. Daarnaast zijn er beelden dat hij ook de politie aanviel en op verschillende plekken in de stad problemen veroorzaakte. Inmiddels zijn 42 verdachten van de rellen die dag voor de rechter gebracht, van wie er 37 zijn veroordeeld. Er zijn onder meer cel- en taakstraffen opgelegd. Het onderzoek gaat nog steeds door. Delft maakt zich op voor hoog bezoek. De stad mag morgenmiddag de Japanse keizer Naruhito verwelkomen. Samen met koning Willem-Alexander bezoekt de Japanse keizer het kennisinstituut Deltaris. Donderdag bezoekt Naruhito Den Haag, waar hij onder meer aanwezig is bij de Staten-Generaal. Donderdagmiddag staat een bezoek aan de Universiteit van Leiden op het programma. En belofte maakt schuld. Vorig uur had ik het over het mooie weer en dat er dan heel veel mensen naar het strand willen gaan. En dat ook de Haagse zanger en realityster Chico graag doet. En met de berichten over overlastgevers op de boulevard en het strand benadert hij het Scheveningse strand juist heel positief.
12: Ik hoop ook met het nummer een beetje een positieve draai eraan te kunnen geven dat Scheveningen weer een leuke badplaats wordt, wat het altijd al was. En ja, dat iedereen gewoon lekker kan gaan bakken op Scheveningen.

0: Flink verbranden kan je inderdaad. En het heet dan ook, die nieuwe single heet dan ook Lekker Bakken.
1: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft verder droog. We hebben een overwegend westenwind, kracht 2 tot 3 en het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond zijn er opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maar het blijft dan overwegend droog. We hebben vannacht een zuidwestenwind, zwak tot matig, en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, in de ochtend valt er plaatselijk enige regen. Morgenmiddag komen er weer perioden met zon, en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag periode met zon en ongeveer 28 graden. En na een plaknacht wordt het vrijdag bijzonder warm met zonnige perioden. Later op de dag is er wel kans op onweer, maar dan wordt het ook ongeveer 32 graden.
0: En dat is een verkeersinformatie van de ANWB met Edwin Gerritsen.
3: In de regio West staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor afrit Rotterdam Centrum is de vertraging 5 minuten.
0: Dankjewel Edwin. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan Zee.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Dan is zo'n liedje toch meteen weer actueel. Als er een wereldkampioenschap voetbal is, zoals deze zomer. Fluitsma en Van Tijn, 15 miljoen mensen. Het is weliswaar dinsdag vandaag en het is inderdaad een WK voetbal. Maar ik spaar je niet. Ook vandaag wordt het weer dansen geblazen op de meedansplaat van de dag. Gloria Gaynor, I Will Survive.

Niet zo negatief hoor. Einde van de wereld is helemaal niet nabij. Maar laat je niks wijs maken. Miley Cyrus op stad. Wel een leuk liedje om naar te luisteren. Level 42 kennen we natuurlijk van Love Games. Maar ze hebben veel meer leuke liedjes gemaakt. Luister maar eens naar deze. Running in the Family. I'm a

Nou, ik gisteren per ongeluk Bas Martinius aangekondigd. In plaats van Olivier, die er zat tussen 4 en 7. Ik dacht echt dat ik dat hoofd van Bas zag. Zo aan de andere kant van het glas. Opdoemend achter de technicus. Maar het bleek Olivier te zijn. Maar nu zit Bas er echt. Zometeen na vieren. Bas Martinius tot 7 uur. Ik ben er morgen weer om 2 uur voor een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee.

0: zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
13: Zometeen in Westkom Thuis kijken we in het blikje op toen naar het varend Corso. Het is 4:00, het nieuws krijg je van Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag. In hoger beroep is de celstraf van Martijn van K. verlaagd. 3,5 jaar geleden veroorzaakte hij in Boskoop een zwaar ongeluk toen hij dronken achter het stuur zat. Vanmorgen vroeg heeft iemand in Den Haag ambulancepersoneel mishandeld. De man wilde de ambulance binnenkomen toen het personeel zich daar over een patiënt ontfermde. En Delft maakt zich op voor hoog bezoek. Morgen mag de stad de keizer van Japan ontvangen. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Edwin Gerritsen.
16: In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 minuten oponthoud. Voor de Benelux-tunnel ook 5 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 5 minuten. Op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 1/2 uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein 10 minuten oponthoud.
17: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
18: Beschrijf het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
19: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
20: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
19: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
20: Al 100 jaar.
19: Van der Geest.
20: Dat is verhuizen en meer.
21: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
21: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor 1 groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
24: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
25: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
24: Voordeelhaartjes.nl. Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
25: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
26: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
28: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Spirit in the Sky, Norman Greenbaum hier op Radio West. Een hartelijke goedemiddag, het is 10 minuten over 4. En dit is West komt thuis tot 7 uur vanavond. En over 7 uur vanavond gesproken, straks tussen 6 en 7. Net als die plaat van Norman Greenbaum.
1: 70s at 6.
0: Ik draai alleen maar platen uit de jaren 70. En mocht je een verzoekje hebben, van harte welkom natuurlijk. Stuur dat even aan bas@omroepwest.nl. In dit programma zometeen, ja, hartstikke leuk hoor, gaan we eens even terugblikken. En ook stiekem een heel klein beetje vooruitblikken op het varend Corso Westland. Want ja, dat gaat natuurlijk al een hele tijd mee. En we hadden het erover op de redactie. En toen dachten we van ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan? En hoe lang is dat nou al? En toen hebben we Rogier van der Zanden op een missie gestuurd. En het resultaat van die missie, dat hoor je hier zometeen. En in het volgende uur een mooi verhaal van Jos. Jos is 81 jaar. Hij woont nu 3 jaar bij de Bieslandhof. Vroeger zat Jos bij de verkeerspolitie. Maar Jos is dementerend. En daar in de Bieslandhof vragen ze aan dementerende bewoners of ze misschien nog wensen hebben die ze willen uitvoeren, hè? Nu dat nog kan. Nou, en daar kwam een hele mooie wens van Jos naar boven. En dat hoor je straks in dit programma. In de Kopstaartplaat zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord blue. Omdat gisteren Different Shades of Blue van Joe Bonamassa de Kopstaartplaat was. Je hebt het allemaal kunnen horen bij Olivier de Neven. Die altijd zo vakkundig mijn programma waarneemt als ik er een keertje niet kan zijn. En daarom zoeken we vandaag in de Kopstaartplaat een plaatje dat begint met het woord blue. Ik heb een hoop aanmeldingen, een hoop suggesties binnengekregen. Wat het is geworden, dat hoor je natuurlijk zometeen. En voor de rest geen dienstmededelingen, dus we gaan een lekkere muziek draaien. Oh, deze weet ik nog wel hoor. Ja, begin jaren 80. De Four Tops, die timmerden natuurlijk toen ook al een heel tijd aan de weg. En dit was ook een absolute hit, een hitsingle voor ze. Don't Walk Away op Radio West.

0: Blijft een mooie strofe natuurlijk, hè? Don't walk away. Now while I am inspired. Ja, wat zal hij daar nou toch allemaal weer mee bedoelen? Goed.
1: Blik op toen.
0: We gaan ons blikje op toen doen. Eén groot avontuur. Dat is het thema van het Varend Corso Westland dit jaar. En aankomende vrijdag gaat het allemaal weer van start. Nou, hier op de redactie waren er wat collega's die waren benieuwd naar de geschiedenis van dat evenement. Ja, en dan wordt er al snel naar collega Rogier van der Zanden gekeken en geroepen: blik op toen!
2: Ja.
0: Ja, Rogier, goedemiddag.
2: Ja, mijn antwoord was toen, ja, het kan. Maar ja, zo'n oud evenement is het nu ook weer niet. Dat wisten de collega's niet. Die dachten dat het al 150 jaar bestond of zo.
0: Ja,
2: maar
0: ja, ja.
2: Nee, de eerste editie was in 1998. Ik kan het me nog heel goed herinneren, want ik werkte toen bij de WOS. Dus ik heb het allemaal een beetje zien ontstaan.
0: Ja, wat
2: zien
0: leuk.
2: Groeien. En hoewel het eigenlijk ook wel een beetje verder teruggaat, want De Lier had al eerder een eigen lokale gondelvaart. En toen bestond Poldijk 800 jaar in 1998. En toen kwam het idee om die gondelvaart in De Lier eigenlijk te adopteren, groter te gaan opzetten en voor de hele streek te maken. En zo kwam het. En ik herinner me ook nog wel wat gemopper in De Lier in die tijd, van mensen die zeiden, ja, ze hebben ons nou ons corso afgenomen door het ineens zo groot te maken.
0: Ja, ja.
2: Ja, je kan nooit iedereen naar de zin maken. Maar het was wel een enorm succes. Want ik weet ook nog, na die eerste editie, wij zonden dat uit op de WOS op tv. En de dag daarna werden we plat gebeld door mensen die vroegen, kan ik een VHS-band bestellen om het nog eens terug te kijken?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat waren nog eens tijden. Nou ja, 2 jaar later, 2000, toen was het echt een begrip. Toen kende iedereen het corso eigenlijk al. En in de zomer van het jaar 2000 mocht ik zelf in De Lier even gaan kijken bij het opbouwen van de boten.
3: Meneer, hoe lang bent u nou bezig met het versieren van deze boot? Vanaf een uur of negen bent u bezig?
4: Ja, zo ongeveer.
3: Is het hard werken?
4: Nou, het is goed weer, dus wat willen we, hè? Het is ons vak, dus we maken er wel moois van. De producten moeten tot z'n recht komen en het moet natuurlijk een feestelijk en fleurig geheel worden. Hè?
3: Hoeveelste corso is dit nu door het Westland?
5: Nou, dat we het echt varend corso Westland noemen, dat is de derde keer.
3: En het wordt elk jaar groter, hè? Want 3 jaar geleden was het nog alleen het Westland. Vorig jaar was het de bedoeling dat er ook een stuk van Delft aangedaan zou worden.
5: En we hebben vorig jaar wel een gedeelte door Delft gevaren, maar we konden niet de route varen die we wilden varen. Dat gaan we nu wel doen, dus vandaar dat we dus de gemeente Rijswijk aandoen. Op de eerste dag doen we overigens Den Haag ook nog een stukje aan als we langs de Uithof varen van Poeldijk naar Kwintsheul.
3: Heeft u geen reacties gehad van mensen uit De Lier of uit het Westland die riepen van nou, het is een beetje het Westlandse karakter van dit evenement gaat nou een beetje verloren?
5: Nee, dat komt juist veel sterker tot z'n recht. En hoe meer je het Westland buiten zijn grenzen profileert, hoe meer het Westland ook voor vol aangezien wordt. En dat willen we natuurlijk.
0: Ja, Rogier, het werd dus steeds groter, hè?
2: Ja, want ze gingen dus ook steeds meer stukjes Delft, Den Haag en stukjes Rijswijk meepikken. Ik ben zelf sinds 1998 3 keer verhuisd, maar ik bleef iedere keer weer langs de route.
0: Je kwam er niet vanaf.
2: Nee, dus iedere keer woonde ik weer langs de route van dat corso. Dus ik heb het ook bijna elk jaar wel gezien. Ja. Het ging van 200.000 bezoekers naar 500.000. En die kwamen op een gegeven moment natuurlijk al lang niet meer alleen uit deze regio. Mensen kwamen echt uit heel Nederland. En ik geloof zelfs soms uit het buitenland om het te gaan bekijken. Het was echt een spektakel.
0: Mm-hmm.
2: En ja, het werden ook steeds meer drijvende theaters. Hè, met dansers op de boten. En,
0: ja,
2: en
0: muziek.
2: Koren, live muziek, kostuums, decors, effecten. Water wat alle kanten opspuit. Nou, bijvoorbeeld in 2012 op Radio West. Stukje verslag van toen van Aniek Enthoven.
6: Heel mooi hoor. En morgen ga ik weer ergens anders kijken waar ik het alweer beter zie.
7: Bent u andere jaren ook geweest?
6: Ja, ik kan wel zeggen dat ik bijna alle jaren geweest ben. Maar het is in De Lier begonnen. Ja, en daar woon ik.
8: Ja, fantastisch. Vooral de kinderen die genieten er als scherp van. Dus, ze zitten erom te vechten wie er op hun schouders mag zitten. Dus,
7: anders zien ze niks. Het is zo druk.
8: Het is heel druk. Ja, het weer is ook er goed voor, dus ja, het is perfect.
7: Is het niet zonde, al die bloemen, groenten, fruit, die 3 dagen zo door de zon heen varen en allemaal worden weggegooid?
8: Ja, maar aan de andere kant, als het bij de mensen staat, dan kunnen er maar een paar mensen naar kijken. En nu kunnen er heel veel mensen naar kijken, dus ik denk dat er heel veel van genoten wordt van de bloemen en de mooie dingen.
2: Ja, de Dat is hier trouwens mooi weer. En in mijn herinnering is het altijd mooi weer met dat corso.
1: Ja, dus absoluut.
2: Dat is niet helemaal waar, want ik heb ook 1 jaar, weet ik, dat het echt in het water is gevallen. Dat ga ik zo meteen op tv laten zien.
1: Ja.
2: Maar meestal is het toch mooi weer, volgens mij.
1: Precies. Ja, precies. Het is, en dat is wel elk jaar echt een enorme klus om het te organiseren.
2: Ja, en om de financiering ook rond te krijgen. Daarom gaan ze ook, collecteren ze ook altijd. Hè. Of iedereen gewoon net toch even wat wil doneren om het jaar daarna weer mogelijk te maken. Wat ook lastig is genoeg vrijwilligers vinden die willen meewerken. En dat is een van de redenen dat een paar jaar geleden is besloten om het voortaan niet meer in augustus te organiseren, maar in juni.
1: Ja.
2: Want dan zijn er minder mensen op vakantie en dan sluit het ook beter aan bij het seizoen van de tuinders. Maar die verplaatsing had ook gevolgen, want dat betekende bijvoorbeeld dat de Westlanddag, die was altijd traditioneel op zaterdag, en die is nu op zondag. En daar moesten sommige Westlanders toch wel een klein beetje aan wennen.
9: Ik heb het gelezen. Het wordt in plaats van augustus wordt het juli. 4 dagen.
10: In principe begrijp ik het wel. Ik snap dat ze de corso een dag langer gedaan hebben. En ik denk alleen dat de switch van zaterdag naar zondag wat gevoelig ligt in het Westland.
11: Nou, voor mij zou het wel uitmaken. Zaterdag laat je eigenlijk helemaal vol lopen. En dan kun je zondag lekker op je nest blijven leggen.
12: Sommige mensen hebben altijd wel problemen met veranderingen op zich. En ik denk wel dat het, en dat Rob Baan daar helemaal gelijk in heeft, dat het wel tijd wordt om het corso even aan te pakken. Want anders kakken we met z'n allen in.
1: Ja, dat moet je natuurlijk ook niet hebben. En wat die man ook zegt, zaterdag en zondag is dicht dan uit, hè, als het ware.
2: Ja. Daar komt de Westlandse ware aard weer bovendrijven. Ja. Hè? Op zaterdag laat je helemaal vol gieten.
1: Ja, absoluut. Hard werken en op zaterdag hard naar binnen gieten.
2: Precies.
1: Ja, daarom. Rogier, hartstikke mooi dus. Aanstaande zaterdag, het varend corso Westland. Je kunt het volgen bij Omroep West. En ook natuurlijk de collega's van de Westlandse Omroepstichting, de WOS.
2: Ja, zeker.
1: Hartstikke goed. Rogier, dankjewel.

Nadat hij succes had met The Jam en The Style Council, ging hij solo. Paul Weller, You Do Something To Me. 5 minuutjes voor 4:30 is het. Ja, dit zijn bekende klanken natuurlijk. Hoewel de meeste mensen het misschien helemaal niet per se van Bob Dylan zullen kennen, maar eerder van Guns N' Roses bijvoorbeeld. Knockin' on Heaven's Door. Tot aan het nieuws met Jolanda Baiens.

0: We noemen het de aardappels.
1: Ja.
0: De aardappels van Zoetermeer.
2: Ik vind het best wel mooi, gewoon drie aardappelen op elkaar. Met Pinocchio-neuzen.
3: Het is gewoon een uniek kunstwerk van hier zo.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Zoetermeer.
5: Ik heb het gemaakt met het idee dat het een freerunners ding moet zijn. Maar ook tegelijkertijd een sculptuur. En eigenlijk daar ergens tussen die beide dingen is het natuurlijk.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
13: Het is 16:30, je luistert naar Radio West en voor het nieuws in de studio Jolanda Baaij. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De aanstichter van een zwaar ongeluk bijna 3,5 jaar geleden in Boskoop hoeft minder lang de cel in. Eerder kreeg hij van de rechtbank 14 maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In hoger beroep is dat 8 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk geworden. De man was destijds dronken en reed met 174 km per uur over het Laag in Boskoop, waar 50 km per uur is toegestaan. Hij doorboorde met zijn elektrische auto een bestelbusje dat daardoor in tweeën brak. Zowel de dronken chauffeur als het slachtoffer overleefden de botsing. Twee ambulancemedewerkers zijn afgelopen nacht in Den Haag mishandeld tijdens hun werk. Dat gebeurde rond 4 uur in de Velpse straat, waar ze bezig waren met de behandeling van een patiënt. Ze riepen de politie op toen ze werden aangevallen door een 45-jarige man. Die korte tijd later werd aangehouden. De medewerkers maken het naar omstandigheden goed. Ze zijn wel erg geschrokken. Delft maakt zich op voor hoog bezoek. De stad mag morgenmiddag de Japanse keizer Naruhito verwelkomen. Het is Naruhito. Samen met koning Willem-Alexander bezoekt de Japanse keizer het kennisinstituut Deltares. Donderdag bezoekt de keizer Den Haag, waar hij onder meer aanwezig is bij de Staten-Generaal. Donderdagmiddag staat een bezoek aan de Universiteit Leiden op het programma. Ja, en het was vorig jaar Hans Roest uit Leiderdorp. Dit jaar is de titel voor de grootste neus van de wereld weer naar iemand uit onze regio gegaan, namelijk Ted Barendsen uit Honselendijk. Hij mag zich een jaar lang wereldkampioen noemen. En toen hij dat hoorde, was het best een beetje een vreemde gewaarwording voor hem.
15: Ja, als ik dat zag toen ik beëdigd werd en zo. Nou, dan zitten er gewoon 400 mensen in die zaal. Nou, dat was een staande ovatie. Ze lopen te klappen. En ik denk, hè, de hele wereld is gek, dacht ik bij mij. Ik zeg, ja, zou die nou allemaal voor mijn neus komen?
13: Ja, bijzonder.
14: Ja, bizar, hè? Nou ja, Ted kweekt al jaren groente en fruit. Doet hij ook nog even. Dus vroeg onze verslaggever Dennis van Schiem met welke vrucht zijn neus nou eigenlijk het beste te vergelijken is?
1: Je hebt de grootste neus ter wereld. Hoe zou je hem willen omschrijven als het om een vrucht gaat?
15: Nou ja, we hebben net ook bij de aardbeienplantjes gestaan natuurlijk. Dus je kan hem ongeveer daar wel mee vergelijken.
1: Ik moet wel zeggen, Ted, het is een schone neus. Hè? Geen meeeters en zo.
15: Geen rare dingen die nemen. Dus, hij is groot, maar voor zijn grootte ziet hij er nog geen zo onaardig uit.
16: Nou, dat is toch mooi?
13: Ja,
16: fantastisch. En nou wil je natuurlijk wel weten hoe groot die neus van Ted dan wel
13: niet
16: is.
13: Ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken, hoe je dat moet bekijken. Maar
16: nou ja, het gaat dan in centimeters in dit geval bijna 12 centimeter.
13: Jeetje,
16: maar dan hebben we het wel over een beetje niet zozeer lang dan wel ook breed.
13: Niet te geloven.
16: Ja.
13: Maar ja, waar we dan allemaal goed in zijn in Zuid-Holland. Met grote neuzen.
16: Ja, ik weet ook niet hoe dat kan trouwens.
13: Nee, precies. Ik weet het ook niet. Was dat hem, Jolan?
16: Ja, dat was hem,
13: Jolan. Ja, prachtig dit. Huub Misee, bijzonder goedemiddag.
17: Goedemiddag, speling van de natuur, denk ik.
16: Ja, dat
13: kan niet anders. Ja. En als je ouder wordt, groeit misschien je neus ook wel door. Zou
16: zeker.
13: Dat, ook, dat helpt ook.
16: Net als je oren.
13: Net als je oren, ja, precies. Huub, je hebt het mooie weer aan je kont hangen. En dat blijft ook nog wel een paar dagen zo, hè?
17: Nou, zeer zeker. Het wordt zelfs nog een heel stuk warmer. Maar inderdaad, vandaag hebben we het al een beetje gemerkt dat de zomer alweer terug aan het komen is. Vanochtend nog wat regen. Het passeerde ook een klein lage drukgebiedje ons land. Dat is nu naar het oosten weggetrokken. De zon die brak door. En het is uiteindelijk nog zo'n 22, bijna 23 graden geworden op heel veel plaatsen. En het is heerlijk weer. Er staat niet zoveel wind. Overwegend uit een westelijke richting. En we zullen zien dat vanavond en komende nacht er ook opklaringen zijn. Later komt er weer wat meer bewolking, maar het blijft al overwegend droog. Heeft allemaal te maken met het binnenkomen van nog iets warmere lucht. We krijgen dan ook een wat meer zuidwestenwind de komende nacht. Matig en de temperatuur wordt niet veel lager dan 13 of 14 graden. En morgen dan is er nog wel vrij veel bewolking. Dan passeert er een warmtefront in de ochtend. Misschien dat er plaatselijk een beetje regen uitvalt, maar dat zal niet zoveel zijn. En dan komt morgenmiddag die zon weer door. En dan wordt het bij een zuidwestenwind morgenmiddag zo'n 3, 24 graden. Nog ietsje hoger misschien dan vandaag. En donderdag, ja, dan wordt het echt helemaal zomers, hè. Dan zijn we met zonnige periodes. Middags worden we getrakteerd op 28, 29 graden.
13: Zo, joh.
17: Maar vrijdag, en dat gebeurt eigenlijk al in de nacht van donderdag op vrijdag, dat wordt echt alweer een plaknacht, want dan komt de temperatuur mogelijk niet onder de 20 graden, zeker niet in de grote steden. Overdag komt de zon er wel weer bij, maar dan kan er ook vooral later op de dag een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. Dat is nog even afwachten. Het wordt die dag drukkend warm, de lucht is heel vochtig.
13: Mm-hmm.
17: Komt oorspronkelijk een beetje vanaf de Atlantische Oceaan, maar komt via Frankrijk onze kant op. En dan komt de temperatuur uit 's middags op een graad of 32.
13: Zo, joh.
17: Ja, dat wordt echt heel warm.
13: De gevoelstemperatuur nog hoger, hè, dan?
17: Ja, in feite wel. Je kunt niet zo heel veel meer doen bij die temperaturen, omdat het zo heel vochtig zal zijn. Dat komt ook. Gisteren was het in Frankrijk al 35 tot 37 graden. Dus ja, daar is het echt helemaal warm. Ja. Daar wordt het in het zuiden van Frankrijk en in Spanje de komende dagen wel rond de 40 of iets hoger. Goed, zaterdag waarschijnlijk wel wat minder warm. Graadje of 6, 27. Maar het kan goed zijn dat zondag en maandag de temperatuur opnieuw verder gaat oplopen. En dat we maandag opnieuw weer een keer 30 graden zullen halen. En het lijkt er ook zelfs op dat er tot het einde van de maand dan uiteindelijk toch ook weer niet zo heel veel neerslag valt. En dat het ook volgende week nog behoorlijk warm blijft. Kortom, de zomer komt weer helemaal terug.
13: Absoluut, ja. En het neerslagtekort is wel een beetje ingelopen,
17: ja,
13: maar we hebben het nog wel, hè?
17: Ja, we hebben het nog wel. En het zal de komende tijd weer verder gaan oplopen.
13: Oké. Okay,
17: nou. Ja.
13: Huub, dankjewel. Je houdt het allemaal in de gaten. En voor ons worden de files in de gaten gehouden door Edwin Gerritsen van de ANWB. Edwin, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Bas. Ja. Staat 80 kilometer file bij ons in de regio. En het zijn vrijwel allemaal dagelijkse files. Eén file valt op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Knopend Burgerveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. Verder staan er wat langere files op de A4 richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. Voor Knopend Ketelplein ook 10 minuten. Op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 heb je een kwartier oponthoud.
13: Edwin, dankjewel en tot straks weer.
18: Tot straks.
13: Joep.
19: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, dat is inmiddels ook een evergreen geworden natuurlijk. Santa Esmeralda samen met Leroy Gomez. Don't let me be misunderstood.
1: De Radio West tijdmachine.
0: De tijdmachine. Het spelletje spelen we zometeen weer. En wie weet red jij het wel om 3 goede antwoorden zometeen te geven. En maak je kans op een finale plekje aanstaande vrijdagmiddag. En in die finale, die prachtige hoofdprijs hè, deze week. De hybride robotstofzuiger. Ja, dat ding dat kan dus van alles opzuigen. Dierenharen zitten er ook bij die makkelijk kan verorberen. En hij kan zelfs dweilen. Nou ja, wat wil je nog meer? Zo'n handig hulpje in het huishouden. Doe je mee met een voorronde van de tijdmachine? Bel dan 070-390-5454. 070-390-5454. Dan draai ik ondertussen een ontzettend goede plaat van de beste band van Nederland. Het liedje heet My Blood. Dit is natuurlijk Direct.

0: Haagse trots, direct My Blood. Het spelletje.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dat ga ik doen met Anneke Stapel hier uit Den Haag. Dag Anneke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, heb je de gordijnen al dicht vanwege de zon? Of zeg je, nee hoor, mijn blik is op de buitenwereld gericht.
2: Gewoon op mijn tuin gericht.
0: Naar je tuin gericht, heel goed. Maar ja, heb je al in de zon gezeten vandaag?
2: Nee, ik heb geen tijd gehad.
0: Nee, oké. Je bent druk. Waar ben je druk mee? Met,
2: ik moest vanmorgen de stoel in elkaar zetten en vanmiddag moest ik naar de nagelstylist.
0: Ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Vooral dat laatste.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja, zeker.
0: Heb je een IKEA-stoel in elkaar gezet? Is het gelukt?
2: Nee, geen IKEA-stoel. Voor elke merk met een F, met een Victor. Verschrikkelijk, van een kutbedrijf.
0: Ik weet gelukkig niet welke je bedoelt, dus ik hoef
2: maar
0: te dan...
2: Maar ik wil het wel zeggen, hoor.
0: Nee, doe dat maar niet. Dat is zo onaardig, joh. Wie weet luisteren er wel werknemers. Ach, je bent
2: het interesseert me niks.
0: Nee, maar mij wel. Anneke, nou ja, zullen we samen eens even naar die tijdmachine? Waar ben je druk mee? Met
2: keihard werken? Ik moest de stoel in elkaar zetten en vanmiddag moest ik naar de nagelstylist.
0: Ja, dat zijn hele belangrijke dingen. Vooral dat laatste.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja, zeker.
0: Heb je een IKEA-stoel in elkaar gezet? Is het gelukt?
2: Nee, geen IKEA-stoel. Voor elke merk met een F, met een Victor. Verschrikkelijk, van een kutbedrijf.
0: Ik weet gelukkig niet welke je bedoelt, dus ik hoef
2: maar
0: te dan...
2: Maar ik wil het wel zeggen, hoor.
0: Nee, doe dat maar niet. Dat is zo onaardig, joh. Wie weet luisteren er wel werknemers. Ach, je bent
2: het
0: maar.
2: Dat interesseert me niks.
0: Nee, maar mij wel. Anneke, nou ja, zullen we samen...

0: En misschien, alle gepoetst.
1: Ja, ja, ja. En we hebben gisteren softwareversie 2 erin gedaan. Dus,
0: okay.
1: Ja, dus ik heb geen idee waar we nou over terechtkomen. Ik hoop dat hij het doet. Je weet het maar nooit, hè.
0: Loop, we zien het wel.
1: Daar, zo is het. Loop lekker met me mee. Geef me een arm.
0: Ik loop mee. Ja, ik heb je een arm gegeven.
1: Helemaal goed. Nou, voorzichtig op dat trappetje. Want het blinkt wel mooi, maar het blijft een listig trappetje.
0: Ja, nee. Nou, ook wel vertrappen. Wil ik niks van weten.
1: Daarom. Nou, hou je goed vast. En dan mag je dan naar boven klimmen. En dan mag je in het linkerstoeltje plaatsnemen.
0: Zit ik.
1: Helemaal
0: ik
1: goed.
0: Ik zit ook in de gordel.
1: Gordeltje om. Ja, helemaal mooi, Anneke. Nou, dan kom ik naast je zitten. Doe ik ook even. Ja, ik heb de gordel ook om, gelukkig. Geef maar een klap, uiteraard, op de groen-gele knop.
0: Ik geef nu een klap.
1: Heel goed, ja, ik hoor dat hoor, dat wordt nog wat. Nou, ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Waar zou je zelf terecht willen komen?
0: Maakt me niet uit.
1: Maakt niet uit. Nou, we gaan het meemaken, daar komt-ie, let op. 1991, Anneke.
0: 91.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, zeker. De deuren gaan open. Daar staan we dan op de rand van 1991. En als we dan eens even door de wimpers gluren, ja, dan zien we daar 1991. Wat deed ik in dat jaar? Ik was nog bezig met de HAO hier in Den Haag. Vond het niet per se heel leuk. Ik heb het wel afgemaakt. En wat deed jij in 1991?
0: Werkte, geloof ik. Weet niet. Ja, werkte ik nog op de... Op de bloemenveiling, s'nachts.
1: Oh, bloemenveiling Westland of Blijswijk
0: ja,
1: of zo?
0: Ja, nee, oh, Naaldwijk.
1: Naaldwijk,
0: Westland, ja.
1: Heb je
0: ja.
1: een leuke tijd gehad daar zo?
0: Ja.
1: Want het is ja. toch wel lachen onderling en zo, hè? Mijn moeder die heeft
0: ja,
1: ook bloemen rondgelopen.
0: Ja, wel zwaar, s'nachts.
1: Nou, dat geloof ik best. Was het veel handwerk toen? Moest je heel veel van die karren met de hand en zo duwen, dat soort dingen?
0: Nee, je moest ze naar de klok trekken. Ik werkte in de koelcel. Oh. En je moest de B-kwaliteit eruit halen.
1: De B-kwaliteit moest eruit. Waar ging die B-kwaliteit ja. naartoe dan?
0: Dat werd weer naar de hand geveld. En ja. als dat ook niet door de vereniging ging, ging dat op een verbrandingsoven in.
1: Oh ja, dan werd het doorgedraaid, zo heet dat, hè?
0: Ja, werd het doorgedraaid. Ja.
1: Mocht je wel eens een bloemetje mee naar huis nemen, of waren ze daar streng op?
0: Jawel, oh, nee, dat hoor, wel. Je kreeg wel eens wat mee.
1: Oké, okay, ja, ja, ja. Ja, want je moet bijvoorbeeld niet in een sigarettenfabriek af en toe een pakje mee naar huis nemen. Dan ben je gelijk...
0: Nee, ik heb nog nooit gerookt, dus het interesseert me dat niet.
1: Nee, dat klopt. Nee. Nou, gelukkig maar. Wees blij dat je nooit gerookt hebt, joh. Helemaal prima. Ja, uh-huh. Ik zou zeggen, laten we eens even kijken wat we ervan kunnen bakken in 1991. Nou ja,
0: ik heb hulpje naast me zitten, dus...
1: Ja, daarom. En daarnaast, de eerste vraag, die weet je. Trouwens, je weet ze allemaal, want ze zijn niet zo erg moeilijk op dit moment. Daar gaat hij. Voetballer Aad Mansveld overlijdt in 1991 op 47-jarige leeftijd in Den Haag. Hij speelde bij meerdere betaald voetbalclubs. Maar aan welke club in de regio was hij onlosmakelijk verbonden? Nou ja, koppen maar in.
0: ADO Den Haag.
1: Dat bedoel ik. Vraag 2. Wat zegt je man dan om op de achtergrond daar?
0: Weet ik veel. Ja, die moet
1: ze moeten bouwen. RTL 4 start in 1991 met het datingprogramma Liefde op het Eerste Gezicht. 6 vrijgezellen die elkaar voor de opname niet gezien hebben... ontdekken of ze wellicht bij elkaar passen. Het programma wordt in 1991 door een duo gepresenteerd... namelijk Rolf Wouters, de mannelijke helft... en welke Caroline was de vrouwelijke presentator? Nou, heel veel makkelijker worden
0: ze. Voor mij kent ze.
1: Nou, dan gaan we maar naar vraag 3. Ja, hoor, de jury zit stijf rechtop. Je weet dat dat goed nieuws is, hè? Voor het weet sta je in de finale aanstaande vrijdag... en heb je die robotstofzuiger in huis. Dan kan je man eindelijk eens een keer een uurtje zitten.
0: Nou, dat doet hij toch, maar we hebben een hulpje in de huishouding.
1: Nou, dan kan die stofzuiger lekker boven. Nee, goed, laat maar gaan. De derde vraag en de laatste vraag ook nog. Let op, later is het liedje ook gedaan door Cher. Maak de titel af van de hit die Mark Cohn in 1991 heeft. Welke Amerikaanse stad ontbreekt in de titel Walking in...
0: Ik zou niet weten. Sorry, ik ben niet van de buitenlandse nummers. Ik ben van de Hollandse nummers.
1: Jij bent van de Hollandse nummers. Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, sorry. Nee,
1: Anneke,
0: sorry.
1: Anneke. Nou ja, dan komt hier het juryoordeel wel. Je weet het.
2: Je hebt 2 vragen goed.
1: Ja, 2 vragen goed. Is keigoed natuurlijk. Die Mark Cohn, hè, dat is dus een zangerd. En die had een enorme hit met het liedje Walking in Memphis.
0: En dat slaan je me dat nooit van
1: oh, joh, dat, ja, ja, hij bezinkt daarin eigenlijk zijn liefde voor de grote man in Memphis natuurlijk. Hè? Elvis Presley heeft ook op hem een onuitwisbare indruk gemaakt. Ja. Anneke,
0: hij zegt me echt van de Nederlandse nummers.
1: Ja, nou ja, joh, het komt allemaal goed. En Nederlandse nummers, nou, altijd komt helemaal goed hoor. Want Menno gaat morgen speciaal voor jou een Nederlands nummertje draaien. Dan zegt hij, Anneke,
0: is
1: deze is voor jou. En dan moet je de radio...
0: Goed.
1: Ja, en hij heeft het gehoord, want hij staat hier toevallig mee te luisteren. Geloof mij.

0: Kan je lekker vet lachen, Anneke? Niet normaal.
1: Heerlijk, hè?
0: Oh, oh, oh. Anneke, even kijken. Je krijgt natuurlijk wel een prijs van ons. Ja, ben je mal? Natuurlijk wel. Je krijgt het Kezenspel Hollands en Oergezellig. Nou, wat wil je
1: nog? Nou, gezellig.
0: Daarom, dat bedoel ik.
1: Kom op, kunnen we even spelletjes gaan doen van de winter.
0: Zo is het maar net. Mag ik je heel vriendelijk danken voor de medewerking?
1: Ja, graag gedaan. En jij een hele fijne uitzending.
0: Nou, hartstikke bedankt. Hè. Dag.
1: Hoi. Van 4 tot 7, West komt
0: thuis. Dit is Radio West. Ja, en dan is het tijd voor... Ze zit al naast me. Natuurlijk. Team West, we gaan het even hebben over de inhoud van het tv-programma. Het opsporingsprogramma op TV West. Je kunt dat iedere dinsdagmiddag zien vanaf 5 uur. En dan wordt het ook herhaald de hele avond lang en zelfs de hele volgende dag. Tot aan een uurtje of 5 smiddags. Want dan begint er weer iets anders in de roulatie, zo noemen wij dat. Kirsten van Dissel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik moet mijn gezicht weer even in de plooi zeggen. Want...
0: Moest je even lachen?
2: Ja. Dit was heel grappig. Wat zeg je, man? Ja, weet ik veel.
0: Ja, precies.
2: Je weet meteen zijn plek.
0: Ja, ja. En hij moet zijn mond ook nog houden. Hè?
2: Ja, precies.
0: Die Anneke, ja, je kan wel raden wie er de baas is thuis. Ja, iemand moet de baas zijn. Zo is het ook.
2: Ja,
0: ben je ook de baas thuis?
2: Wat denk jij?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Oh, maar jij bent wel een lieve baas, dus dat zit wel goed.
2: Ik ben een hele lieve baas.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Zeker, ja.
0: Hey, Kirsten, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Voor welke zaken heb je aandacht in het programma?
2: Ja, nou ja, het zijn natuurlijk weer lelijke zaken. Waar zou ik eens mee beginnen? Nou, een explosie in de Jacob Schorrelaan. Ik ben inmiddels al heel vaak geweest. Want het was de 5e keer met dezelfde woning.
0: Bizar.
2: Ja, joh. Ja. Die andere keren waren dan... Er zit wel een verschilletje in. Die waren bij de voordeur. En nu was het de achterdeur. Dus bij de tuinpoort. Ja. Het is allemaal wederom goed afgelopen. Mm-hmm. Maar ja, die hele buurt... En die mensen, er wonen ook kinderen trouwens in het huis. Die schrik zit er gewoon steeds weer goed in. Weet je, zoiets went natuurlijk niet. Voor niemand niet. Dus ik gisteren even een beetje daar in die buurt gelopen. Met wat mensen gesproken. Ja, het is steeds wachten wanneer komt de volgende knal.
0: Ja, en het is wachten op de eerste zwaar gewonden, als het zo doorgaat.
2: En weet je wat sterker nog, weet je, de moeder van het huis was niet thuis. Kinderen waren wel thuis. Zij hoort een knal. Mm-hmm. En ze zat ergens in de buurt bij een vriendin. En ze wist gewoon meteen, dat is bij mij...
0: Foute boel.
2: Moet je nagaan.
0: Ja, ja, hoe erg is dat?
2: Dat is echt erg.
0: Ja, ja.
2: Ja, nou ja, wat het jammere wel is dat die gasten die dat doen... Ja, het is allemaal 's nachts en in donker. Dus mm-hmm. Het is weer een soort schim. Maar ja, weet je, we doen toch weer een poging. Ja. Dus we zien hem wegrennen. En ik refereer ook nog even terug naar een andere explosie daar... die wel bij de voordeur was. En laten we toch ook nog even diegene zien... Ja, in de hoop dat mensen er toch een beetje op aan gaan slaan. Maar het is heel lastig, maar we blijven volhouden. Dat sowieso.
0: Ja.
2: Ja. En verder, ja, een nare zaak ook. Daar heb ik tot nu toe nog even alleen een getuigenoproep voor gedaan. En dat is in het Naaldwijk. Toevallig waar de kandidaat in de bloemen zat. Maar dit is iets anders, bij het gemeentehuis daar. Laan van de Glazen Stad. Er is een jongen. Ja, eigenlijk, die zat op zijn fatbike en die is klemgereden door een auto. Stappen mm-hmm. 2 personen uit met een bivakmuts, bedreigen hem met een mes, moest zijn jas uittrekken en zijn fatbike afgeven.
0: Zo.
2: Zijn er ook mee vandoor gegaan met dat ding en de bestuurder van de auto is doorgereden. Het gaat om een rode auto in ieder geval. Het was op de kruising daar bij het gemeentehuis. De echte vraag is, als mensen iets gezien hebben of gehoord... of je weet wie dit gedaan heeft.
0: Het is wel een beetje in het hart van het dorp natuurlijk, hè?
2: Ja, ik vond het wel net een beetje daarbuiten. Want je hebt het gemeentehuis. Dat is dan wat verder echt in het dorp, zeg ik maar eventjes. Mm-hmm. En dit ligt bij de Tientweg. Zo in een beetje industrieachtig, maar ook niet helemaal.
0: Het is een beetje achteraf, maar niet helemaal.
2: Ja, nou, eigenlijk wel. Okay. Dat klinkt een beetje vaag, maar zo vaag is het ook eigenlijk. Ja, ja dus.
0: Ja.
2: Maar ja, wel hartstikke ernstig natuurlijk. En ja, wat zal dat jochie geschrokken zijn? Dus het zal je maar gebeuren.
0: Heel bizar dit. Ja, echt grof ook, hè? Potverdorie.
2: Ja, nee.
0: Nou.
2: Ik kan me niet voorstellen. Je wilt niet meemaken. Nou. Maar goed, we gaan er sowieso over achteraan natuurlijk.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Team West te zien over 4 minuutjes op TV West. Kun je het nu niet zien, dan kun je de hele avond gewoon nog kijken op het hele uur. Want dan komt het gewoon voorbij. Kirsten, dank je wel.
2: Yes.
0: Of wilde je nog iets kwijt?
2: Helemaal niet. Nee, leek zo, hè?
0: Ja, het leek een beetje zo.
2: Mijn gezicht op de muziekstand staat. Ik heb weer zin in een plaatje.
0: Heel goed, en het is een fijn plaatje. Tot aan het nieuws van 5 uur is dit Paul McCartney. Dank je wel, tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting vanaf 5 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Zometeen in West komt thuis onder andere de kopstaartplaat. Anderhalf minuut over vijf, nu eerst het nieuws van Jolande Baaiens.
11: Goedemiddag. Naar aanleiding van de schietpartij gisteravond in Gouda hebben politieduikers afgelopen nacht gezocht naar een vuurwapen in het water aan de Boelhouwerstraat. Bij die schietpartij raakte een 25-jarige man gewond. In hoger beroep is de celstraf van Martijn van K. verlaagd. 3,5 jaar geleden veroorzaakte hij in Boskoop een zwaar ongeluk door dronken achter het stuur te zitten. En vanmorgen vroeg heeft iemand in Den Haag ambulancepersoneel mishandeld. De man wilde de ambulance binnenkomen toen het personeel zich daarover een patiënt ontfermde. Meer regionieuws straks om 17:30, nu het overige nieuws.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen.
13: Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag in de regio West staan files op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging 5 minuten. Daar staat een auto met pech. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 5 minuten oponthoud. A4 richting Rotterdam voor Den Haag Zuid 1 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
17: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
18: Voordeeluitjes.nl. Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
18: Voordeeluitjes.nl.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
23: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
24: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
25: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
24: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
25: Al 100 jaar.
24: Van der Geest.
25: Dat is verhuizen en meer.
26: Tot 7 uur. West komt thuis.

Ja, en deze plaat die kreeg natuurlijk een duw in de rug, hè, nadat hij was gebruikt in Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Weet je het nog? Ja, ik weet het nog wel. Goedemiddag, 5:11 is het. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Met straks tussen 6 en 7 natuurlijk alleen maar muziek uit de jaren 70. Zoals deze plaat natuurlijk ook net uit de jaren 70 kwam. Hè. Dus als je nog een plaatje wil horen, dan moet je gewoon eventjes een mailtje sturen. bas@omroepwest.nl. Zometeen dan, ja, dat is een mooi verhaal. Mijn collega is even meegeweest met Jos. Jos is dementerend en in het huis waar hij woont hebben ze de mensen gevraagd van, joh, is er nog iets wat je nog zou willen, nu het nog kan? En toen zei Jos, ja, die wilde wel weer eens een rit maken. Maar dat vertel ik dadelijk allemaal, hoe dat precies zit. En voor de rest dit uur natuurlijk de kopstaartplaten. We zoeken een plaatje dat begint met het woord blue, blauw, bleu. Alles is toegestaan wat dat betreft. Gisteren was namelijk Different Shades of Blue van Joe Bonamassa de kopstaartplaat. Nou, wat het vandaag is geworden, je hoort dat straks over een goed half uur. Dat waren de dienstmededelingen. Dan rest mij nog even een plaatje te draaien uit het vorige uur. Want we hadden natuurlijk de tijdmachine, waarin deze plaat uit 1991 daar eigenlijk achteraan gedraaid zou moeten worden. Maar daar is hij alsnog.

0: En nu is maar te hopen dat Anneke Stapel uit Den Haag deze plaat nooit meer vergeet. Want die deed haar tenslotte de das om. Het was derde antwoord van de tijdmachine dat ze daardoor niet goed had. Mark Cohn was dat, Walking in Memphis. Het is 5:15 op Radio West. Jos is 81 en dementerend. En in het huis waar hij woont in Delft, daar vragen ze aan de bewoners of de bewoners dus nog wensen hebben. Dingen die ze willen doen, willen uitvoeren. En ja, dat heeft Jos wel.
1: Jos, er gaat iets spannends gebeuren, hè?
2: Ja, ik heb het in de raden.
1: Weet je ook wat je gaat doen?
2: Nee, dat weet ik helemaal niet.
3: Ik heb samen met Jiska, de welzijnsbegeleidster, heb ik een wensbox gemaakt. Waarin eigenlijk iedere bewoner zijn, of familie van bewoners, hun wens konden plaatsen. Zodat ze toch nog eens een keer iets leuks kunnen doen.
0: Mariette Overdiep, goedemiddag.
1: Ja.
0: Hij wist het dus echt niet meer.
1: Hij wist het dus echt niet meer. En dat maakt het tegelijk ook heel erg ontroerend. Want luister maar even, het vervolg van het verhaal is dit. Het heeft iets met jouw vroegere vak te maken. Wat heb jij gedaan toen je werkte?
2: Nou, ik heb bij de politie gezeten. En daar heb ik van alles gedaan. Motorsurveillance en rijkswegsurveillance ook. Met de auto en de motor. Alles was spannend. Alles was spannend, ja.
1: En heeft u wel eens mensen moeten aanhouden?
2: Ja, heel veel.
1: En waarvoor dan?
2: Ja, voor verkeerde dingen allemaal die ze gedaan hebben, ja. Ik mocht ook het hard rijden, ja. Anders kun je ze niet inhalen.
1: Nee. Nou, dat wist hij gelukkig nog wel, wat hij dan gedaan had. En dat is vaak natuurlijk met mensen die dementerend zijn. Dat vroegere geheugen doet het wel.
0: Ja.
1: Maar het actuele geheugen doet het niet helemaal. Maar ja, ik was in gesprek met Jos. En op dat moment komen er twee agenten binnen.
0: Mm-hmm.
1: En hij mag mee. Hij is dus ooit agent geweest, ook volgens mij nog hoofdcommissaris zelfs. En hij mag mee in een politieauto op het traject waar hij altijd gesurveilleerd heeft. De A13 tussen Rotterdam en Den Haag. En in die auto vertelt hij aan de diender die de auto bestuurt, vertelt hij het volgende verhaal van ja, vroeger was ik chauffeur van de burgemeester hier. En die burgemeester zei dan van waarom ga je eigenlijk niet bij de politie, net als je broer? Nou, zei Jos, ik ben 2 centimeter te kort, dus dat mocht toen niet.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, waarop die agent van vandaag zegt van nou, dat is tegenwoordig wel anders. We zijn al blij met iedereen die bij ons wil komen. Maar goed, dat was een van de gesprekjes in de auto. En ja, dan komt natuurlijk onvermijdelijk het volgende.
4: Wat zou je ervan zeggen als we eventjes de sirene en blauw-blauw aanzetten?
2: Nou, ik vind het best.
4: Wat wil je dat zelf indrukken dan?
2: Best aardig.
4: Serieus. Ja, daar gaan we.
0: Ja, is dat mooi dan?
1: Ja, dat is. Hij kwam echt helemaal glunderend uit die auto.
0: Ja, ja, ja, ja, schitterend. Ja. Hoe is het hem bevallen, dat hele ritje, de hele ervaring?
1: Ja, hij stond te stralen, vooral met zijn ogen. De rest was een beetje onhandig ook vooral. Maar toen ik hem vroeg hoe het was, nou ja.
2: Het was erg leuk en ook spannend wel weer dat weer te doen. Ja, inderdaad.
1: En dat is het harde rijden?
2: En dat is het harde rijden, ja.
1: Sirene aan?
2: Sirene aan en mensen aan de kant te zuren en dan controleren, ja.
1: Net als vroeger?
2: Net als vroeger, ja.
0: Ik hoop dat ze in dat huis waar Jos woont ook een hoop andere mensen ook nog blij kunnen maken.
1: Deze dag waren er meer van dit soort wensen die in vervulling gingen. Mensen die met een zanger iets mochten doen. En nou, dat was van alles, maar goed, ik kon alleen Jos volgen.
0: Schitterend. Nou, dan gaan we ook een mooie plaat draaien voor Jos. Dit is Don McLean. Starry.

0: Prachtig plaatje uit de jaren 70, 1972. Don McLean, Vincent. 6,5 minuut voor 5:30. Je luistert naar Radio West. Een 25-jarige man is gisteravond neergeschoten op de Sportlaan in Gouda. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De buurt is enorm geschrokken. En op de plaats van het incident heeft iedereen het erover.
1: Het schietincident vond rond 7:50 in de avond plaats. Voor veel bewoners uit de omgeving en bij sportverenigingen verderop waren de schoten hoorbaar.
2: Ik was op Jodan Boys en toen hoorde ik een paar schoten en toen was ik eigenlijk gelijk gaan kijken.
3: Ik stond een sigaretje te roken en ik hoorde ineens 3 knallen achter elkaar. Eén kort, eerst 1 en toen 2 achter elkaar.
2: Maar ik dacht eerst dat het ook vuurwerk was, maar daarna hoorde ik sirenes, dus toen dacht ik ook dat het schoten waren.
1: De schietpartij was naast de Leo Vroomantoren, op de kruising met de Korte Straat. Bewoners uit de flat konden goed zien wat er gaande was.
3: En toen keek ik naar de voorkant. En daar zag ik voor de winkels langs 2 jongens weghollen. Die gingen het steegje in bij de bakker. En toen dacht ik, waarom rennen ze nou zo hard? En toen keek ik terug deze kant op. En toen zag ik dus de jongen op straat liggen. Ik dacht echt van, serieus, is hier nou iemand neergeschoten?
4: Ik zag alleen maar heel veel mensen hier zo. En iedereen had zo zijn verhaaltje. En, maar ja, de werkelijkheid, dat weten we natuurlijk niet.
1: De politie heeft meerdere meldingen gehad dat er voor de schietpartij ruzie gemaakt werd. De volgende dag is de politie druk bezig met het onderzoek, maar van het incident zelf is niet veel meer te zien.
3: Er zit hier natuurlijk ook een parkje, er spelen heel veel kinderen. Het was natuurlijk best mooi weer gisteravond nog. En kinderen spelen hier best lang buiten. En dan vind ik wel, voor hetzelfde geld liepen daar kinderen en er wordt geschoten. En zo'n schot wat gelost wordt, gaat misschien langs de daden, maar gaat wel bij het park een kind in.
5: Ja, het is wel eng eigenlijk om te beseffen dat het eigenlijk zo dichtbij is. En ja, dat gewoon de hele tijd hier een politiehelikopter vliegt. En gewoon dat je moet beseffen eigenlijk, er loopt hier gewoon iemand met een pistool nog vrij rond. Ja, dat is wel eng.
0: Ja, dat zijn allemaal geen mooie dingen natuurlijk. Annemer Verrips die sprak deze mensen die je hoorde in de reportage. 4 minuten voor 5:30. Het nieuws zometeen met Jolande Baaiens. Het komt eraan. Maar we grijpen nog even een hele mooie plaat uit 1982 uit de kast. Je hoort hem niet per se heel veel. Maar als je hem dan hoort, is dat een reden om de radio misschien een klein tandje harder te zetten. Dit is natuurlijk ABBA met Head Over Heels.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
12: Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
13: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. Dat maakt het wel lastig.
12: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
14: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
15: 2,5 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier in de studio Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
16: Goedemiddag Bas. Duizenden mensen in de regio wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens verschillende organisaties, zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond, zijn in die wijken maatregelen nodig, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan veel impact hebben op de temperatuur in een wijk, zegt Natuur en Milieu.
17: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
16: Volgens het RIVM is de kans groot dat het aantal mensen dat overlijdt door hittestress zal stijgen als er geen aanvullende maatregelen komen. De aanstichter van een zwaar ongeluk bijna 3,5 jaar geleden in Boskoop hoeft minder lang de cel in. Eerder kreeg hij van de rechtbank 14 maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In hoger beroep is dat 8 maanden cel, waarvan 5 maanden voorwaardelijk geworden. De man was destijds dronken en reed met 174 km per uur over het laag in Boskoop dus, waar 50 km per uur is toegestaan. Hij doorboorde met zijn elektrische auto een bestelbusje dat daardoor in tweeën brak. Zowel de dronken chauffeur als het slachtoffer overleefden wonder boven wonder de botsing. Een explosie heeft vannacht brand veroorzaakt in een voormalige basisschool in Den Haag. Het pand werd gebruikt als tijdelijk onderkomen voor Haagse handhavers. De schade aan het pand is groot, zag verslaggever Dennis van Schie vanmorgen.
18: Hier in Bezuidenhout West een enorme ravage. Er is hier vannacht een explosief naar binnen gegooid bij werkplekken van de gemeente Den Haag. Er waren twee beveiligers binnen toen er een explosief naar binnen werd gegooid. Dan zijn ze in zich de tandjes geschrokken. Ze staan te trillen op hun benen hier. En buiten op straat heel veel scherven van het glas. De kozijnen liggen eruit, zwart geblakerd binnen. En er hangt hier nog steeds een brandlucht.
16: De mensen die in het pand aanwezig waren tijdens de explosie zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Naar aanleiding van de schietpartij gisteravond in Gouda, je had het er eerder al over, hebben politieduikers afgelopen nacht gezocht naar een vuurwapen in het water aan de Boelhouwerstraat. Of zij iets hebben gevonden is niet bekendgemaakt. Bij de schietpartij raakte een 25-jarige man uit Gouda gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen en mensen die beelden hebben gemaakt contact op te nemen.
15: Dankjewel Jolanda. Voor het weer natuurlijk naar Huub Mizee.
19: Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht komt er meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit west tot zuidwest, is zwak tot matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, valt er in de ochtend plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger en komen er weer opklaringen. De wind is morgen zuidwestelijk, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 28 graden. Vrijdag zijn er ook perioden met zon, later is er kans op onweer en dan wordt het ongeveer 32 graden.
15: Zo jongens, nou maak de borst maar nat. Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe staan we ervoor op de weg?
20: Nou, Bas, ja, het is een normale spits. Het is in ieder geval niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. 80 kilometer file. De langste file staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid, een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag, voor Harmelen 20 minuten. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord, 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging.
15: Dankjewel Edwin en tot later weer.
20: Tot straks.
15: Joep.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Je luistert naar West Komt Thuis.
7: Dit is Radio.

0: In origineel mono, James Brown. Precies 60 jaar oud. I Got You, I Feel Good. Prachtig blijft dat toch. En dit is ook een zeer eigenwijze versie van een heel bekend liedje. Laat me natuurlijk, met de Franse subtitel Vivre. Allerliefste Lisbeth List en Ramses Shaffy. En met z'n allen op deze plaat. En over plaat gesproken, zometeen de kopstaartplaat. We zoeken het woord blue als eerste woord van de nieuwe kopstaartplaat.
1: Moi qui ai vécu sans scrupule.

0: Laat me vivre, alderliefste Lisbeth List en Ramses Shaffi.
1: De kopstaartplaat.
0: Zijn we toe aan de kopstaartplaat van vandaag. Gisteren bij Olivier kon je horen dat Joe Bonamassa met Different Shades of Blue tot kopstaartplaat werd gekroond. Dat was een inzending van Kees Pronk gisteren. En zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord blue of een vertaling daarvan. Ernst Natens, hij schrijft blauw van de Scene, alsjeblieft. En dan kan de volgende weer verder door met het liedje blauw. Of met, dan hebben we dat woord blauw en dan hebben we alle inzendingen van vandaag gewoon nog over. Nou, dat klopt helemaal, Ernst. Martin Mulder, die mailt verkozen tot mooiste hoes. Gewoon een floppy disk. Ja, en dat was toen al heel wat in die tijd. Onder het motto, less is more. Maar het staat hier wel in de platenkast. Mijn bijdrage, want daar heeft hij het over, is die van New Order, Blue Monday. Jongen, dat was toen nog net geen aardverschuiving, zeg. Dankjewel, Martin. Tilly Vertuin, ze zegt bonjour, Sheikh Bas. Sheikh Ba, moet ik dan zeggen, natuurlijk. Gisteren waren we op de Engelse tour. Wat mij betreft gaan we weer lekker op de Franse tour. Nou ja, het plaatje hier voorafgaand was natuurlijk al goed voor de sfeer, Tilly. En dat vind jij ook altijd bij de Franse muziek zo. Jouw suggestie, Bleu comme toi. Bleu, moet ik dan zeggen. Bleu comme toi. Van Etienne Daho. Ja, het is een schakelen tussen het Nederlands en het Engels. Hou op hoor. Leuke en gezellige uitzending weer, schrijft ze. En alvast een fijne avond voor als ik weer thuis ben. Dankjewel, Sil. Salut. Piet van der Poel, hij schrijft, hoi Bas, Bluebird van Paul McCartney en Wings. Dat is mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat. Persoonlijk vind ik dit een van de meest sfeervolle nummers uit Paul McCartney's jaren met Wings. Het liedje verscheen in 1973 op het album Band on the Run. Het werd geschreven door Paul en Linda McCartney. En Bluebird fungeert als metafoor voor liefde, vrijheid en het ontsnappen aan zorgen. De ik-figuur beschrijft hoe de liefde hem als het ware vleugels geeft en hem boven de alledaagse beslommeringen uittilt. Met een hartelijke groet van Piet. Piet, dank je wel weer. Romeo Zatloe die schrijft, goedemiddag Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Suzanne en Freek met Blauwe Dag. Een fijne uitzending en geniet van de zon. Dank je wel Romeo, jij ook hè. Willem Spaans, hij zegt, Habas, voor vandaag kies ik voor een klassieker, namelijk Blue Bayou van Linda Ronstadt. In 1968 begon Ronstadt een solocarrière. In 1971 kwam haar derde album uit, Linda Ronstadt geheten. Haar begeleidingsband bestond uit een groep muzikanten die later de Eagles zouden vormen. Haar grootste succes kwam met het album Simple Dreams uit 1977. En daarop stond ook Blue Bayou. Een fijne avond weer van Willem Spaans uit Voorburg. Dankjewel Willem. Kees Spaans, of Kees Spaans moet je mij horen, Kees Pronk, die zegt... dag.

Bas, voor ik op start praat kom ik met een typisch jaren 80 geluid, te weten Blue Monday van New Order. Een nummer uit 1983 van deze Engelse rockband. De term Blue Monday heeft bij werknemers de betekenis van een kater hebben na een weekendje drinken. Ja, en daar in het Verenigd Koninkrijk weten ze natuurlijk wel wat een weekendje drinken is, Kees. Dankjewel. Ria van der Kooi die richtte haar berichtje aan Menno. Dus zij schrijft, hoi Menno, bij dit kopstaartplaatwoord Blue denk ik meteen aan het titelnummer van Blue van de LP Blue van Joni Mitchell. En verder, punt 2, aan Blue Moon, gezongen door diverse artiesten. Denk dan aan Frank Sinatra, aan Elvis, aan Ella Fitzgerald en zo verder. Een vriendelijke groet van Ria van der Kooi. Ria, dankjewel. En blijf lekker insturen natuurlijk, van harte uitgenodigd. Jan Keizer die schrijft, hoi Bas, ik hoop dat het een vrijwillige dag af was gisteren. Ja, dat was het, Jan. Nou, het was wel degelijk werkgerelateerd, hoor. Maar ja, soms, dan gaat het niet, hè. En verder schrijft Jan, voor de kopstaartplaats stel ik graag een nummer voor wat helaas ook nog altijd ergens mijn gevoel weerspiegelt door de situatie waarin ik me bevind. Blauwe dag van Suzanne en Freek. Wat dat lied bezingt is dat het niet uitmaakt wat er gebeurt. Ik sta 100% achter je. En dat zal altijd zo blijven, met de groeten van Jan. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, mijn suggestie voor vandaag, Fats Domino, Blueberry Hill, een liedje uit 1956. Van alle muziek die Fats op zijn piano gemaakt heeft in de jaren 50-60... was dit de grootste hit. Dat was Koos Enthoven. Dankjewel, Koos. Carla Slootweg, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat voor Jack Jersey met Blue Brown Eyed Girl. Nee, Blue Brown Eyed Lady. Ja, ik heb mijn bril nu op en ik heb vandaag een slechte dag met zien, jongens. Sorry. Fijne uitzending, schrijft ze. Groetjes, Carla. Sam van der Meulen, die mailt. Hij zegt, hey Bas, ik hoef voor vandaag eigenlijk helemaal niet na te denken over de kopstaartplaat. Mijn keuze voor vandaag valt op twee van mijn idolen. Namelijk Suzanne en Freek. Inderdaad, het liedje Blauwe Dag. Ik heb pas een concert van ze bijgewoond in het Gelredome. En dat was natuurlijk genieten. Dankjewel, Sam. Roy Lodders, hij schrijft, voor de kopstaartplaat zet ik Blue Bayou van Linda Ronstadt in of New Order met Blue Monday. Hartelijke groeten en bedankt voor je muzikale vitamines op deze zonnige dinsdag. Dankjewel Roy voor je aardige woorden. En tot slot Geer Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, voor vandaag heb ik een plaatje van de Tremolo's met Blue Sweat Tie. 1972 komt dat, als kopstaartplaat bedacht. Fijne uitzending en de groetjes van Geer. Luidjes, een plaat die destijds echt een heel ander geluid liet horen en waarop menig danspasje in de disco's gedaan is. Je raadt het al. Blue Monday. New Order. De kopstaartplaat van morgen moet dus beginnen met het woord Monday. Nou, wie weet krijgen we dan de hele week wel platen met de hele week. Zou kunnen. Monday dus. Stuur je ideetje aan bas@omroepwest.nl. En datzelfde mailadres voor een jaren 70 verzoekje voor in het volgend uur. Want dit is het laatste plaatje in dit uur.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: In het volgende uur van Westkom Thuis.
11: 70s at 6.
10: Jouw jaren 70 verzoek. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. 1 minuut over 6, het nieuws, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
12: Goedenavond. Naar aanleiding van de schietpartij gisteravond in Gouda hebben politieduikers afgelopen nacht gezocht naar een vuurwapen in het water aan de Boelhouwerstraat. Bij de schietpartij gisteravond raakte een 25-jarige man gewond. Het OM eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen de man die wordt verdacht van het in brand steken van een politieauto vorig jaar in Den Haag. Het gebeurde op 20 september... toen een anti-immigratieprotest uit de hand liep en er rellen ontstonden. En de gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren meer mensen met geldzorgen geholpen. Er werden meer ooievaarspassen toegekend en meer Hagenaren kregen een studietoeslag. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen krijg je van Edwin Gerritsen, ik was bijna kwijt, van de ANWB.
0: In de regio West nemen de files alweer af. Ze staan nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft, 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten vertraging.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
11: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Installatiebureau van Ginderen.
21: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Tot 7 uur, West komt thuis.
25: Dit is Radio West.
24: At 6.

Een verzoekje van Alex, maar nog deze van Kent Heat. Let's work together. 6:10. Een heel goede avond. Ja, dit liedje. Dat is geschreven door Wilbert Harrison, 1962. Onder de titel Let's Stick Together. En die heeft er zelf Let's Work Together van gemaakt. En dat is dan weer gecoverd door Kent Heat. Nou, dan ben je daar ook weer helemaal van op.

0: Blijft een bijzondere plaat deze. Elton John.
1: West komt thuis.
2: Altijd dichterbij. Dit is Radio West.
0: Mail binnengekregen van Roy Lodders. Die wil eens even een behoorlijk onbekende van de Stones horen. Althans, ik ken de plaat niet. Maar hij is wel lekker. En ook wel lekker bluesy. Hey Negrita. Rolling Stones voor Roy.

0: Rolling Stones, Heine Grita, op verzoek van Roy Lodders. We gaan alweer richting het dagoverzicht met Jolanda.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Het is 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda.
11: Hallo Bas. De Haagse D66 wil dat bij een vermoeden van kindermisbruik of kindermishandeling de vermoedelijke slachtoffertjes gehoord kunnen worden zonder toestemming van de ouders. Nu kan dat niet. Landelijk ligt er een voorstel om dit mogelijk te maken, maar de lokale D66 vindt dat te lang duren. Daarom zou het in Den Haag al eerder geregeld moeten worden.
12: Als we beginnen bij Veilig Thuis, daar komen eigenlijk de meeste meldingen binnen. En als we gaan praten met Veilig Thuis en vragen waarom horen jullie nou niet die kinderen alleen, dan denk ik dat er ook zonder de wet te veranderen al echt wel stappen genomen kunnen worden. En ik ben inderdaad bang dat dat echt niet morgen gaat zijn. Maar als we over 2 maanden of 3 maanden al iets geregeld krijgen, denk ik dat dat heel mooi is.
11: Je hoorde Lotte Langley van de lokale D66 van Den Haag. Door nieuwe veiligheidsmaatregelen die de luchtverkeersleiding Nederland op Schiphol heeft ingevoerd, zijn de vertrekroutes aangepast. Daarmee wordt voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar in de buurt komen. Het gaat om een aangepaste nachtelijke vertrekroute vanaf de Polderbaan en nauwkeuriger vliegen van bochten in vertrekroutes vanaf de Kaagbaan. Voor de meeste dorpen en steden in onze regio neemt daardoor de geluidshinder af, maar voor een paar woonkernen, daar wordt het juist weer meer. Hij is aan land, de Hollandse Nieuwe. Het eerste vaatje kwam vanmorgen aan in de haven van Scheveningen. De traditionele veiling, die is er niet, want het Nederlands Visbureau wil iets doen aan het imago van de Hollandse Nieuwe. Nu is die vooral populair bij de wat oudere generatie, maar met allerlei nieuwe recepten moet ook de jongeren weer interesse krijgen in de rauwe lekkernij.
13: De haring hoeft niet aan het staartje gegeten, maar je kunt veel meer met haring doen dan eigenlijk voor mensen voor ogen hebben. Maar we gaan de komende maanden ook laten zien dat het een gerecht is wat heel goed in een salade past. Dus voor de lunch geschikt is. Op een andere manier voor een avondmaaltijd bereid kan worden. En dat je het eigenlijk in je dagelijkse menu kan toevoegen.
11: Dat was Suzanne Eikemans van het Visbureau. Was het vorig jaar Hans Roest uit Leiderdorp? Dit jaar is de titel voor de grootste neus van de wereld weer naar iemand uit onze regio gegaan. Ted Barendse uit Honselesdijk mag zich een jaar lang wereldkampioen noemen. En toen hij dat hoorde, was dat best een beetje vreemde gewaarwording.
14: Ja, als ik dat zag toen ik beëdigd werd en zo. Nou, dan zitten er gewoon 400 mensen in die zaal. Nou, dat was een staande ovatie. Ze lopen te klappen en te doen. En ik denk, hè, de hele wereld is gek, dacht ik bij mij. Ik zeg, ja, zou die nou allemaal voor mijn neus komen?
11: Ted kweekt al jaren groente en fruit. Dus vroeg onze verslaggever Dennis van Schiehem met welke vrucht zijn neus nou eigenlijk het beste te vergelijken is.
15: Je hebt de grootste neus ter wereld. Hoe zou je hem willen omschrijven als het om een vrucht gaat?
14: Nou ja, we hebben net ook bij de aardbeienplantjes gestaan natuurlijk. Dus je kan hem ongeveer daar wel mee vergelijken.
15: Ik moet wel zeggen, Ted, het is een schone neus. Hè? Geen meeeters en zo.
14: Geen rare dingen die neus. Dus, hij is groot, maar voor zijn grootte ziet hij er nog genees zo aardig uit.
11: Nou, die neus van Ted is bijna 12 centimeter in omvang. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond.
10: Dankjewel, Jolanda. Jij natuurlijk ook. We gaan naar het weer met Huub Mizee.
16: Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht komt er meer bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit west tot zuidwest, is zwak tot matig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 14 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, valt er in de ochtend plaatselijk enige regen. Daarna wordt het droger en komen er weer opklaringen. De wind is morgen zuidwestelijk, zwak tot matig en morgenmiddag wordt het ongeveer 22 graden. Donderdag zijn er perioden met zon en wordt het 28 graden. Vrijdag zijn er ook perioden met zon, later is er kans op onweer en dan wordt het ongeveer 32 graden.
17: West komt thuis.
10: Mail gekregen van John Martinez en die wil heel graag met de voetjes van de vloer. Met deze plaat van ABBA, natuurlijk, we kennen hem allemaal. 1978, 79, zoiets. Precies, hè? Voulez-vous op Radio West. 70.

Aangevraagd door John Martinez uit Den Haag. Abba, voulez-vous. Mailtje binnengekregen van José Rapati. Ze schrijft: hoi Bas, kan jij dat plaatje draaien van The Emotions met Best of My Love? Nou, dat gaat wel lukken, denk ik.

0: Op verzoek van José Rapati, deze van The Emotions, Best of My Love.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen weer dat spelletje In zijn achteruit. Ja, en ik heb een mooie prijs voor die ermee kan wegslepen. Natuurlijk, de eeuwige eer hoort erbij. Maar ook een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Maar dan moet je wel een beetje mij doorgeven. Tijdig en natuurlijk vooral ook correct. Titel en artiest van het volgende fragment. Ja, en ik dacht eerst dat het moeilijk was, maar volgens mij is het toch best makkelijk. Ik laat hem straks uiteraard weer horen, maar dit was even een appetizer, zoals dat zo mooi heet. Mail binnengekregen van Martin en Annemarieke. Die zitten nog eventjes hun laatste weekje in Slovenië op vakantie. En ze zijn gek op dat land geworden, maar ja, op een gegeven moment moet je toch naar huis. En ze wilden ook een plaatje horen, deze van Hart.

0: Aangevraagd door Martin en Annemarieke die daar lekker zitten op vakantie in Slovenië. Crazy on You, dat was natuurlijk Hard.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje met dat fragmentje In zijn achteruit, waarbij je dus moet raden titel en artiest van de plaat die ik daar een stukje In zijn achteruit laat horen. Als je dat dan als eerste aan me doorgeeft, het goede antwoord, dan krijg je van mij een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Dat is een online sportartikelenwinkel. Ja, altijd handig natuurlijk als je nog eens een shirtje nodig hebt of de eerste aanzet voor een stel nieuwe sneakers of iets dergelijks. Maar vooral de eeuwige eer en het meedoen aan het spel, dat is natuurlijk het belangrijkste. Telefoonnummer van de studio 070-390-5454. 070-390-5454. Hier is de opgave van vanavond en dat is natuurlijk een plaatje uit de jaren 70. Een bekend plaatje ook.

0: Ja, wat hoor je daar nou in zijn achteruit? 070-390-5454. 070-390-5454. Aan de telefoon heb ik Mustafa. Mustafa, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Is die moeilijk?
1: Ik weet wie het is.
0: Maar?
1: Ik denk het.
0: Oké. Oh, Mustafa, ik moet altijd zo om jou lachen. Je denkt altijd dat je het weet. En dan,
1: nee, nou ja, ik weet het, maar het probleem is... Ik weet de naam niet echt.
0: Maakt niet uit, joh, maakt niet uit. Denk er nog rustig over na. Terwijl ik even schakel naar de koning van het spel, Adrie Bel. Adrie, good evening.
2: Goedendag.
0: Hallo. Adrie, heb jij een beetje kunnen genieten van de zon vandaag? Of zeg je van nou, ik zoek altijd liever dan even de schaduw een beetje op?
2: Nee, toch echt wel. Ik ben blij dat dat weer terug is. Want een paar dagen terug moest het deken weer opgezocht worden. Het was echt koud.
0: Ja, je hebt gelijk. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is formeel natuurlijk is het nog geen kalenderzomer. Hè? Dat duurt nog, nog 5 dagen. Nou ja, dus dat. Precies. Nou, Adrie, blijf op je gemakje hangen. Dan zorg wel doorademen.
2: Ik snap ook nooit dat Mustafa nooit een snipper hint aanvraagt of iets.
0: Ja,
1: dat doe ik wel.
0: We gaan het zo wel bekijken, Adrie. We gaan ook nog even schakelen naar Kees. Dag Kees, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Heb je een beetje genoten van Song for Guy die ik voor je gedraaid heb?
3: Ja, prachtig. Echt een relaxed moment tussen al die herrie.
0: Ja.
3: Ja, dat is echt, als je daar in Zuid-Amerika destijds de radio aanzet, dan... Dat was gewoon kabaal en herrie en reclames.
0: Ja, ik snap wat je zegt.
3: Dat was niet leuk om aan te horen, maar ja, die mensen leven daar allemaal in de bergen.
0: Mm-hmm.
3: En wij leven hier op het platteland. Misschien zit daar een verschil tussen.
0: dat je harder moet schreeuwen om de berg over te komen, zeg maar. Ja. Die weten we nooit. Nou, Kees, blijf hangen. Dan ben je misschien zo aan de beurt om nog even te zeggen wat het is. Schakel ik ook even met Romeo. Romeo, goedenavond.
4: Goedenavond, Bas en andere mededingers.
0: Ja, jij bent ook echt een muziekkenner, Romeo. Ik weet eigenlijk wel zeker dat jij weet welke plaat ik daar in zijn achteruit heb gezet. Maar ja, je bent pas de vierde in de rij, hè?
4: Ja, maar het is een wilde gok, hoor, Bas.
0: Oh ja, joh. Nou, ben ik van jou niet gewend. Maar wie weet kom je nog aan de beurt om te kijken of je het nog goed hebt ook. Blijf lekker hangen, Romeo. Tot zo, hè?
4: Ja, dank je.
0: Zo is het benet. Ik laat de opgave nog één keer horen. Ja, de $1 million question is natuurlijk welke plaat draai ik daar in zijn achteruit. Mustafa uit Rotterdam, ik wil het van jou horen. Of zeg je van...
1: Snipperhint.
0: Ja, nou, dat mag. Luister heel goed, hè. Luister goed.
5: Snipperhint. From the 18th century.
1: Ja. Mwah, mwah.
0: Mustafa, dank voor het bellen. De groetjes.
1: Vandaag heb ik hopelijk veel meer geluk.
0: Ja, zo is het maar net. Ik ga naar Adrie uit Vlaardingen. Adrie, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Is het een zekerheidje voor jou? Zeg je nou, ik twijfel ook een beetje.
2: Had je een snipperhint al...
0: Ja, die heb ik net laten horen. Wou je hem nog een keer horen?
2: Of nee, ik was een beetje afgeleid.
0: Oh, door wat of door wie, Adrie?
2: Ja, nee, ja, dat is privé.
0: Oké.
2: Nou. Ja, de uitvoerende weet ik eigenlijk niet.
0: Oh, joh.
2: Ja. Dus ik kop hem gewoon door naar Ome Kees.
0: Nou, dan gaat hij naar Ome Kees. Hartstikke goed, Adrie.
2: Ik vond het verhaal uit Zuid-Amerika wel heel mooi.
0: Ja. Hij vertelde inderdaad. Ik vertelde het ook al toen ik de plaat draaide. Maar Kees, ja, een cacofonie van geluid, hè, op de radio daar.
2: Ja,
3: maar ik heb het deze door wel genoemd. Het is... Daar zien jullie voorzitjes.
0: Oh, nee, maar dan mag je ons wel dankbaar zijn natuurlijk, hè?
3: Ja, ook de voorgangers, want ik bedoel, dit is Sailor met Worldwide Traffic Jam.
0: Ja. Goed gedaan. Ja.
3: En toen was ik ook tegen mijn vrouw toen dat een hit was.
0: Nou, hier. Ja, je was een sailor. Dus,
2: ja.
0: Ja, Adrie, herken je het? Ja.
2: Chapeau voor Kees.
0: Ja, precies. Nou, ik vraag het ook even aan Romeo. Romeo, herken jij het ook in één keer?
4: Ja, ik wist het nog. Ik wist het, maar ik had het een paar weken geleden had ik hem

0: aangevraagd.
1: Oh, en daarom wist je dit...
0: Nee, maar Steeler is ook een leuke groep uit de jaren 70.
1: Ja.
0: Met girls, en alles. Ja,
1: precies. Ook nog, hè? Absoluut. Nou, Romeo, dankjewel voor het bellen.
0: Ja. De andere fijne avond. En Kees, gefeliciteerd.
1: Zo, iedereen roept fijne avond. Ja, precies. John Martien is ook nog even op de valrep aan de telefoon. Ja, John, je bent niet eens in de gelegenheid gekomen om het te proberen. Maar had je het ook goed?
2: Nee. Ja, zeker wel.
1: Oh, goed zo.
2: Maar een beetje laat, ja.
1: Ja.
2: Maar bedankt voor het plaatje net.
1: Ja, nee, met alle plezier gedaan natuurlijk. Hè. Altijd, altijd goed. Heerlijk. Ja, daarom. Hey, John.
2: Ik wist het ook dus.
1: Oké, okay, ja. Nou ja, goed.
2: Ik luister bijna elke avond.
1: Nou, dus. Joh, hartstikke mooi.
2: Mooi. Nou, fijne avond verder.
1: Dank voor het bellen. Fijne avond. Hoi, hoi.
2: Oké, aan u, papu.
1: Ja, u. Hoi. Ja, Mustafa en Adrie, allebei veel liefde en wijsheid en geluk. En een fijne avond, hè.
3: Ja, dank u wel.
4: Heel bedankt. Gefeliciteerd, meneer.
1: Kees, je wordt van harte gefeliciteerd door alle deelnemers. Ja, goed gedaan. Fijn plaatje natuurlijk, hè, dit van Sailor.
3: Ja, maar ik bedoel, heb ik nou een computer nodig om die prijs te ontvangen?
1: Dat is een goede vraag, Kees. Dat gaan we bekijken, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat durf ik allemaal niet te zweren natuurlijk. Maar het wordt wel de laatste plaat van de avond, dat kan ik jou wel vertellen. Dus Kees, dat komt wel in orde. Komt wel goed.
3: Oké, okay, dankjewel.
1: Heb je nog een paar gympies nodig of valt dat wel mee?
3: Nou, 50 euro besteden aan sportkleding. Nu met die ADO-tijd vind ik dat wel leuk.
1: Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer
3: de wereldkampioenschappen.
1: Ja, precies. Kees, dankjewel voor het bellen. Het komt allemaal goed. De laatste plaat van vanavond is Traffic Jam van Sailor. De oplossing van de plaat in zijn achteruit. Tot morgen allemaal.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
11: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
10: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
12: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
10: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
13: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek die toevallig een dag niet hebt ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
1: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
0: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
0: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden en melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
8: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
7: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje aanvalster Linet Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde metselenorgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote metselenorgel benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
8: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
7: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.

0: Als je verkeerde vis aan boord hebt, krijg je een bekeuring. En als de schipper zijn elektronische logboek niet toevallig een dag niet heb ingevuld, krijg je een bekeuring. Ja, hoge bekeuringen. De visser heeft het net zo moeilijk als de boeren.
1: De visserij heeft steeds meer te maken met regelgeving door de Europese Unie. Dat zorgt voor frustratie, maar er zijn ook kansen voor nieuwe sectoren.
2: Dit zijn meubelstukken gemaakt van zeewiervezel. Lampenkappen, thee, cosmetica producten, sokken. Je kunt het zo gek niet bedenken. Het kan met zeewier.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
8: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
7: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Op vrijdag 19 juni klinkt het beroemde Metzler-orgel van de Grote Kerk Den Haag als nooit tevoren. Tijdens het grote Metzler-orgel-benefietconcert spelen toporganisten Aart Bergwerf en Ben van Oosten een spectaculair programma. Met muziek van Bach, Piazzolla, The Beatles en Widor. Alle opbrengsten gaan naar de renovatie van het iconische Haagse orgel. Bestel je tickets via grote-kerk.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek. Okay. En is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja. En Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Mm-hmm.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Ze mogen rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen. En als ze het blijven, dat ze dan bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van de raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd en de ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. De Arubaanse premier Mike Eman heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij overdraagt aan een nieuwe generatie. En enkele maanden later wil hij ook zijn functie als premier neerleggen. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Volgens een woordvoerder koos de premier daar bewust voor, omdat hij vreesde dat partijgenoten hem anders op andere gedachten zouden brengen. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van Stadion de Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van de Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer dan nog, het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land bewolkt en daar vallen ook buien. In het zuiden van het land is het droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Ster. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
13: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: De pindakaasvloer van Wim T. Schippers is binnenkort weer te zien in het depot in Rotterdam, zo werd vanavond bekend. Ik heb vroeger in een pindakaasfabriek gewerkt. De ene week spoot ik gewone pindakaas in de potten en de andere week een Surinaamse variant met extreem veel sambal erin. Ik hoop dat die versie gebruikt gaat worden voor de vloer en dan eens kijken hoe kinderen reageren die stiekem hun vinger met een lik hete pindakaas in hun mond moeten. Voor de rechtbank in Den Haag staat morgen een Rwandese man uit Ede terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. En politiek verslaggever Wilma Borgman vertelt over de aangepaste stikstofplannen. Zijn de botten die in een Limburgse kerk werden gevonden van de beroemde Franse musketier D'Artagnan? En Nederland levert na Frankrijk de meeste voetballers op het WK. Een speler van VVV Blijdorp praat over zijn team met maar liefst 9 nationaliteiten. En nu we het toch over Frankrijk hebben, we zaten net in het nieuws zo'n beetje met de laatste minuten, de laatste seconden van die wedstrijd. Ik ga even nog naar commentator Mark Kloostra bij Frankrijk-Senegal. Hoe is het afgelopen, Mark?
3: Ja, het werd net 2-1 en dus weer spannend in de extra tijd. Er viel bijna een tweede Senegalese treffer in de allerlaatste seconde, maar centimeters voor de lijn toch nog mee, Jan. Maar daarvoor had Mbappé zijn tweede erin geschoten. Met een streep van 25 meter maakte hij er 3-1 van. En dus heeft Frankrijk de eerste wedstrijd gewonnen van Senegal.
2: Nou, dat is een mooie overwinning. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het nieuws van
1: dinsdag 16 juni.
2: In het Franse Evian startte vandaag de G7-top. Ging veel over de deal tussen de VS en Iran. En daar wilde Trump nog wel iets over kwijt.
4: The one thing that's happening that's of note, frankly, the only thing that really matters to me, is Iran will never have a nuclear weapon.
2: Details over de deal zijn nog niet bekend. Ondertussen verschuift de aandacht van de G7 naar die andere oorlog, die tussen Rusland en Oekraïne.
5: There was a whole session dedicated to it, with only the G7 leaders plus President Zelensky, who came from Ukraine specifically for that.
2: De Oekraïense president sprak voor het eerst in maanden weer met Trump. Die beloofde volgens Zelensky weer nieuwe wapens.
6: He was very positive that they can help us more with missiles.
2: De man van 19 die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Dat heeft het OM vandaag bekendgemaakt.
7: Dat is een zeer ernstige verdenking. En dat houdt in dat hij dus aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest of onoplettend is geweest, of dat hij zelfs roekeloos gereden heeft.
2: Wat houdt roekeloos rijden eigenlijk in?
8: Dat is bijvoorbeeld als je veel gedronken hebt en achter het stuur klimt, of dat je op je telefoon hebt gekeken tijdens het rijden of te hard hebt gereden.
2: Het maakt volgens deze expert voor de strafmaak echt wel uit of de verdachte gevaarlijk reed.
9: Je kunt een dodelijke aanrijding veroorzaken met schuld daarvoor. Dan kun je tot 3 jaar gestraft worden. En je kunt roekeloos een dodelijke aanrijding veroorzaken. Dan kun je tot maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.
2: Over de toedracht van het ongeluk wil het OM nog niets kwijt.
7: Was je onder invloed? Zat je op zijn telefoon? Dat zijn hele begrijpelijke vragen. Maar we zitten nu nog zo vroeg in het onderzoek dat we daar nu nog geen mededeling over willen doen.
2: Irene Wüst is tijdens de komende Olympische Spelen de chef de mission. Ze vindt dat een
10: enorme eer, absoluut, ja.
2: En haar telefoon stroomde meteen vol met felicitaties.
10: Ik werd vanochtend wakker en ik had mijn telefoon op niet storen. Ik haalde me eraf en ik had 46 berichtjes. Dus het was alsof ik Olympisch goud had gewonnen.
2: Ja, winnen, dat deed ze overigens best wel vaak.
11: Goud voor Irene Wüst, 5 Olympische Spelen op een rij. Dat heeft nog niemand daarvoor gedaan.
2: En dat leverde Wüst een mooie bijnaam op.
11: De wereld heeft Wonder Woman, wij hebben Wonder Wüst.
2: En dat er nu een wintersporter als chef de mission naar de zomerspelen gaat, dat is geen probleem volgens Wüst.
10: Uiteindelijk maakt het ook niet uit, hè? Mentale vaardigheden, alles wat erbij komt kijken, wat je ervoor moet doen en laten. Ja, dat is eigenlijk bij elke topsporter hetzelfde.
2: Het eerste vaatje Hollandse nieuwe haring is vandaag aangekomen op Scheveningen. Om dat te vieren verkocht deze visboer ze vandaag extra goedkoop.
12: Laat ik nou eens gek doen. En vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
2: Ik zou zeggen, ook even de keel schrapen. Maar goed, hoe eet je zo'n Hollandse nieuwe ook alweer?
13: Dat is een visje om lekker zo in je keel laten glijden.
2: En cabaretier Philip Geubel snapt helemaal niets van deze Hollandse lekkernij.
14: Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zee, daar zitten we een Hollands vlaggetje op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, gelezen door Annette Schut.
15: Personeel in verpleeghuizen heeft er een zorg bij. Agressieve familieleden van bewoners, kopt de NRC. En de krant een verhaal over schreeuwende familieleden en gedreigd met een gang naar de pers.
2: De bestuurder van zorginstelling Cordaan Ronald Smit noemt het probleem stelselmatig en de impact op zijn medewerkers gigantisch. Bij Cordaan zitten volgens hem meer dan 10 medewerkers thuis met PTSS-achtige klachten.
15: Wat maken die medewerkers dan mee? Nou, bijvoorbeeld een schreeuwende dochter die erachter komt dat haar moeder haar medicatie niet heeft ingenomen. Godverdomme, schreeuwde de dochter naar een zorgmedewerker. Ik heb 2 tabletjes gevonden in de kamer van mijn moeder. Staan jullie niet op te letten of zo?
2: De luxe Amsterdamse sportschool Saints & Stars, dat eerder in opspraak raakte toen bekend werd dat schoonmakers onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken, komt opnieuw in het nieuws.
15: Parool weet te vertellen dat de sportschool toentertijd bij de rechter een communicatieverbod eiste tussen die arbeidsinspectie en journalisten. De luxe sportschool vindt, zo blijkt uit het vonnis, dat de staat regisseur is geweest van Trial by Media.
2: En daarom wilden ze dus het verbod en dat de arbeidsinspectie een boete zou krijgen van 1 miljoen euro per dag als ze toch met journalisten zouden praten.
15: Het is vaak vies, intensief en zwaar werk. Lassen op een scheepswerf, want de ruimtes zijn vaak heel klein. Een lasrobot zou daarom een uitkomst zijn. Scheepsbouwer Neptune in Hardingsveld-Giessendam werkt aan die toekomst, schrijft het AD.
2: Het bedrijf investeert 5 miljoen in een zelflerende lasstraat en ontwikkelt met andere werven een lasrobot. Volgens Benjamin Grefkens, de CEO van Neptune, is een robot voor schepen ontwikkelen nog niet zo makkelijk.
15: Werven zijn geen Tesla-fabrieken waar steeds dezelfde auto van de band rolt, legt hij uit. Schepen komen in verschillende soorten en maten.
2: Hij is ook om een andere reden blij met de robot. Er zijn namelijk niet genoeg lassers te vinden. Gekwalificeerde lassers zijn er eigenlijk nauwelijks meer in Nederland, zegt hij. Nu al komen de meeste uit het buitenland.
15: De elektrische auto opladen kan je met het oog op de kosten beter bij je buurman doen dan bij een commerciële aanbieder. Tot die conclusie komt het AD, die het verhaal optekent van een nieuw concept, Charge Circle.
2: En daarbij worden mensen met een eigen laadpunt gekoppeld aan buurtgenoten. Tom is een van de eerste gebruikers. Hij heeft sinds een half jaar een eigen laadpunt.
15: Op werkdagen is zijn elektrische auto onderweg en het laadpunt ongebruikt. En in die loze uren kun je bij hem voor 45 cent per kilowattuur je auto opladen.
2: Florian woont vlakbij, hij heeft een elektrische auto, maar geen laadpunt. En dit is lekker dichtbij en stukken goedkoper dan een openbare paal, zegt hij. Ik heb hem direct aangemeld.
15: Tom is ook tevreden. Die verdient gestaag de investering in zijn laadpaal terug.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En zo hoorden we Maroon 5 met Memories. Er ligt een ingrijpend pakket aan maatregelen op tafel bij het kabinet om de problemen met stikstof op te lossen. Volgende week vrijdag moet de voltallige ministerraad daar zijn goedkeuring aan geven. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Zullen we maar eens beginnen met de inhoud?
1: Laten we dat eens doen.
0: Ja, wat willen ze nou precies?
1: Nou, neem de kaart van Nederland even in gedachten, ja. Wilfried. En de grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, trek dan om die natuurgebieden een cirkel, want daarbinnen moet de stikstofuitstoot drastisch naar beneden. Kabinet denkt nu aan een cirkel van 1000 meter afstand. En dan is de regel eigenlijk zo'n beetje hoe dichter bij een natuurgebied zit, hoe strenger de maatregelen zijn. En hoe verder er vandaan, binnen die grens van 1000 meter, hoe meer je dan mag. Nou, dat is één maatregel. Het kabinet wil ook dat er daarnaast per sector wordt bepaald hoeveel stikstof er maximaal mag worden uitgestoten. En ook dat er regels komen voor hoeveel dieren er per hectare grond gehouden mogen worden. Maar dat is nog niet alles. Nu is het nog zo dat je zelfs bij het kleinste beetje stikstofuitstoot een vergunning moet aanvragen. Nou, die grens die heet in het jargon de rekenkundige ondergrens. Die wil het kabinet verhogen. En dit alles ook nog eens met een stok achter de deur. Als dit allemaal niet genoeg helpt, dan mogen er ook uiteindelijk gewoon gedwongen minder dieren gehouden worden. Het is een heel pakket aan maatregelen waar de meest betrokken ministers het gisteravond in het Catshuis over eens geworden zijn.
0: Ja. Daar wordt hier natuurlijk al jaren over gepraat. En het is ook een politiek gevecht geworden.
1: Zeker.
0: Hoe komt het nou eigenlijk dat dit allemaal zo lang voort blijven modderen?
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel ingewikkeld onderwerp. De politiek hield zichzelf hierover ook jarenlang stevig in de houtgreep. Dit is het vierde kabinet al dat hiermee worstelt. En ook de vierde minister op rij van stikstof. Eerst hadden we Carola Schouten in Rutte 3. We hadden Christiane van der Wal in Rutte 4. Femke Wiersma deed het in het kabinet van daarna, kabinet van Schoof. Die werden het allemaal onderling niet eens. Omdat ze bang waren voor electorale schade. Omdat ze het te moeilijk vonden. De ene partij wilde te veel en de andere partij te weinig. En dan kwam er een minister met een plan en dan stond het hele land weer in de fik. Soms letterlijk. En al die ministers en al die kabinetten zeiden het is urgent. Maar een oplossing kwam er niet. Dus dat die drie coalitiepartijen elkaar nu hebben gevonden, dat is best bijzonder. Laten we even het geheugen opfrissen, Wilfried. We gaan even vier kabinetten terug in de tijd.
2: Ik ben de minister van LNV, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar ik ben ook de chef stikstof. Dus ik ben nog niet klaar, helaas.
3: Waarom ik zeg, dit is de zwaarste crisis in mijn carrière. In mijn 9 jaar als premier. Omdat we hier geconfronteerd worden met een technisch groot probleem. Hoe ga je die stikstofuitstoot daadwerkelijk terugdringen? Want wat moeten we doen? En tegelijkertijd ook nog meer natuurherstel doen. Dat is uiterst complex.
4: Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer.
5: De behoefte om meer snelheid te maken, dit snel op te lossen, juist voor heel veel discussie heeft gezorgd en er mede de oorzaak toe is geweest dat we eigenlijk vooral heel veel tijd verloren hebben. En dat is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuurherstel.
4: Nou, dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op, want dat is echt een gemiste kans.
6: Ik denk dat ik het probleem heb onderschat. Dat ik dacht van, dit moet toch oplosbaar zijn. We snappen heel goed dat dit een eerste stap is en niet de stap. En al helemaal niet de eindstap. Maar dat we daar echt met vol gevoel van urgentie mee aan de slag gaan.
7: Ik denk wel dat wij een kabinet hadden onder Schoof die echt met elkaar het anders wilde doen. En ook als het gaat om stikstofbeleid, was dat wel een kabinet wat echt een wezenlijk andere koers voor Nederland wilde varen. Maar ik ben niet minister geworden om het kabinet na 11 maanden te zien vallen.
8: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
9: Onder mijn voorgangers zijn al meerdere acties in gang gezet om Nederland van de slot te krijgen. Maar voor de zomer is het aan ons om een aantal grote keuzes te nemen.
1: Ja, en die laatste spreker, dat was dan de huidige minister die erover gaat. Dat is Jamie van Essen. Hij heeft stikstof in zijn portefeuille in het minderheidskabinet van Jette. En ja, je hoort het. Zij denken dat het deze keer wel lukt voor de zomer. En dat nemen ze zelfs vrij letterlijk, want de uiteindelijke beslissing zal vallen op de ene laatste ministerraad voordat de zomervakantie begint.
0: Ja. Ik heb net even geturfd bij het stukje wat je uit. Ik geloof dat er ongeveer 12 sprekers waren. Er wordt maar gesoebeld. En waarom denken ze dan dat het ze nu wel gaat lukken?
1: Nou, er is geld. Er is een pot van 20 miljard zelfs. En er is een plan. En waarom het er niet lukte de laatste jaren is omdat er uiteindelijk toch niet overtuigend duidelijk werd gemaakt voor rechters dat de natuur echt zou verbeteren op termijn. Want daar is het tenslotte allemaal om begonnen. Maar deze keer hopen ze dat die stok achter de deur waar ik het net over had, dat er uiteindelijk gedwongen minder dieren gehouden mogen worden als dat pakket niet voldoende helpt, dat die stok achter de deur voldoende zekerheid biedt, ook voor rechters, dat die plannen echt gaan werken.
0: Ja, Jamie Van Essen, jij noemde hem net, hè, is de kerstverse en relatief jonge minister, die zit op dit dossier.
1: Ja.
0: Heeft hij nou bij de agrarische sector, denk jij, genoeg steun voor dit plan?
1: Nou, aan hem heeft het niet gelegen en ook niet aan de intensiteit van het contact met die agrarische sector, want vanaf het moment dat hij minister was, sterker nog, hij was nog niet eens minister, toen belde hij al met Ger Koopmans, de voorman van LTO. En toen zei Van Essen al, het contact met de sector, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Nou, Wilfried, als ik afga op mensen die er verstand van hebben, heeft Van Essen de laatste maanden werkelijk alles en iedereen die er maar een beetje relevant is in dat stikstofprobleem, heeft hij erbij gehaald. LTO natuurlijk, de jonge boeren, maar ook de kippensector, de provincies, allerlei belangenorganisaties. En die hebben op dat ministerie bijeenkomsten gehad waar soms wel 40 man aan tafel zat. Die heeft hij dus allemaal achter zich gekregen. Daar lijkt het nu op. En de volgende stap is dat hij ook het parlement ingaat op zoek naar steun daar.
0: Ja, en overleg dus met Jan en Alleman. Ja. Maakt dat nou de kans op een meerderheid in de Tweede Kamer ook groter?
1: Nou, dit probleem speelt al zo lang dat heel veel partijen er liever gisteren vanaf willen dan vandaag. Van Essen hoopt, en denk ik rekent ook wel een beetje, op een meerderheid, het liefst met links en met rechts, ook met pro, ook met ja 21. Nou, Joost Eerdmans liet vanavond weten dat de verhoging van de ondergrens, zodat je niet voor alles meer vergunning hoeft te hebben, dat noemt hij een belangrijke en een goede stap. Verder wacht hij af waar het kabinet precies mee komt. En ja, op links, kunnen ze zich het daar permitteren om een pakket met dit soort toch ingrijpende maatregelen om dat te torpederen? Waarschijnlijk gaan we dat allemaal nog voor de zomer horen, als dan ook echt duidelijk wordt dat dit pakket niet meer onderuitgeschoffeld kan worden, dan komen die vergunningen langzaam weer op gang. En dan heeft dit kabinet toch echt wel een huzarenstukje afgeleverd, Wilfried.
0: Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Morgen staat een Rwandese man uit Ede voor de rechtbank in Den Haag, terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven in Rwanda. In 1994 vond daar een genocide plaats waarbij zo'n 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omkwamen. Katrien van der Schoten, journalist bij VRT, deed in de jaren 90 verslag uit Rwanda en volgt het land nog altijd op de voet. Goedenavond, Katrien.
10: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, morgen die rechtszaak tegen die meneer die hier sinds 1998 woont. Waar wordt hij van verdacht?
10: Wel ja, het gaat inderdaad om een 66-jarige man uit Ede, heb je gezegd, Eugène N. En hij woont al sinds 1998 in Nederland. Hij werkt in de thuiszorg. En hij is begin 2024 aangehouden. En dat heeft al een hele voorgeschiedenis, want het is Rwanda zelf dat eigenlijk al 10 jaar daarvoor om zijn uitlevering vroeg. Maar dat kan natuurlijk niet, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft intussen. Ja. Nu, het Openbaar Ministerie is inderdaad zelf op onderzoek gegaan in Rwanda. Het verdachte dat hij als medepleger betrokken was bij een plunder- en vernietigingstocht tegen de Tutsi's. Hè. Dat was toen in het begin van de genocide in 1994. Toen werden huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd, hun bezittingen geplunderd. En die man zou hebben meegeholpen aan een massaslachting, onder meer in een stadion in de zuidelijke provincie Butare was het toen nog, op ongeveer 3000 Tutsi's die zich in dat stadion hadden verzameld. En daar wordt hij dan nu van verdacht.
0: Ja, maar nou was hij ook al bij stek veroordeeld, hè, in Rwanda door een volksrechtbank. Wat betekent dat?
10: Ja, wel, die volksrechtbanken die waren destijds eigenlijk na het afloop van de volkenmoord in het leven geroepen voor snelrecht. Want je moet weten, er waren honderdduizenden daders, medeplichtigen, meelopers, verdachten die in de cel zaten. En dat systeem, die Gacaca, heeft 1 miljoen processen gevoerd, ook bij verstek, zoals voor deze man. En ja, op zich is dat wel handig, maar goed, in zo'n samenleving die er toen was in Rwanda, Winner's Logic, die je toen had, was het toch wel een beetje een risico. Er waren valse getuigenissen, afrekeningen en zo verder. Dus het is misschien wel goed dat er nu eigenlijk een proces komt voor een gewone rechtbank, zeg maar.
0: Ja, nou is die genocide inmiddels dus 32 jaar geleden. Wat vind jij daar nou zelf van, Katrien, dat er nu nog hier verdachten vervolgd worden voor die oorlogsmisdaden?
10: Ja, kijk, op zich vind ik het heel goed, hè, want rechtspraak moet overal kunnen, met aandacht voor de verdediging, met aandacht voor de slachtoffers. Maar in dit geval zijn er toch wel een aantal factoren die het moeilijk maken om een eerlijk proces te voeren, denk ik. Hè. Je weet, de genocide, het is al 32 jaar geleden. Dat is lang. Hè. Het is heel lang ook alleen bekeken door de bril van de slachtoffers, die ook de nieuwe machthebbers zijn geworden. Hè. Paul Kagame, de huidige president, is ook al 32 jaar aan de macht. En ja, tot nu toe is er altijd die logica geweest. De Hutus zijn de boosdoeners. De Tutsis, waar ook Kagame zelf toe behoort, zijn de enige slachtoffers. En dat ja, maakt dat narratief toch wel een beetje ja, weinig evenwichtig is. En dat je heel weinig kans hebt op nuance. En ja, intussen weten we ook al wel wat meer. Intussen heeft Rwanda ook al wat uitgespookt in de nasleep van die volkenmoord. Vooral wat ze dan in buurland Congo hebben gedaan. En in eigen land. En er is ook meer en meer kritisch over nagedacht over het aandeel van de huidige machthebbers na de genocide. Dus ja, die geloofwaardigheid is toch wel een probleem geworden na al die tijd. Dus je moet goed opletten, ook zeker als het proces hier gevoerd wordt. In hoeverre is dat nog allemaal te vertrouwen en waar voor waar aan te nemen?
0: Ja. Maar nu vertel jij mij net over die massaslachtingen in een voetbalstadion, denk ik, of zo. Hè? 3000 slachtoffers. Hoeveel feiten zijn daar nu over bekend? Hè? Hoe geloofwaardig worden dan die getuigenverklaringen na die tijd? Zijn er foto's gemaakt? Is er filmmateriaal? Of zijn het alleen maar verhalen die mensen kunnen vertellen?
10: Ja, heel veel filmmateriaal is er zeker niet. Hè. Het zijn alleen maar de verhalen die de mensen kunnen vertellen, als die nog kunnen verteld worden. Ik bedoel, ik was er zelf in 1994. Ik ben ook geëvacueerd en er waren bijzonder weinig ook journalisten toen op dat moment die het allemaal konden vertellen wat er zich afspeelde. Je weet dat er toen ook VN-blauwhelmen waren die zich hebben teruggetrokken. Dus eigenlijk konden die volkenmoordenaars toen wel gewoon hun gangetje gaan. En is het ook heel moeilijk, zeker zoveel jaren nadien, om nog bewijzen te gaan vinden. En zoals ik zei, het is een beetje gekleurd geworden. Je hebt voor- en tegenstanders. Je hebt een regime dat ook steeds autoritairder is geworden na al die tijd. En ja, daardoor is het toch wel moeilijk. Je hebt ook nog eens een beetje die Rwandese volksaard, laat ik maar zeggen. We hebben zelf dat gemerkt bij de processen die er in België hebben plaatsgevonden, dat wij het allemaal ook een beetje vanuit onze eigen Europese bril bekijken, terwijl je toch die eigen volksaard hebt van de Rwandese, die nooit, wij zeggen dat op zijn Vlaams, het achterste van hun tong laten zien, die
0: dat
10: erg wantrouwig zijn.
0: Dat is ook Hollands bij ons.
10: Dat is ook Hollands, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om dus echt aan die geloofwaardigheid van de getuigenissen, want er zijn ook een heel aantal processen geweest die later zijn ingetrokken of in beroep gewoon een heel andere uitkomst hebben gehad. Dus je moet je daar toch wel heel erg voorzichtig in zijn om die processen te voeren,
0: maar
10: ja.
0: Begrijp ik nu dat zij een soort volksaard in zich hebben, of een manier van doen dat zij zich niet helemaal uit durven spreken, dat ze voorzichtig zijn?
10: Ja, dat sowieso. Dat zit in de volksaard. Maar het zit zo ook wel nu stilletjes aan. Hè, door het nieuwe regime dat er toen aan de macht gekomen is in 1994. Dat is een beetje een schijndemocratie. Hè. Kagame is al 32 jaar aan de macht. En als je alle rapporten van mensenrechtenorganisaties erop naleest, het is het steeds erger geworden. Hij laat dissidenten opsluiten, verdwijnen, vermoorden onder het mom van terrorisme. Of hij noemt ze dan genocide. genocidair. Je hebt zelf een voorbeeld uit eigen land. Kijk naar Victoire Ingabire. Ik weet niet of je die nog kende, maar die heeft 17 jaar in Nederland gewoond. Is dan teruggegaan.
0: Presidentskandidaat.
10: Ja, om kandidaat, inderdaad, ja. Presidentskandidaat te worden. En ze is dan meteen, ik heb haar toen geïnterviewd en ik heb haar toen gevraagd van, ben je niet gek van dat te komen doen? En ja, sindsdien is ze dus op grond van heel omstreden beschuldigingen steeds opgesloten geweest of onder huisarrest. Dus je mag daar echt niet buiten de lijntjes kleuren. Er is heel veel angst om je mening te geven, om jezelf, om je mening te geven, om uit te spreken wat je zegt. Omdat er tot in Europa zelf ook nog geïntimideerd wordt. En dat is heel moeilijk om daar tegen in te gaan.
0: Ja. Nu hoor ik wel heel veel mitsen en maren in jouw verhaal. Dus je zou eigenlijk denken van, heeft deze zaak in Nederland een kans van slagen tegen die man die in Ede woont?
10: Ja, dat hangt er alleen maar vanaf. Ik kan niet in de bol kijken of de glazen bol van wat het Openbaar Ministerie daar heeft aangetroffen. Maar ik pleit er toch wel voor om daar heel realistisch in te zijn. En goed te kijken wat de feiten zijn en wat de verzinsels. En goed te luisteren naar iedereen die er op een of andere manier bij betrokken is. Maar goed, ik blijf wel geloven in de rechtspraak. Ik ben wel de journalist. Ik moet luisteren naar mensen. De mensen die met justitie bezig zijn, hebben een andere invalshoek. Maar ik denk dat heel erg moet bewaakt worden, dat het toch wel een goede, degelijke rechtspraak is die ook alle rechten van de verdediging en van de aanklagers en van de slachtoffers goed meeneemt. Ja, ja. Dat denk ik dat heel belangrijk is.
0: En misschien is het wel een voordeel dat deze zaak dan eerder in Den Haag speelt dan in Rwanda zelf?
10: Ik denk het ook wel, ja. Er zal zeker minder intimidatie zijn dan ginder. Het zal minder een schijnproces zijn zoals het ginder zou kunnen gebeuren. Ik geef het gewoon een kans op slagen en bekijk het goed met een heel brede blik en met ook aandacht voor alle andere dossiers die er nog lopend zijn of die er al geweest zijn. We hebben zelfs in België ook nog dossiers lopen, 44 denk ik zelfs nog, voor misdaden die tijdens de Volkenmoord in Rwanda zijn gepleegd. Maar ik geef het toe ook voor mezelf, ik volg het nu al 30 jaar, blijft het een heel moeilijke opgave. Ik ben er van toen in het begin bij geweest en ik heb mijn blik ook moeten openen en veranderen en toch kijken naar andere verhalen en tegenverhalen. En het is maar als je die allemaal samenlegt en in heel die complexe situatie die er toch is, dat je tot een goed resultaat kan komen. En misschien toch nog om mee af te sluiten, het is een groot probleem in Rwanda is het feit dat het nog altijd die winnaarslogica is. En er zijn heel wat tegenstanders of dissidenten die zeggen, ja, maar je moet ook kijken naar wat de Tutsi's hebben gedaan nadien. En de Tutsi's zijn niet alleen de slachtoffers van wat er gebeurd is, ze zijn ook de nieuwe machthebbers. En zij willen nog altijd niet kijken naar de misdaden die door hen zijn begaan, die door de nieuwe machthebbers zijn begaan. En zolang je dat niet kan oplossen, zolang dat niet transparant verloopt, kan je uiteindelijk ook niet aan verzoening denken. En dat is toch wel het belangrijkste wat er moet gebeuren in zo'n land dat zoveel en zo'n gruwelijke dingen heeft meegemaakt in de loop van de geschiedenis.
0: Katrien van der Schoot, ik dank je wel voor dit verhaal, journalist bij de VT.

0: Beroemde stem, Youssou N'Dour met Sportief. In de kantine van RVV Blijdorp in Rotterdam kijkt een voetbalteam met maar liefst 9 verschillende nationaliteiten zoveel mogelijk naar alle WK-wedstrijden. Met elkaar juichen en dollen en zingen. Met 67 internationals is Nederland na Frankrijk hofleverancier tijdens het WK-voetbal. Echt wel bijzonder. En de meeste spelers komen uit Rotterdam. Ik spreek nu met Sander Grip en Julio Suarez. Zeker met hun team, Blijdorp dus. Net nog naar Senegal tegen Frankrijk. Goedenavond, Sander en Julio.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, waren jullie alle twee voor Frankrijk?
1: Ja. Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Het is leuk als een land als Senegal wint, maar ja, Frankrijk is toch wel de bovenliggende partij volgens mij.
0: Ja, de bovenliggende partij, maar je bent dan toch voor Senegal, voor de underdog?
1: Ja, soms wel, maar ja, Frankrijk is toch wel een mooi voetballand, dus ja. Met een geweldig team. Dus.
0: Sander, jullie zitten daar met die 45-plus team, zal ik maar even zeggen. Wat is de sfeer dan in de kantine als jullie naar die wedstrijden kijken eigenlijk?
1: Uitgelaten, denk ik.
0: Altijd, ja, bij elke wedstrijd.
3: Zeker. Nou.
1: Ja, afgelopen zondag zaten we bij Australië-Turkije. We hebben een paar Turkse ploeggenoten, dus toen was de sfeer wel iets minder, moet ik zeggen.
0: Ja, want wat doen jullie dan? Pesten jullie elkaar of zijn jullie heel lief? Wat is de sfeer?
1: Nou, een beetje plagen mag altijd wel, toch?
0: Ja, dat vind ik zeker. Ja, ja, dat hoort erbij tijdens een wedstrijd, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: En doen jullie dit vaker? Doen jullie dat alleen rond een WK? Of zijn er ook andere wedstrijden die jullie met elkaar bekijken?
2: Ja, meestal na de training kijken we wel eens Champions League wedstrijden.
3: Ja, daar blijven we altijd wel even hangen in de kantine.
0: Ja, er is er ook altijd een hele beroemde neef, hè? Of althans een neef die van een beroemde voetballer, hè? Die bij jullie zit, met een migratieachtergrond. Wie is dat?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben de neef van Zlatan Ibrahimovic in ons team.
0: Dat is wel te gek, zeg. Ja. Wat best wel bijzonder is sowieso natuurlijk, maar Zlatan is eigenlijk ook zo iemand die... Ja, hij komt dan uit voor. Hij kwam uit voor Zweden. Maar zijn achtergrond is anders, toch?
1: Ja, dat klopt. Hij komt uit Bosnië.
0: Ja.
1: En ja, zij zijn net als zijn neef Adnan die bij ons speelt, in die oorlogsperiode gevlucht.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan jullie team, Julio?
3: Nou ja, we zijn een multicultureel team. Met inderdaad heel veel nationaliteiten. Vanaf Nederlanders, Kaverianen, Egyptenaren, noem maar op. Superleuke samenstelling. En gewoon geweldig om dat mee te maken met al die verschillende culturen.
0: Ja, en wat levert dat zo op dan?
3: Nou ja, het is in ieder geval niet saai. het zijn allemaal bijzondere verhalen. En elke wedstrijd wordt ook bijzonder benaderd. De ene heeft is best wel voor is. De andere is gewoon wat rustiger. En een beetje temperamentvol. Kaverdianen zitten er ook bij, dus dat.
0: Want bijvoorbeeld Kaverdianen, zeg je nu, die zijn iets temperamentvoller dan... Sander Grip.
3: Dat kan je wel stellen. Maar ja, hij past zich makkelijk aan, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik sta mijn mannetje in het team.
0: Ja,
1: Wilfried, ja.
0: Ja. En hoe is dit eigenlijk ontstaan? Is dit gewoon toevallig gewijs dat iemand zich aanmeldt bij de club? Of werd dit bekend op een gegeven moment in Rotterdam... dat er zo'n club was die hier aandeed?
1: Nee, wij zijn eigenlijk Blijdorp is van oorsprong best een heel multiculturele vereniging... Wij zijn een jaar of 10 geleden begonnen. Eigenlijk allemaal vaders die per ongeluk zichzelf langs de lijn bevonden. En ineens een team moesten coachen. Toen hebben we gezegd, joh, als we die kleine gasten willen leren voetballen... moeten we het zelf ook kunnen. Dus laten we een team oprichten.
0: Ja.
1: Dus in het begin stonden we met alleen maar trainers. Nou, dat is echt drama. Dan heb je 15 meningen in de kleedkamer. Dus tactisch kom je daar nooit uit.
0: Nee, want kom je er. Heeft het ook zo zijn nadelen dat je een verschillende inborst hebt?
1: Ja, het kan wel eens. Het kan ook wel eens tot opstootjes leiden. In de zin van mensen die het temperament even niet in toom kunnen houden. Je wordt altijd wel gecorrigeerd vervolgens op het veld en zeker in de kantine daarna.
0: Ja, dus. Maar ik ben mezelf ook geboren getogen in Rotterdam. Ik heb altijd het indruk dat in Rotterdam het vaak vanzelfsprekender is... dat mensen met elkaar omgaan uit hele verschillende gaten en hoeken, zal ik maar zeggen. Weet je, als je in de metro bent of in de stad loopt, heb je altijd het idee dat het gewoon is. Misschien meer dan in andere steden of op andere plekken in het land. Ervaren jullie dat ook zo?
3: Nou ja, als ik voor mezelf mag spreken, dan ja, voelt zo. Want je respecteert elkaar. En je laat elkaar in eigen waarde, zeg maar. Dus dat is... misschien is dat wel vanzelfsprekend.
0: Ja. Onze burgemeester Schouten, die zei in The Guardian, waar ook een stuk over stond, over hoe dat eraan toe gaat nu tijdens het WK in Rotterdam. Die zei dat ze heel erg gelooft in de verbindende rol van het voetbal. Hè? Dat is zo, denk ik. Maar het is ook een beetje een cliché aan het worden.
1: Ja, als ik erop in mag gaan... Het is uiteindelijk ook zo dat ons kent ons eenvoudiger is dan wie ben je eigenlijk. Dus je ziet bij jongere leeftijden nog wel veel diversiteit. Maar je ziet toch vaak dat naarmate je op hogere leeftijd komt, teams uniformer worden. Dus
0: hoe komt dat?
1: Ons kent ons is makkelijker. Je hoeft minder moeite, minder energie te steken in het begrijpen van de ander. Dus je ziet dat daar toch vaak voor gekozen wordt. We hebben in Rotterdam natuurlijk ook gewoon veel clubs met of juist een witte, of juist een Turkse, of een Marokkaanse, of een Pakistaanse achtergrond. Dus ja. Je ziet dat dat toch dat je toch naar elkaar trekt, zeg maar. Dus zo logisch is het niet dat voetbal verbroedert.
0: Nee, oké. Ja, ik herinner me nog in mijn voetbaltijd dat ik altijd uit moest spelen tegen Real Parbo. Ik weet niet of die club nog bestaat. Het was een volledig Surinaamse club. Vonden wij altijd wel een soort van bijzonder en ook wel spannend om daar uit potje te moeten spelen. Dan heb ik het over 40 jaar terug, hè, jongens. Hou op, ja. Of nog langer zelfs. Het is overigens ook zo, ook op de Rotterdamse velden, dat er ook best wel veel toestanden zijn, racistische toestanden bij de jeugd. En noem maar op, hè, die dingen. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan als team?
3: Ja. Ik moet zeggen dat best wel bijzondere ervaringen zijn, hoor. Omdat je merkt dat zeg maar de politieke toestand wat nu speelt, zeg maar, in Nederland, dat ook naar het veld wordt meegenomen. En, ja. Je ziet, spelers worden af en toe met een migratieachtergrond, die worden wel eens. Een soort van gepest eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
3: Dus dat gebeurt wel, helaas.
0: Ja, ja. Ja. Ja, goed, je laat het goede voorbeeld zien. Hey, vanavond, wat is er nou om 12 uur 's nachts? Argentinië, Algerije? Of om 3 uur? Hoe laat is dat?
1: Ja, dat is om 3 uur.
0: Om 3 uur. Dan blijf je, als jullie een beetje man zijn, blijf je natuurlijk wakker dan. Hè? Dan gaan jullie zitten kijken met elkaar. Zit er een Algerijn eigenlijk in het elftal?
1: We hebben een Algerijn in het elftal. Ja. Die beweert dat hij met zijn zoon gaat kijken. Maar kan zomaar zijn dat hij in slaap valt.
0: Ja, met zijn zoon, maar thuis dus. Niet in de kantine.
1: Thuis, niet hier.
0: Ja. Maar mogen jullie tot 's nachts 3 uur in de kantine kijken eigenlijk?
1: Ik moet zeggen dat wij alle toegangscodes en ook de code van het alarm hebben. Dus wij kunnen gewoon blijven zitten als we willen.
0: Oké, nou, ik ben s'nachts om 1:30, 2 uur thuis. Misschien rij ik even om en controleer ik dat even. Sander en Julio, ik ga je veel plezier wensen met alle wedstrijden die er komen. En daar maak wat moois van, hè?
1: Ja, dank je wel.
3: Dank je.
0: Dank je wel. Ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht leidde eerder dit jaar tot een enorme euforie, omdat het wel eens om de resten van D'Artagnan zou kunnen gaan. Dat is de beroemde Franse musketier aan het hof van Lodewijk XIV. Maar die euforie is inmiddels een beetje ontaard in een soort van klucht daar in Limburg. Vicky Bartholomeus is journalist van de Limburger en maker van een podcast over het mysterie rond D'Artagnan. Goedenavond, Vicky.
4: Goedenavond.
0: Ja, morgen zou er meer bekend worden over het DNA-onderzoek, maar er komt geen persconferentie van de gemeente. Wat is er allemaal aan de hand?
4: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die datum van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
0: Oké, en er is nog niet genoeg onderzoek gedaan of zo?
4: Ja, precies.
0: Oké, ja. Nog heel even over die D'Artagnan. Want ik noem hem nog wel een musketier. Maar zelf weet ik er ook niet veel van. Wie is hij eigenlijk, of wie was hij?
4: Nou, hij heet formeel Charles de Batz de Castelmore. Hij komt uit de Gascogne en hij was een vertrouweling van Louis XIV, Lodewijk XIV. Ja, ze waren echt heel dik met elkaar. En hij zat bij zijn elite troepen. En hij is gestorven voor de poorten van Maastricht toen ze Maastricht probeerden in te nemen, de Fransen.
0: Ja, en hoe weten we dat zo zeker, dat hij voor de poort is neergezakt?
4: Ja, daar is heel veel over geschreven. Er zijn heel veel bronnen over. Dus dat weten we, daar weten we gewoon best wel veel van. Maar wat er na zijn dood met zijn lichaam is gebeurd, ja, daar is helemaal niks over bekend. Dat is heel lang een groot mysterie geweest.
0: Ja, maar nou is er eerder dit jaar een opgraving gedaan. Hè? Mm-hmm. En toen waren er best veel mensen die er kijk op hebben, verstand van hebben, die zeiden, dit zou wel eens het skelet van D'Artagnan kunnen zijn.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij ligt precies eigenlijk op de plek waar ze hem verwachten. Want het kerkje in Volder, waar die is gevonden, daar stond vroeger een oud, nog kleiner kerkje. En hij lag precies waar vroeger het altaar geweest moet zijn. Dus dat was precies de plek waar je belangrijke mensen zou begraven. En we weten dat de kerk van Louis XIV, of de tent van Louis XIV, vlak bij dat kerkje lag. En dat hij daar dagelijks naar de mis ging. Dus het ligt eigenlijk wel voor de hand dat dat de plek is waar hij begraven is.
0: Ja, goed, aan de andere kant is het denk ik niet de enige geweest die daar gestorven is.
4: Nee, klopt. Nee. Want ze hebben ook bij het blootleggen van dat skelet wel meerdere resten van andere mensen gevonden, dat klopt. Maar hij lag er echt keurig netjes bij, zeg maar, van hoofd tot teen. En echt precies onder waar vroeger het altaar was.
0: Ja, en wat is er nou na die ontdekking met het skelet gebeurd?
4: Dat is opgegraven door een bureau en overgebracht naar Saxion in Deventer, naar de hogeschool. En er zijn inmiddels ook al twee monsters overgebracht naar Groningen en naar Leiden. En daar wordt allemaal specialistisch onderzoek op gedaan. Maar wat er nou precies allemaal gebeurt, dat weten we niet. Want de gemeente houdt de kaken op elkaar op dit moment en wil daar niks over kwijt.
0: Oké, okay, maar en is er zeker meneer Dijkman die zich daar ook mee bemoeit, hè? Die heeft ook materiaal in zijn bezit, DNA.
4: Ja, dat had hij inderdaad.
0: Wie is hij?
4: Wim Dijkman is een archeoloog die net met pensioen is. Heel lang voor de gemeente heeft gewerkt. En hij is eigenlijk al jaren op zoek naar het graf van D'Artagnan. Hij heeft er heel veel onderzoek naar gedaan, samen met de Franse biograaf van D'Artagnan, Odile Bordas. En hij heeft eigenlijk een soort strategie uitgestippeld. Hoe kan ik nu toch gaan zoeken naar dat graf van D'Artagnan? Want eigenlijk mag je helemaal niet graven zomaar in een kerk die ook nog eens een rijksmonument is.
0: Jij kent hem, je hebt hem opgezocht, hè, voor een interview. En
4: klopt.
0: Toen zat hij met een Tupperware-doosje in zijn hand. Wat zat daarin?
4: Ja, dat klopt. Nou, ze hebben geprobeerd om die hele opgraving, zeg maar, stil te houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. En voordat dat bekend werd, heeft hij al een stukje van een bovenarmbod en twee tanden naar München gebracht. Naar een speciaal instituut waar ze DNA-onderzoek doen. En hij hoopte natuurlijk dat er heel snel een soort match zou zijn. En dat ze bewijs zouden vinden dat het hem was. Maar dat is helaas niet gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten. Want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
0: Ja, maar die meneer Dijkman gaat eigenlijk een beetje zijn eigen gang, begrijp ik.
4: Die heeft redelijk het grijze gebied opgezocht. Ja, dat klopt wel. Ja.
0: Ja, of is dat grijze gebied soms al zwart omdat het gewoon echt niet mag?
4: Nee, zeker, zeker. Hij heeft zeker dingen gedaan die niet mogen. Bijvoorbeeld echt daar gaan graven, dat mag gewoon niet. Daar moet je een vergunning voor hebben. En het is gewoon afgesproken in het verdrag van Malta dat we afblijven in principe van bonenvondsten als er geen reden is om ze op te graven.
0: Ja, maar krijgt die man dan straf of weet ik wat?
4: En zijn voormalige collega's bij de gemeente.
0: Ja, maar die meneer Dijkman gaat eigenlijk een beetje zijn eigen gang, begrijp ik.
4: Die heeft redelijk het grijze gebied opgezocht. Ja, dat klopt wel. Ja.
0: Ja, of is dat grijze gebied soms al zwart omdat het gewoon echt niet mag?
4: Nee, zeker, zeker. Hij heeft zeker dingen gedaan die niet mogen. Bijvoorbeeld echt daar gaan graven, dat mag gewoon niet. Daar moet je een vergunning voor hebben. En het is gewoon afgesproken in het verdrag van Malta dat we afblijven in principe van bonenvondsten als er geen reden is om ze op te graven.
0: Ja, maar krijgt die man dan straf? Of weet ik wat? Moet hij voorkomen?

0: Moet hij voorkomen, want hij doet iets wat niet mag.
1: Hij doet iets wat niet mag, inderdaad. Nou, hij had dus op een gegeven moment die twee tanden en dat bovenarmbod uit München opgehaald zelf. Dat had hij thuis bewaard. De erfgoedinspectie is toen aan zijn deur komen kloppen van hey, geef die dingen eens even terug. Dat heeft hij geweigerd en heeft hij ze verstopt. Heeft hij ze bij een goede kennis ondergebracht waar ze in een kluis lagen. En toen is diezelfde avond wel nog de politie gekomen en is hij inderdaad gearresteerd. En ja, dat is nogal ongebruikelijk natuurlijk dat een archeoloog opgepakt wordt.
0: Ja, maar is hij nu op vrije voeten weer?
1: Ja, hij heeft meteen diezelfde avond heeft hij gezegd, jongens, ik breng jullie naar die skeletresten toe. En toen mocht hij weer naar huis. Ja. Ja, maar hij is wel nog steeds verdachte.
0: Ja, en god, ja, als die zaak nu echt voorkomt en er gebeurt wat, dan ja, D'Artagnan, het is niet voor niks, het is een Fransman.
1: Ja.
0: Dus wat zullen de gevolgen zijn? Hoe zullen de Fransen reageren?
1: Ja, die zijn natuurlijk razend benieuwd of hem dit is. En die kijken ook wel een beetje met argwaan natuurlijk naar hoe dit nu allemaal loopt. En dat er zo'n ruzie ontstaat rondom deze ja, potentieel hele mooie vondst.
0: Ja. En, maar wat verwacht je dat er nu de komende tijd gaat gebeuren?
1: Ik verwacht, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, dat er gewoon heel veel stille diplomatie zal zijn. En ik denk ook wel dat ze inderdaad bij al die instituten nu als een razende aan de slag gaan om te kijken wat ze kunnen achterhalen. Ik heb begrepen dat er tot op dit moment nog niks is waaruit blijkt dat het hem niet is. Maar ja, of er echt een match gaat komen, dat is even onduidelijk.
0: Ja, maar goed, dat iemand het niet is. Ja, dat hij het wel is, is dan weer een hele andere stap.
1: Mm, ja. Nee, zeker, zeker. Ja. Ja.
0: En hoe kom jij zo in... Jij bent een journalist, dus je voor de Limburger. Maar mm-hmm. wat heb jij met dit thema, dat je er zo induikt?
1: Nou, ik had min of meer toevallig een paar jaar geleden ook al eens geschreven over de theorie, zeg maar, dat D'Artagnan misschien wel in de kerk voor Wolde zou liggen. En dat er zelfs nog een nazaat is die bereid zou zijn om DNA af te staan, zodat we zouden kunnen kijken of het hem was. Dus ik had er al eens eerder over geschreven, maar ik wist natuurlijk niet dat er nu daadwerkelijk echt gegraven werd. Dus dat was wel een verrassing.
0: Ja, en hoe is het nu eigenlijk met die dijkman? Zegt hij van nou, ik hou mijn handen er verder vanaf, of heeft hij nog steeds wel plannen? Jij neem ik aan nog contact met hem.
1: Ja, ik heb wel contact met hem. Nou, hij doet nu even een soort van stapje terug. Hij is heel lang strijdbaar geweest, want hij wilde heel graag betrokken blijven bij het onderzoek. En hij werd er een beetje van afgehouden, zeg maar. Dat was ook de reden waarom die twee tanden en het bovenarmbod heeft opgehaald. Hij wilde een soort van een rol houden in het hele onderzoek. Maar nu heeft hij even een stapje terug gedaan. Hij ziet nu toch wel in dat hij eigenlijk te ver is gegaan. En dat hij gewoon nu even het boetekleed moet aantrekken.
0: Ja, het is overigens wel gek dat hij eigenlijk alleen maar een bordje heeft en een tand, zeg maar, flauw gezegd. Maar waar is de rest?
1: De rest ligt dus in Deventer bij Saxion Hogeschool. Dat wordt er allemaal onderzocht door allemaal deskundigen die daar op verschillende manieren onderzoek naar doen.
0: Ja, die Dijkman heeft natuurlijk ook wel een soort van, gek genoeg, een soort onderzoekskant in zich, een soort onderzoeksjournalistiek. Hij zet wel zijn eigen tanden erin, zou ik maar willen zeggen.
1: Ja, precies.
0: Heb je daar respect voor?
1: Ja, ik kan op de een of andere manier wel sympathie voor hem opbrengen. Ik bedoel, hij heeft de regels overtreden, dus allemaal niet zo slim. Maar aan de andere kant, zonder hem zouden we nu geen verhaal hebben en geen skelet dat mogelijk van een hele beroemde Fransman is.
0: Ja, begrijp ook dat er een filmpje is, hè? Een filmpje bestaat. Wat is daarop te zien?
1: Ja, dat klopt. Ja, de vraag is een beetje hoe netjes dat die opgraving verlopen is. Dat moest natuurlijk allemaal heel lang onder tijdsdruk, want dat moest geheim blijven. Dus er werd bijvoorbeeld 's middags een kind gedoopt en ze moesten 's ochtends nog gaan graven. Of de dag erna was de zondagsmis. Dan moest de boel heel snel afgedekt worden met een houten plank en een Perzisch tapijtje. Dus ik heb het idee dat er in die haast wel het een en ander gebeurde, dus dat ook niet echt de schoonheidsprijs verdient. Dus ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast, zeg maar, van het skelet.
0: Dat klinkt als iemand die met een hoge druk spuikt in de weer.
1: Ja,
0: en zijn auto schoonmaakt.
1: Het is net iets minder heftig dan dat, maar je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling. Ik ben geen archeoloog, ik weet er niet alles van, maar dat lijkt me toch net iets te heftig.
0: Ja, maar kijk, als je nu nadenkt over die helm van de Roemenen die gestolen is, wat voor een rel dat werd.

0: diplomatiek gezien. Zou dat hier ook bij kunnen?
1: Ja, we staan natuurlijk niet super fraai op dit moment. Dat is gewoon zo. Maar ik denk niet dat het zo'n heftige rel gaat worden. Ik denk dat het er heel erg van af gaat hangen. Ja, of het onderzoek uit kan wijzen of hij het is. Of in ieder geval met een grote aan waarschijnlijkheid, zekerheid, of noem je dat, dat het hem is. Ja, dan is alle ruis natuurlijk vergeten. Want dan is Wim Dijkman de grote held die Dag aan jou gevonden heeft.
0: Ja, als dat zou gebeuren, dan krijgt hij erestatus natuurlijk in Limburg.
1: Ja, maar goed, dat denk ik wel.
0: Zover is het nog niet. Nee. Nou, spannende zaak. Ik dank je wel, Vitki Bartholomeus, journalist bij de Limburger. Dan zit het Oog op Morgen ervoor vanavond op. Vannacht nog even voetbal kijken kennelijk, maar je kunt ook lekker gaan slapen. Morgen zit hier overigens Marcia Luiten om de uitzending te doen. Ik wens je nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen omdat hij dingen in twijfel heeft gezet. Niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: De energieprijzen gaan op het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: NPO Radio 1.
17: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 89.3 FM. Dit is Radio

0: Dit is waar het gebeurt. Dus hier 3 keer per week komen studenten samen. Is er geen muziek en is het tijd om met elkaar te praten. En daar hoort zeker ook een biertje bij.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Want ik zie wel gelijk goddelijke taferelen.
3: Ja.
2: Maar waar is de kerk?
3: Achter die deur. Een verborgen pareltje in Delft.
4: En hier werden dus ook in principe alle regels en wetten gemaakt over de slavernij en hoe Nederland ook weer rijk van kon worden.
2: Ja, en Nederland is er goed rijk van geworden.
4: Ja, het was staatsbeleid, ja.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Dit weekend gaat het Varend Corso Westland weer door het Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk. Zaterdag is het Corso in Westland en TV West is er natuurlijk live voor je bij. Het Varend Corso Westland, zaterdag live om 1 uur en zondag in een samenvatting van 5 uur.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6. In West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.